0: krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Zon en Breugel.
4: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: No me puedo controlar. Aquí con el señor LL Cool J.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel,
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie.

De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Radio SMB.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat

0: tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het centrum een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden, het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Nu in het theater, familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie
5: en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio SNB.
7: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

in 2024. Trying to get the feeling again is de CD. En Thank You for Being a Friend. Er staan alleen maar knalplaten op en singles. Deze CD van Harriet. Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tielman. Ik ben het blijf jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Ook je zei de vorige eeuw, een nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. Thank You for Being a Friend is wel een bescheiden hit geweest. Niet in Nederland, geloof ik. Voor Andrew Gold. Maar in de States maakt ze daar weer heel veel succes mee met deze plaat. Door met Louie Parker uit 1984. Hij vraagt zich af, is that you?

Plaat die eigenlijk nooit draai. En hij is echt best prettig. Louis Parker, Is That You? En fijn dat we het toch eens een keertje gedaan hebben. Nou, deze plaat komt uit 2026. Augustus zelfs van dat jaar. Hier is Asia en Echo of You.

Ja, de vierde incarnatie alweer van deze groep die zichzelf blijft opnieuw uitvinden. Asia in 2026 met die Echo of You. Ja. De volgende plaat is eentje die best wel opmerkelijk is. Het is een Freddie Mercury. En hij bezingt een Bohemian Rhapsody. Het is een klein beetje een persiflage. Hij is leuk.

Ja, Bohemian Cat Study hoorden wij. Freddie Mercury. Miaukery was dat. En Bohemian Cat Study. Ik vind de tekst... Bij rock and roll gaat het altijd over katten die honger hebben en die een lege voerbak hebben. En die een flinke keer gaan dan over hun eten. Enfin, we gaan luisteren naar Morten Mia. Dat is een project waarbij steeds andere hardrock zangeressen worden aangetrokken om het lied te brengen. En in dit geval is het liedje California Dreaming.

Morte Mia. En een lekkere, stevige California Dreaming. Ik vind het leuk. Muziek van Elton John. In 1994 bracht hij die cd uit. Chartbusters Go Pop. En daarvan horen we dit nummer van de Hollies. Wat hij uitvoert als I Can Tell the Bottom from the Top.

strijd deze week is de Engelse zangeres Harriet. Met een stem die verschrikkelijk goed lijkt op die van Karen Carpenter. Dit is We've Only Just Begun. Zindy.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Tweemaal Harriet, begonnen met First and Last uit 2015 van haarzelf. En van 10cc hoorden wij I'm Not In Love uit 2014. Harriet, onthouden naam, geweldige zangeres. En wellicht komt ze ooit een keertje ook naar Nederland. Muziek van Tavares uit 1985, Heaven Must Be Missing an Angel.

Een behoorlijk lange Tavares. Heaven must be missing an angel. In 1985 in de top 40 van Veronica. Uit 2026 op deze plaat van Boy George. We will dance again.

George. And we will dance again in 2026. Tenzij je verdwaald raakt op de dansvloer natuurlijk. Zoals bij Mary Wilson het geval zou kunnen zijn.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dommershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy...

0: Krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Dekker Radio. Menno Dekker.

lekker oud werk bij Dekker Radio. Zeker 800 jaar geleden gemaakt deze. American Breed en Bend Me, Shape Me. Overdreven Dekker? Ja, dat klopt. Ja, zo overdreven. Komt uit 1968 namelijk. Maar dat is toch 800 jaar geleden, of niet soms? Hey, welkom bij dit uur. Ik heb er weer zin in. En ik ga verder met A, B, C en When Smokey Sings. En wie is Smokey dan? Nou, die draai ik straks ook. Smokey Robinson van Smokey Robinson and the Miracles. En als die zingt, luister naar ABC wat ze zeggen.

Vroeger, in 1978, dansten papa en mama op deze muziek in de discotheek. Wel eens van gehoord, een discotheek? Dan kon je geen boeken lenen, of platen, nee, dan kon je je ouders uitlenen. Ja, Chic the Freak. En zo'n freak staat er achter dit mengpaneel. Ja, dat vind ik, ja. Ja, ik heb het gehoord hoor. Koop is hier, Oscar Simonson met Magnus Singmark en Summerson.

album uit Snelle en Bent, hoor je, met stiekem gedanst. En ik heb stiekem niet meegedanst. Is dat erg? Nee hoor. De muziek houdt niet op bij Dek Radio. Earth and Fire. Dat lijkt op Earth, Wind and Fire, maar de wind hadden ze niet mee. Love of Life.

0: Zo. Tineke Schouten was al een hele aardige artiest, hè? Met grappige liedjes. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere

0: is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 17:30 is er inloop en netwerken. Om 18:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Deel 2 van de Deur Dekker Radio met Neil Young ging er van start. En Only Love Can Break Your Heart uit 1970. Oh, wat oud. Dadelijk Ocean Ellie met Tangerine, maar eerst deze van The Opposites. Slapeloze nachten, ik wens het je niet toe.

0: kunnen beter zingen. Hopeloze nachten, toch? Ja. Slapeloze nachten zijn hopeloze nachten. Ik vind het mooi geweest, heren van de oppositie.
1: Je hoort het in Dekker.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: En weet je wat je nog meer hoort? Een verhaal uit 1984 dat ik hierbij heb. Als ik deze hoor, dan denk ik terug aan 1984. Wij stonden met het illegale, moet je horen, radiostation in het hartje van Amsterdam. In de Rai, op een van de vele beurzen daar. En we hadden geen live uitzending, maar die namen we op. En die werd later illegaal uitgezonden. En toen was dit de hit. En dat is onverbrekelijk verbonden met mijn gedachten van toen. Wham! En ik hoorde hem voor het eerst. Everything She Wants. Toen dacht ik, oh jee, wauw. Ja, zo dacht ik erover.
2: Oh, yeah.
1: Ik vond hem geweldig. En hij is nog steeds geweldig, hoor, deze. Hierna China Crisis met Wishful.

Lionel Richie, de Commodores. Easy uit 1977. Oh, lang geleden, Dekker. Even de recente. Oké, dat doen we. Hannah, May en

0: vaak wil jij hier altijd wel blijven?
1: Kom ik maar altijd hier blijven.
0: Hannah May en Bluff. Met een O en een streepje erdoor. Ik moet opschieten, Dekker. Oh ja, het eind is in zicht van dit uur Dekker Radio. Nou al? Ja, nu al. Oh, jeetje. Ik dacht dat ik nog meer tijd had. Maar dat is waarschijnlijk wishful thinking. Ja. We gaan dan luisteren naar China Crisis. En ik zeg tot de volgende Dekker Radio. Bye bye.
2: Dit is het regio prikbord.
3: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
2: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil, terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Leuk, je terug van weg geweest in de... Ja, tuurlijk, op de radio was een plaat thuis. Mooi toch, hè? Heerlijk. Maar daar staan ze voor die vibe. Overigens ook een productie van de... Ja, Bergman natuurlijk, hè. Hier begonnen

Als kind trok hij met zijn ouders door Europa en het Midden-Oosten. Op de leeftijd van 10 jaar kreeg hij zijn eerste gitaar en 2 jaar later kocht hij zijn eerste elektrische gitaar. Op 14-jarige leeftijd verhuisde hij naar Vancouver. En een jaar later verliet hij de school en trok hij door Canada om op te treden. En als 18-jarige kreeg hij zijn eerste platencontract aangeboden. 1959 geboren. Die man met die rauwe stem. Haha, Brian Adams, wat een hitmeester. Dit zijn de hits en de platen voor de frustraten van toen. Wees welkom.

0: Nee, op 45, hè? Origineel op hoes, het was 1977 van Pandemonium 1941.
1: Een fijne voor achter de keuken.
0: We zeggen het zo vaak, lieve Leute van de Hoite, goede vrienden. Ja, immer, ja. Oh, game weer naar Duitsland. Oh, is dat een fijne? Het is

De Peter, Peter Olof, I Meet You, en voor immer 1970, hoe lang geleden zeg je? Daar is deze artiest jong bij. Begin jaren 80 geworden, je muziek was Jackie Stevens en This.

vier seizoenen heeft gelopen. Van 1970 tot 1974. En de hoofdrol werd gespeeld door Shirley Jones als Shirley Patridge. En David Cassidy, die we ons vast en zeker nog wel voor de geest kunnen halen. En Shirley die speelde een weduwe met vijf kinderen. Gouden tijden herleven in de middel op de roadshow.

Die hoor je niet meer tegenwoordig, hè? Robert McFerrin Jr. Of beter bekend als Bobby McFerrin. Dat was een in New York geboren Amerikaanse a cappella zanger. Die beïnvloed is door de jazzmuziek. Hij is vooral bekend van zijn wereldwijde hit Don't Worry Me Happy uit 1988. Terug in de middel van de roadshow. Ja, Daniel, geboren op Indonesië en woonachtig in Winterswijk. Dat was zo wel lekker.

Dat wel, wat een tijd, hè? Wat een liefdevol in de discotheek naar jullie toe allemaal. Om deze platen mogen draaien in goede, oude, leuke, lekkere tijden. Dixo-tijden. Je hoort de muziek van de Jacksons natuurlijk. En Shake Your Body Down to the Ground. Mocht vandaag heel even niet ontbreken. Evenals Mr. Billy Ocean. Ook hij staat vandaag op een erepodium in de middel of de roodje.

0: Wiggelop Roadshow. Met Hans de Knecht.
1: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

Ah, nee, goed, hoor. Een paar minuten kan dan wel, hoor. Arnold, Michiel, Leon. Ha, blijven lekker wapperen. Tot zover de Middle of the Road Show voor vandaag. Maar gelukkig... Misschien nog een keer een herhaling of zo. Vandaag is het John of anders spreken we morgen weer elkaar gewoon gezellig. Lekker voor een hele frisse, verse uitzending.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio smb.nl.
9: Radio SMB.

De waanzinnige woensdag 16 september 2026 met Mel en Kim showing out Cat Press at the weekend. De aftrap van de ochtendshow. Een hele goede morgen. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande neerweg gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur.

0: Een klassieker uit 1976, The Golden Years van David Bowie, hier bij de ochtendshow, waar we toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Bob Mackie, de bekende Amerikaanse mode- en kostuumontwerper, is maandag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat is via zijn Instagram-pagina bekendgemaakt. De ontwerper, die bekend stond om zijn ontwerpen vol glitter en glamour, kleden gedurende zijn decennialandse carrière-iconen als Diana Ross, Barbara Streisand, Elton John en Cher, met wie hij veelvuldig samenwerkte. Mackie won in totaal 9 Emmy Awards voor zijn werk en inspireerde ook hedendaagse sterren zoals Zendaya, Miley Cyrus en Taylor Swift. Oasis heeft 2 concerten in Nederland aangekondigd als onderdeel van het tweede deel van hun reunietournee Oasis Live 27. De broers Liam en Noel Gallagher staan op 16 en 17 juli 2027 in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, evenals in Parijs, München en Rome. Vanwege de verwachte grote vraag is er geen reguliere kaartverkoop en moeten gegadigden zich vooraf registreren. Het voorprogramma van de Concertrix, die in totaal uit 38 shows bestaat, wordt verzorgd door voormalig de Verve frontman Richard Ashcroft.

Deze Wakefield uit 95 hoorden we Think of You. Bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Dit is de ochtendshow waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst. Maar eerst terug naar 1979 met dit nationaal product van The Dolly Dots en Tell It All About.

0: vorige week lang genoteerd in de top 40 en één plaats doorgestegen naar de nummer 3 positie. Teddy Swims, you're the Mr. Know It All. We zijn zo terug met This Time I Know It For Real van Donna Summer. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 16 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met een mix van wisselende bewolking, zonnige momenten en een paar passerende buien vanaf de Noordzee. Bij een matige westenwind schommelt het kwik tussen de 16 en 18 graden in België en rond de 19 graden in Nederland. Morgen belooft opnieuw wisselvallig te verlopen. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgt er in de loop van de dag een regenzone over de Benelux. Voor de neerslag uit halen we nog 17 tot 19 graden onder een matige zuidwester, maar tijdens de regen koelt het af naar een graad of 15.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. PSV verwacht voor het einde van het jaar duidelijkheid over de verbouwing van het Philipsstadion. Dat heeft directeur Marcel Brands gezegd in het tv-programma Rondo. Als de verbouwing doorgaat, dan is het de bedoeling dat er direct na het seizoen een begin mee wordt gemaakt. De club zet in op een uitbreiding met ruim 20.000 plekken. 5 mannen zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een zware mishandeling in een parkeergarage in Eindhoven 4 jaar geleden. Een Belgisch stel raakte daarbij zwaar gewond. Eerst werd de vrouw mishandeld. Zij liep onder meer een klaplong op en gebroken ribben. Daarna namen ze de man te grazen. Hij hield er onder meer een gebroken oogkas aan over. Een van de mannen moet 3 maanden de cel in. De andere mannen moeten een taakstraf uitvoeren. Een panzerwagen van het leger is vanochtend in botsing gekomen met 2 auto's op de kruising van de Deurnseweg en de N279 in Helmond. De 2 auto's raakten daarbij beschadigd. De panzerwagen liep nauwelijks schade op. Het gaat om een Fennec, een licht verkennings- en bewakingsvoertuig van Defensie die in militaire kolonnen onderweg was naar Oorschot. Een oudere vrouw is na het ongeluk behandeld door het ambulancepersoneel. Oud-burgemeester van Eindhoven, Alexander Sakkers, is op 78-jarige leeftijd overleden. De VVD'er was van 2003 tot 2007 burgemeester van de stad en speelde een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van Brainport. Ook veiligheid was tijdens zijn burgemeesterschap een belangrijk thema. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem noemt Sakkers een markante persoonlijkheid die zich met grote betrokkenheid voor Eindhoven heeft ingezet. En wie fan is van de film Night at the Museum krijgt binnenkort de kans om zo'n bijzondere nacht mee te maken in Eindhoven. Het Evelon bestaat 60 jaar en viert dat deze maand met onder andere een veiling. Op 25 september kan worden geboden op historische voorwerpen en bijzondere ervaringen, waaronder een overnachting in het Next Nature Museum. Op 19 september kunnen bezoekers voor 1 euro naar binnen, als verwijzing naar de entreeprijs bij de opening in 1966. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Thomas Real van Donna Summer, een hit voor haar uit 1989 onder het Stock Aitken Waterman label. Onderweg Freddie Mercury, Agnetha Velskok en rond kwart voor weer een track van onze artiest van de week, Heart. Met nu uit 1991 de Zweedse formatie Roxette en Fading Like a Flower.

van man van Queen Freddie Mercury met uit 85 I Was Born To Love You. Zometeen weer een track van Hart, onze artiest van de week. Maar we gaan eerst verder met The Heat Is On, de succesvolle solo single van de Zweedse zangeres Agneta Velskog, bekend als de blonde stem van ABBA. Het nummer werd geschreven door Florrie Palmer en Tony Ryan en verscheen op haar eerste Engelstalige soloalbum na het uiteenvallen van ABBA, getiteld Wrap Your Arms Around Me, geproduceerd door Mike Chapman. In de Nederlandse top 40 kende de single in het voorjaar van 1983 een fantastische run. De plaat verbleef 10 weken in de lijst en stoomde door naar een schitterende tweede positie als hoogste piek.

Magic Man uit 1977, eveneens afkomstig van hun succesvolle debuutalbum Dreamboat Annie. Ann Wilson schreef het nummer over haar toenmalige vriend en manager Michael Fisher, terwijl de meeslepende gitaar en synthesizer solo's de track een onmiskenbare 70s rock vibe gaven. De single deed het uitstekend in ons land. De plaat was 10 weken lang in de top 40 te vinden en piekte op een 7e plaats.

Electric Light Orchestra 1980 met All Over the World. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 16 september. Die we aftrappen met Hit Me With Your Best Shot van Pat Benatar. Dit uur had ik achter in 1990 met Gary Moore en Oh Pretty Woman.

0: gemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Senator, hit me with your breast shot. Plug ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 16 september 2026. Onderweg teach in de wereld van de glitter en glamour. We hebben Ed Sheeran, Duran Duran, Manau, Stella Lively. En nu voor je Wham! En I'm your man.

0: worden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Jade Lauren heeft tijdens haar optreden op het Amsterdamse festival Parels van de Stad haar tweede studioalbum aangekondigd. De plaat, getiteld MS Lauren, verschijnt op 25 september in eigen beheer. Het album is de opvolger van haar debuutplaat Reflecties, die 190 weken in de album Top 100 stond. Volgens de zangeres brengt het nieuwe album, met onder meer de single WTBA, haar privéleven en podiumpersona meer samen in een geluid dat ze omschrijft als unhinged pretty girl trap. Macklemore is definitief verwijderd uit het voorprogramma van de looptournee van Ed Sheeran. De 43-jarige Amerikaanse rapper kwam in opspraak nadat hij tijdens een optreden in New Jersey pro-Palestijnse uitspraken deed en zijn nummer Hinds Hall ten gehoor bracht. Na kritiek en een petitie van de Israëlisch-Amerikaanse Raad gaven concertzalen aan geen optredens van Macklemore meer toe te staan. Om annulering van de tournee te voorkomen is in overleg besloten zijn resterende 8 shows te schrappen. Macklemore gaf aan de beslissing te betreuren.

De ochtendshow, jouw muzikale begeleiding in de vroege ochtenduren met Duran Duran en A Few to a Kill. Daarmee kwamen we terecht in het jaar 1985. Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst met Stella Lively. Tot die tijd uit 98, Manau en La Tribu.

Ze doorgestegen naar nummer 14. Basten van Stella Lovely. De ochtendshow op deze waanzinnige woensdag, waar we verder gaan met Malcolm McLaren en Lisa Marie. Hier is something.

0: Uit 89, Something's Jumping in My Shirt, Malcolm McLaren en Lisa Marie. We zijn zo terug met Charlie and the Noise en Mental Theo. Maar nu is het tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 16 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met een mix van wisselende bewolking, zonnige momenten en een paar passerende buien vanaf de Noordzee. Bij een matige westenwind schommelt het kwik tussen de 16 en 18 graden in België en rond de 19 graden in Nederland. Morgen belooft opnieuw wisselvallig te verlopen. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en volgt er in de loop van de dag een regenzone over de Benelux. Voor de neerslag uit halen we nog 17 tot 19 graden onder een matige zuidwester, maar tijdens de regen koelt het af naar een graad of 15.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Het Eindhovense stadsbestuur reageert voorzichtig positief op de nieuwe miljoenennota. Vooral de 5 miljard euro extra voor infrastructuur biedt volgens wethouder Stijn Steenbakkers kansen voor de regio. Al is nog niet bekend welke projecten geld krijgen. De gemeente waarschuwt wel dat veel plannen nog onzeker zijn en roept Den Haag op snel tot concrete afspraken te komen. Een man van 88 is eind augustus zwaar mishandeld in Eindhoven. Hij reed met zijn scootmobiel op de Dr. Schaapmanlaan ter hoogte van de Stadsschouwburg toen hij werd aangevallen en beroofd. De politie laat vandaag weten op zoek te zijn naar getuigen. De bejaarde man hield aan de mishandeling een klaplong, een gebroken kaak en gebroken ribben over. De verdachten zaten op de fiets, ze gingen er met de spullen van het slachtoffer vandoor. Omwonenden van het spoor in Deurne, waar gisteren objecten op het spoor zijn gevonden, reageren geschokt. De politie onderzoekt beelden van een auto die iets voor 3:30 stilstond bij een verkeersdrempel op de Grientveenseweg. Die weg ligt naast het spoor. Volgens spoorbeheerder ProRail is in totaal op ruim 30 plaatsen het spoor gesaboteerd, waardoor vooral in het noorden en oosten van Nederland treinverkeer plat lag. PSV verwacht voor het einde van het jaar duidelijkheid over de verbouwing van het Philipsstadion. Dat heeft directeur Marcel Brands gezegd in het tv-programma Rondo. Als de verbouwing doorgaat, dan is het de bedoeling dat er direct na het seizoen een begin mee wordt gemaakt. De club zet in op een uitbreiding met ruim 20.000 plekken. En wie altijd al eens een nacht in het Evaluon willen doorbrengen, krijgt binnenkort die kans. Het Eindhovense icoon bestaat 60 jaar en veilt op 25 september onder meer een overnachting in het Next Nature Museum. Ook kunnen bezoekers op 19 september voor 1 euro naar binnen als knipoog naar de entreeprijs bij de opening in 1966. Philips bouwde het Evaluon destijds om het publiek kennis te laten maken met wetenschap en technologie. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Een nationaal product uit 1996. Charlie Lono is een Mental Tio en de Hardcore Feelings. En die bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 16 september. Met onderweg Nena Cherry. Zo rond 15:15 pakken we de geschiedenisboeken er weer bij voor de historische popnieuwsfeitjes. En gaan we nu naar de hitlijst van 2019 met Coldplay. Hier is Orban.

0: terechtkwamen in het jaar 1989. En daarmee is het tijd geworden om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
2: 16 september 1977. Mark Bolan, de flamboyante frontman van de invloedrijke glamrockband T-Rex, kwam op 29-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in Londen. Zijn plotselinge overlijden liet een diepe schok achter in de Britse muziekwereld. 1989. Het popduo Milli Vanilli bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met hun megahit Girl You Know It's True. Jaren later bleek het succes overschaduwd door een groot schandaal rondom het playbacken van de nummers. 2004. Johnny Ramone, de legendarische gitarist en medeoprichter van punkpioniers Ramones, overleed op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker.

verse koffie. Ik ga je nog een hele fijne woensdag wensen en laat je achter met Robert Palmer. We gaan naar 1979 met Bad Case of Loving You. Ik zeg tot morgen, tot donderdag.

0: radio-ash.nl.
1: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM
2: en overal via radio-smb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.

Het was een beautiful day. Een programma wat terugkijkt op de voorbije dagen, weken, maanden en jaren. Met muziek uit Brabant en de rest van de wereld. Aparte uitvoeringen, long versions, live muziek, voor ieder wat wils. Uitzending op vrijdag en zondagavond van 9 tot 10 uur.

Het spits werd vandaag afgebeten door de Noorse groep AH met The Living Daylights. Sesh is een Duitse Eurodance DJ producer trio dat eind jaren 90 een aantal wereldwijde hits scoorde, waaronder Encore une fois, Ecuador en Stay. Dat zijn de bekendste. En dit is Ecuador.

overduidelijk het stemgeluid van Albert Hammond. Deze keer samen met een symfonieorkestra en het nummer I'm a Train. Hier is Otis Redding met een prachtig nummer Pain in My...

U luistert naar Beautiful Day, een programma waar Omroep Bestie te beluisteren is elke vrijdag en zondagavond vanaf de klok van 9 tot 10. Nu verder met de LSC Brothers. Kent u deze nog? Ja, natuurlijk. All for a reason.

maakten een uitstapje naar Frankrijk en we kwamen tegen Jack. Hij is geboren op 19 juni 1992. Hier is Ali Campbell. U kent hem vast nog wel van UB40. Nothing Ever Changed.

blijft heerlijke warme muziek van Ali Campbell. Laten we nu gaan luisteren naar Karel Kraaienhof en Leonie Jansen. Ze hebben het over Klaverveld en het is de vertaling, oftewel de hertaling zoals u wilt, van het nummer Fields of Gold van Sting.

Dit was de grote hit I Don't Like Mondays, een single van de Ierse band The Boomtown Rats en afkomstig van het album The Fine Art of Surfacing uit 1979. Op 13 juli van dat jaar werd het nummer voor het eerst uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De Verenigde Staten en Canada volgden in oktober en de Europese gemeenschap Australië, Nieuw-Zeeland en Japan in november. We hadden het straks over, we maken een uitstapje naar de Franse taal. Doen we nog een keer met een hit van Chi Jérôme, C'est moi.

Ook dit nummer was een nummer uit de top 40, jazeker. Een grote hit, Boris Gardiner met I Wanna Wake You Up. En de volgende, ook die komt uit de top 40 en ook dat was een hele grote hit. Het was 1977 om precies te zijn. BZN met Sevilla.

dit nummer is geworden zo'n 12 minuten voor 10. U luistert naar Omroep West, uw lokale radiostation. Sevilla van BZN, die hoorden we zojuist. En nu gaan we luisteren naar George Allen Dowd. Hij is een Britse zanger, disjockey en beter bekend onder zijn artiestennaam Boy George. Geboren op 14 juni 1961. Hier is hij met Everything I Own.

De naam van de volgende artiest is een hele mond vol. Bright House and Rustic Brass Band. Zo, dat is eruit. En die brengen voor ons het instrumentale nummer The Floral Dance.

Een heerlijk stukje country music, natuurlijk van Freddie Fender. Wasted Days and Wasted Nights. En wij zijn toe aan de allerlaatste. Die heeft een toepasselijke titel, It's the End. En natuurlijk hebben we het dan over de buffoons. Bedankt voor het luisteren en graag, wat mij betreft, tot een volgende keer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.smb.

0: Naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen twee luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
9: SNB
10: 107.5 FM.
9: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
9: SNB.

Snow Patrol en Shut Your Eyes uit ons basisjaar. Mag ik zeggen een zeer goed dag. Dit is de bouwval weer. Twee uur lang ben ik bij hier op de radio, zo gezegd. Twee uur lang gaan we terug in de tijd. Twee uur lang gaan we kijken naar hitjes en wat informatie over een bepaald jaar in de geschiedenis. We gaan terug naar een jaar dat we gaan kijken naar Nederland. We gaan naar België. We gaan even kijken wat er zit. Wat met banken is er wat aan de hand dit jaar. En nog veel en veel meer. Ook waren er dit jaar hits te bewonderen. Nou, eens kijken in de non-commerciële lijst, zo gezegd, de publieke lijst. Wat stond daar in de top 100 over het jaar op nummer 10 tot en met 1? Op nummer 10 stond daar Fascination van Alphabeat. En 9 was voor 4 Minutes to Save the World van Madonna, Justin Timberlake en Timbaland. Dan All Summer Long van Kid Rock op nummer 8. En 7 was voor Father and Friends van Alan Clark. American Boy, Estelle samen met Kanye West op nummer 6. En 5 was voor Coldplay, La Vida, La Vida. Vida, La Vida. Ja, moet goed zeggen. Duffy dan met Mercy op nummer 4 dat jaar. En Sweet About Me van Gabrielle Climie op nummer 3. 2 was voor Valerie. Mark Ronson samen met Amy Winehouse. En op nummer 1 in ons basisjaar voor vandaag, zo gezegd. We zitten in 2008 en op nummer 1 was het Amy MacDonald en This Is The Life. Nou, die gaan we straks misschien nog een keertje horen, maar eerst even deze hele mooie van Milo en IO Technology. She work the girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste.

Christian, die in 1975 een hele grote, hit met dit nummer had. Ja, probeer een paar woordjes over te slaan, moet ik niet doen. We zijn met je bezig met 2008, het basisjaar voor de komende twee uur. Het jaar dat de kredietcrisis was. Hè. De Amerikaanse congres die neemt het plan Paulson aan. Dat is een grote ingreep in de Amerikaanse economie. En dat is een beetje de grootste ingreep sinds, voor de mensen die het weten, de New Deal ooit is ontstaan in Amerika. Testing, testing, one, two, one, two, testing, one, two. In

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Het Eindhovense stadsbestuur reageert voorzichtig positief op de nieuwe miljoenennota. Vooral de 5 miljard euro extra voor infrastructuur biedt volgens wethouder Stijn Steenbakkers kansen voor de regio. Al is nog niet bekend welke projecten geld krijgen. De gemeente waarschuwt wel dat veel plannen nog onzeker zijn en roept Den Haag op snel tot concrete afspraken te komen. De man van 88 is eind augustus zwaar mishandeld in Eindhoven. Hij reed met zijn scootmobiel op de Dr. Schaapmanlaan ter hoogte van de Stadsschouwburg toen hij werd aangevallen en beroofd. De politie laat vandaag weten op zoek te zijn naar getuigen. De bejaarde man hield aan de mishandeling een klaplong, een gebroken kaak en gebroken ribben over. De verdachten zaten op de fiets, ze gingen er met de spullen van het slachtoffer vandoor. Omwonenden van het spoor in Deurne, waar gisteren objecten op het spoor zijn gevonden, reageren geschokt. De politie onderzoekt beelden van een auto die iets voor 3:30 stilstond bij een verkeersdrempel op de Grientveenseweg. Die weg ligt naast het spoor. Volgens spoorbeheerder ProRail is in totaal op ruim 30 plaatsen het spoor gesaboteerd, waardoor vooral in het noorden en oosten van Nederland treinverkeer plat lag. PSV verwacht voor het einde van het jaar duidelijkheid over de verbouwing van het Philipsstadion. Dat heeft directeur Marcel Brands gezegd in het tv-programma Rondo. Als de verbouwing doorgaat, dan is het de bedoeling dat er direct na het seizoen een begin mee wordt gemaakt. De club zet in op een uitbreiding met ruim 20.000 plekken. En wie altijd alles een nacht in het Evaluon willen doorbrengen, krijgt binnenkort die kans. Het Eindhovense icoon bestaat 60 jaar en veilt op 25 september onder meer een overnachting in het Next Nature Museum. Ook kunnen bezoekers op 19 september voor 1 euro naar binnen als knipoog naar de entreeprijs bij de opening in 1966. Philips bouwde het Evaluon destijds om het publiek kennis te laten maken met wetenschap en technologie. Tot zover het nieuws, meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.

De dames Bewitched in 1998 waren ze werelds in Engeland. En een heel klein beetje hier aan de andere kant van het kanaal, zo gezegd. En ze brachten dus één of twee van die plaatjes uit. En dit was één van die nummers die het een beetje deed in de Nederlandse hitsparades in 1998. En nu dan terug naar het jaar 81. Ja. En dat doen we met High Glass. And You'll Never Know.

0: Ze is niet meer.
1: Oké.
0: Okay. Kan er ook niks aan doen. Amy Winehouse. And you know, I'm no good. En komt allemaal uit ons basisjaar 2008. En laten we eens gaan kijken wat er allemaal meer is gebeurd in 2008. De Nederlandse tak van Fortis wordt volledig genationaliseerd en overgenomen door de Nederlandse staat in 2008. En ook een grote brand in winkelcentrum Waterland in Spijkenisse was dat jaar. PNB Paribas die neemt 75% van de aandelen van Fortis België over. En zo'n beetje 100% van Fortis Insurance. Dan de vuurtoren van de Maasvlakte. Die wordt gedoofd en wordt niet meer aangezet in 2008. Of na 2008, hoe je het wilt hebben. En dan de heer Marty Alsanari. Hij krijgt de Nobelprijs voor de vrede. En als je denkt, wie is dat? Nou, voormalig president van Finland en VN-diplomaat. Dan de extreem rechtse politicus Jörg Haider. Die komt om bij een verkeersongeval nadat hij met dichte mist met hoge snelheid over de kop is geslagen met zijn dienstauto. En over ongelukken gesproken, de RTL-presentator Ernst Paul Hasselbach die komt ook om. Samen met een Belgische vrouwelijke collega komt hij om bij een verkeersongeval tijdens tv-opnames in Noorwegen. Dat gebeurde er allemaal in 2008. En nu

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: We bouwen je radio!

Lollipop, ja, dat wou ik net zeggen. De eerste single Grace Kelly van deze man, Mika, die kwam van het debuutalbum Cartoon in Motion in 2007 en veroorzaakte een hype rond deze zanger. Het zijn een beetje allemaal een beetje van dit soort vrolijke upbeat nummers die hij maakt. En ja, het is ook zoals met deze Lollipop, vermakelijk, vrolijk en jolheid ten top, zullen we maar zeggen. Je luistert naar De Bouwval. We hebben nog iets meer dan een uurtje te gaan met het programma. En we hebben het met je over 2008. Het jaar waarin onder andere de bankencrisis was. Ja, de bank IceSave, een onderdeel van de IJslandse bank, de Landensbank, gaat failliet. Ruim 120.000 spaarders kunnen niet meer bij hun spaargeld. Ook een aantal gemeentes en andere instellingen die daar geld hadden staan en dachten daar grote winsten mee te behalen, kregen eigenlijk hele grote verliezen op hun rekening te staan. Maar ja, dat was 2008. Kan nog altijd wel gebeuren, maar nu gaan we terug naar het jaar. En dan moet ik even goed kijken. 1973. Dat doen we met de Temptations, een van hun grote hits uit de 70e jaren. Dit is Papa Was a Rolling Stone.

Ja, ja, wat zal ik zeggen? Als je niet oplet, dan gebeurt dit. Ik wou nog net zeggen van het zit er een beetje op voor het uur. En we zijn zo weer terug en dat soort dingen. Draai ik mij om, is hij in één keer afgelopen, die plaat. Ja, wat zal ik erop zeggen? Tot het volgende uur dan maar.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden.

0: op €2,82 per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
4: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SMB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio-smb.nl.
5: Radio
4: SMB.

zal niet hoeven vertellen hoe het plaatje heet. No Air, Jordy Sparks en Chris Brown uit ons basisjaar 2008. Terug in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het met je over 2008 alweer. Ja, ja. En in het eerste uur hebben we gekeken naar de hitlijsten. De hitlijst in ieder geval van de publieke omroep. En laten we nu eens gaan kijken hoe die hitlijst eruit ziet als we dan de commerciële ernaast leggen. Daar stond op nummer 10 dus op de top 100 van het jaar 2008. En daar dan de top 10 van gaan we eens even voor je bekijken. Op nummer 10, Infinity 2008 Guru Joss. 9 was voor Alphabeat en Fascination. Dan 8, dat was All Summer Long van Kid Rock. Dan 7, Blending Love, Louina Lewis. En 6 was voor Bubbly van Colby Collette. 5, Father and Friends, Alan Clark. En 4, Valerie Mark Ronson featuring Amy Winehouse. Dan Sweet About Me van Gabrielle Climie op nummer 3. En 2 was voor Viva La Vida van Coldplay in 2008. En ook hier stond op nummer 1 in deze top 10 van de top 100 over 2008. This is the life, Amy McDonald. En straks zal ik nog wel een plaatje, denk ik, gaan draaien van Amy McDonald. Alhoewel, ik denk niet deze. Nee, ik gewoon. Ze had in dat jaar wel meer hele mooie plaatjes. Laten we er daar eentje van uitkiezen. En die je straks even ten gehore brengen. Maar eerst even deze van Bluff. Ook uit 2008. Dit is Alles is Liefde.

achter de piano zitten wachten. Even kijken, doet hij het nog? Ah, hij doet het nog. 1967, daar komt het uit. The Beatles and the Magical Mystery Tour. That's gonna take you away. En wij gaan je meenemen naar ons basisjaar 2008 op het vliegveld Tempelhof in Berlijn. Is de laatste vlucht die wordt daar uitgevoerd. Het vliegtuig wordt daarna definitief gesloten in 2008. En er blijft dus nog maar één groot vliegveld over daar bij Berlijn. En dan bij Borgenharen, daar wordt begonnen met het Grens-Maas-project, waarin België en Nederland ieder aan hun eigen kant het stroomgebied van de Maas verder verbreedt en verdiept. En het kader van de ruimte scheppen voor natuurlijke overstromingsgebieden die we tegenwoordig hard nodig hebben.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Het was 2016 toen dit een hele grote hit was voor Dua Lipa. En het was een van die platen die haar gelijk op de landkaart van de hitparades heeft geplaatst. Nu terug naar 1980 en dat doen we met de Selectors en On My Radio.

Nog een keer, ja. Don't Stop, ja. Dat was ook gelijk de titel van deze plaat uit 1980. Het, volgens mij werd het niet zo'n grote hit, maar was het wel even leuk om er weer even naar te luisteren in dit radioprogramma. We gaan het met je hebben, of eigenlijk, we hebben het met je over 2008, het jaar waarin Barack Obama wint de VS-verkiezingen en wordt dus president van de Verenigde Staten het jaar erop. In Malmö, daar wordt de sport- en evenementenhal Malmö Arena geopend. En de Russische journalist Michael Betrov die wordt aangevallen en zwaar mishandeld, waardoor hij invalide wordt. Dit allemaal is het gevolg van intimidaties wegen zijn kritiek op de aanleg van een snelweg door een bosgebied in Rusland. Ook in 2008 was het Domino Day, een beetje aan het eind van het jaar. Het werd gehouden in Leeuwarden. Hier werd een nieuw wereldrecord werd daar gevestigd van 4.345.027 omgevallen stenen. Ja. Dan het Eurovisie Songfestival en dan wel de junior editie daarvan. In 2008 werd die gehouden in Limassol in Cyprus. De winnaars waren dat jaar Berzaski uit Georgië moet ik zeggen. Met hun liedje Bzzz. Ze hebben gewonnen met zo'n 154 punten toen. Het was trouwens de eerste overwinning van Georgië op het Eurovisie Songfestival. En dan dit dan de junior versie zo gezegd. En dan in Bombay, daar vinden 10 aanslagen plaats. En sommige duren daar zo'n beetje 3 dagen, die aanslagen. Van 26 tot 29 november. En dat gebeurt allemaal doordat terroristen zich verschansten in de door hun aangevallen gebouwen. Met langdurige vuurgevechten met commando's tot gevolg. En wij gaan door met 2008. En dat doen we met Leave. En dit is Wonder Woman.

Ja, wat moet ik zeggen? Een van de grootheden uit Amerika. Een van de sterke dames daar. Dolly Parton en More Where That Came From. Dadelijk hebben we nog voor je Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll over de hele goede, sterke vrouwen gesproken. Maar nu eerst even Miss Montreal, ook zo'n vrouw. Just a Flirt uit ons basisjaar.

Rock and roll, Amy McDonald. En daarmee besluiten we zo'n beetje het programma. Ja, ik krijg dadelijk nog wel een paar plaatjes van. Maar met de power, de dames, sluiten we het zo'n beetje af. En deze powerheer, dit is Marco Borsato in Witlicht. En ik zie je de volgende keer weer. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens

0: Nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloot vrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
6: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
7: en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio SNB.
8: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
9: Een hoogtepuntje.

Ik heb ook een Sinterklaasliedje alvast, 1986, een beetje om vooruit te lopen. En Edwin Rutte en Kinderen voor Kinderen. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Ga ik straks gewoon draaien, echt wel. Fleming en Spiegel aan de wand. Ook nog Nothing But Thieves. Staat ook in de speellijst klaar. Maar eerst Winfield and Cook en Easy Boy. And What We Prayed Together.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Gisteren was Prinsjesdag met de bekende begrotingen en die hebben een Brabants tintje. Het kabinet wil de komende jaren flink investeren in techniek en in chipbedrijven. ASML uit Veldhoven wordt daarbij genoemd als een bedrijf van groot belang voor Nederland en Europa. Er komt onder meer 3,3 miljard euro voor investeringen in innovatieve bedrijven. Een Eindhovense moeder heeft ontdekt dat de spermadonor van haar twee kinderen minstens 199 kinderen heeft verwekt. Ze dacht lange tijd dat het om 34 kinderen ging. Stichting Donorkind neemt namens de gedupeerde ouders en kinderen juridische stappen tegen de donor. De woningbrand aan de Willem-Alexanderlaan in Gelderop heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor flinke schade gezorgd. Ook moest een hond in veiligheid worden gebracht. De brand brak iets na middernacht uit. De brandweer schaalde snel op, maar kon schade aan de garage en een deel van het huis niet voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een man van 88 is eind augustus zwaar mishandeld in Eindhoven. Hij reed met zijn scootmobiel op de Dr. Schaapmanlaan ter hoogte van de Stad Schouwburg toen hij werd aangevallen en beroofd. De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen. De bejaarde man hield aan de mishandeling een klaplong, een gebroken kaak en een gebroken ribben over. De verdachten zaten op de fiets en ze gingen er met de spullen van het slachtoffer vandoor. De Bibliotheek Eindhoven bestaat 110 jaar en vierde dat met een bijeenkomst in het Parktheater. Daarbij werd vooral uitgekeken naar de rol van de bibliotheek in 2050. De bibliotheek is inmiddels actief in Eindhoven, Best en Waalre en is veel meer dan een plek om boeken te lenen. Volgens bezoekers blijft juist de fysieke bibliotheek belangrijk als gratis ontmoetingsplek en voor hulp bij bijvoorbeeld taal en digitale vaardigheden. Ook werd gesproken over de kansen en de risico's van kunstmatige intelligentie. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

In a Summer Night, en zo klinkt dat. En zeker in Italië, weet je wel. Lekker bord spaghetti op en dan een heerlijk aan de boemel. Zo is het. Bluff en dichterbij dan ooit hoorde je ook nog voorbij komen. Nu Gerard Joling en Ma.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen, onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radiosmb.nl.
1: Radio SMB.
0: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
2: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
0: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
2: Dit is Platenprak met René van Elst.

Don't Answer Me van Alan Parsons Project. Dat was een enorm hit in 1984. En het bijzondere aan deze band is, voor deze track kozen ze namelijk voor een echte wall of sound als eerbetoon aan Phil Spector. Bovendien was de bijbehorende videoclip de allereerste volledig geanimeerde muziekvideo ooit. Ja, het is natuurlijk een echte klassieker van een

0: Show. We zijn er weer. Ja, we. Ja. Mijn broer is er ook weer bij. Dus. En we hebben vandaag hoeveel verjaardagen?
1: Eigenlijk heel veel, maar we doen er één.
0: Oké, eigenlijk heel veel, maar we doen er één.

Het was Just Dance van Lady Gaga en Colby O'Donnell. Deze monsterhit kwam uit 2008 en lanceerde Gaga's carrière als wereldster. En wist je dat ze dat nummer in slechts 10 minuten schreef? Ze was destijds flink brak na een afscheidsfeestje en schreef de tekst als vrolijke uitvlucht uit die roes. Goed, deze zwoele soulklassieker blijft een absoluut hoogtepunt van de grootmeester, meester Luther Vandross. Het is My Sensitivity. Je luistert naar het leukste radioprogramma van de hele wereld eromstreken. Dit is Platenprak.

Don't Walk Away van de Four Tops, een heerlijke plaat uit de jaren 80. De tijd dat de groep na een vertrek bij Motown aan een succesvolle comeback werkte. Het nummer verscheen op het album Tonight en liet horen dat ze ook met disco-invloeden prima uit de voeten konden. Een grappig detail, terwijl andere groepen destijds vaak kozen voor een tenor als zanger, bleven de Four Tops trouw aan een diepe baritonstem van Levi Stapps. En dat bleek natuurlijk een gouden greep. We gaan even naar een prachtig nummer van Olivia Newton-John. Ze verscheen in 1974 met deze plaat, I Honestly Love You.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Dat was het dorp van Wim Sonneveld. Een absolute Nederlandse klassieker die in 1974 de hitlijsten bereikte. Het nummer is eigenlijk een vertaling van het Franse La Montage van Jean Ferrat. Bijzonder is dat Wim Sonneveld het idee voor dit lied afhankelijk helemaal niets vond. Hij vond het een negatieve insteek hebben. Gelukkig hield zijn levenspartner Friso Wiggersma vol en schreef hij deze prachtige tekst over zijn geboortedorp Deurne, wat uiteindelijk leidde tot een van de meest geliefde plaatjes ooit.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: Vandaag is het weer zo'n bijzondere dag in de muziekwereld, want Katie Melua viert vandaag haar 42e verjaardag. De zangeres werd geboren in Georgia en groeide uit tot een internationale ster met een geluid waarin folk, jazz en pop samenkomen. Haar grote doorbraak kwam in 2003 met het debuutalbum Call of the Search. Wereldwijd scoorde ze grote hits met nummers als The Closest Thing, Crazy en natuurlijk 9 Million Bicycles. Ook in Nederland en Vlaanderen werd deze liedjes jarenlang grijs gedraaid op de radio en bereikten ze hoge noteringen in de hitlijsten. Katie staat bekend om haar zuivere stem en haar talent om intieme verhalen te vertellen. In 2016 zocht ze de verbinding met haar afkomst op door samen te werken met Gory's Women's Choir. Het meest recente album, Love and Money uit 2023, laat een persoonlijke kant van haar zien, waarin ze zingt over het moederschap en haar leven als artiest. En ze toert, jawel, toert nog altijd volop en blijft met haar optredens wereldwijd harten veroveren. Het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl. Draai ik ondertussen 9 Million Bicycles.

Dat was een echte top 10 hit uit 74. Help Me van Joni Mitchell. En ik kan je vertellen, de volgende plaat is net zo'n lekkere klassieker. So Lonely van The Police.

0: Stir It Up, Bob Marley en The Wailers. De nummer verschenen op het album Cats A Fire uit 1973. En hielp de band wereldwijd doorbreken. En wist je dat het nummer eigenlijk al in 1967 werd geschreven? Het werd pas echt een internationale hit nadat Bob het opnieuw opnam voor zijn iconische album.
1: Dit is Platenprak
2: met René van Elst.

0: Deze emotionele ballad kwam uit 87 en werd een hele grote hit. It's over, zo heet het nummer. En level 42 natuurlijk. Nou, het is zeker over, want ondergetekende gaat er van tussen en mijn broer ook. We gaan eventjes wat drinken ergens, toch?
1: Ja.
0: Lekker. Even wat anders doen. Ja, we gaan eruit met Chaka Tak en Dark is the Night. Ik zeg, maak er nog een mooie woensdag van.

0: is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied.

september 2026 met Brian Ferry. Let's Stick Together, de aftrap van muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's Attempt en de 20s. Met het komend half uur, Mika, de Time Bandits.

Voor Mika, deze Grace Kelly. Je hoort hem hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Muziekplezier met onderweg Cool and the Gang en Get Down on It. Maar we gaan eerst naar 1986. Een nationaal product op de radio samen met The Time Bandits. And I won't steal away.

wereldwijd de dansvloeren te vullen. Het nummer verscheen op het album Something Special en markeerde de succesvolle transitie van de band naar een meer gepolijste punk-funk geluid. In de Nederlandse top 40 deed het plaat het uitstekend, stond 8 weken lang in de lijst, kwam in de top 10 en piekte daar op de nummer 8 positie. Muziekplezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de 0's, de 10's en de 20's.

Met deze Kan je me zien? Tijd voor een klassieker. We gaan terug naar 1978 samen met Chic en Sister Sledge en I Want.

0: Deepest Mode en A Questions of Lust. Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Het is woensdag 16 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag trekken er verspreid over beide landen buien over. Maar tussendoor laat de zon zich geregeld zien. De temperatuur komt uit op 16 tot 18 graden in België en 19 graden in Nederland bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. Morgen neemt de bewolking vanuit het westen toe en volgt er geleidelijk regen. In het oosten van Nederland blijft het mogelijk nog tot de avond droog. Met een matige zuidwester wordt het 17 tot 19 graden voor de regen uit, waarna het in de nacht naar vrijdag flink kan doorplensen.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Gisteren was Prinsjesdag met de bekende begrotingen en die hebben een Brabants tintje. Het kabinet wil de komende jaren flink investeren in techniek en in chipbedrijven. ASML uit Veldhoven wordt daarbij genoemd als een bedrijf van groot belang voor Nederland en Europa. Er komt onder meer 3,3 miljard euro voor investeringen in innovatieve bedrijven. Een Eindhovense moeder heeft ontdekt dat de spermadonor van haar twee kinderen minstens 199 kinderen heeft verwekt. Ze dacht lange tijd dat het om 34 kinderen ging. Stichting Donorkind neemt namens de gedupeerde ouders en kinderen juridische stappen tegen de donor. De woningbrand aan de Willem-Alexanderlaan in Gelderop heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor flinke schade gezorgd. Ook moest een hond in veiligheid worden gebracht. De brand brak iets na middernacht uit. De brandweer schaalde snel op, maar kon schade aan de garage en een deel van het huis niet voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een man van 88 is eind augustus zwaar mishandeld in Eindhoven. Hij reed met zijn scootmobiel op de Dr. Schaapmanlaan ter hoogte van de stad Schouwburg toen hij werd aangevallen en beroofd. De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen. De bejaarde man hield aan de mishandeling een klaplong, een gebroken kaak en een gebroken ribben over. De verdachten zaten op de fiets en ze gingen er met de spullen van het slachtoffer vandoor. De Bibliotheek Eindhoven bestaat 110 jaar en vierde dat met een bijeenkomst in het Parktheater. Daarbij werd vooral uitgekeken naar de rol van de bibliotheek in 2050. De bibliotheek is inmiddels actief in Eindhoven, Best en Waalre en is veel meer dan een plek om boeken te lenen. Volgens bezoekers blijft juist de fysieke bibliotheek belangrijk als gratis ontmoetingsplek en voor hulp bij bijvoorbeeld taal- en digitale vaardigheden. Ook werd gesproken over de kansen en de risico's van kunstmatige intelligentie. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
4: Het

hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Nog anderhalf uur te gaan met muziekplezier. Met onderweg Bon Jovi. En de nummers 20 tot en met 11 van de top 40 toen van 1969. Met nu 2014 Fire. Hier is

0: Sleep When and That van Bon Jovi. En daarmee zijn we toegekomen aan de top 40 toen van 1969.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen. 1969.
0: Vijfde jaargang, week 38. De editie van 20 september 1969 met de nummers 20 tot en met 11. In zijn zesde week zakt Oliver twee plaatsen naar nummer 20 met Good Morning Starshine. Los Payos zakt in hun vijfde week van 15 naar 19 met Maria Isabel. En Rika Zaray klimt in haar derde week door van 25 naar nummer 18 met Alors Je Chante. De Beach Boys zakt in hun zevende week vijf plaatsen naar 17 met Cotton Fields. En Elvis Presley zakt in zijn veertiende week van 11 naar nummer 16 met In The Ghetto. Tony Bass stijgt in zijn zestiende week twee plaatsen door naar nummer 15 met Gina Lollo Brigida. Johnny Cash stijgt in de vierde week twee plaatsen door naar 14 met A Boy Named Sue. Kenny Rogers, The First Edition, zakken in hun achtste week van 9 naar nummer 13 met Ruby, Don't Take Your Love to Town. En Shocking Blue zakt in zijn elfde week van 8 naar 12 met Venus. De afsluiter van dit block and track die klaarstaat, Humble Pie, zij stijgen in hun tweede week door van 24 naar nummer 11 met Natural Born Boogie. Yeah.

klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier. Die we aftrappen met The Broads, Rhythm of the Night. Verder muziek van Stille Wheels, OME, Berlin. We hebben Paul da Vinci, Eros Ramazzotti, NC Stone, Odyssey, Emelia en Casey en de Sunshine Band. Dat kun je verwachten het komend half uur op jouw radio. Dit uur is het tijd nog voor een epische en dynamisch grensverleggend meesterwerk uit het voorjaar van 1970. Hier zijn de Moody Blues met Question.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïnse militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïnse troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
7: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1...

0: Ivor Trum of the Night bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 16 september 2026. Nog een uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's of Tens en de 20s. Met het komend half uur naar je onderweg. OMI, Berlin, Eros Ramazzotti, Paul Da Vinci, Angie Stone. En we trappen af in 73 met Late Again van Steeler's Wheel.
1: Raakhelder de beste.
2: Late again.

12 jaar geleden was het een hit voor OMI. We namen een kijkje in de hitlijst van 2014. Je hoorde de cheerleader. Met onderweg Eagles Ramazzotti, nu uit 87, Berlin en Like Flames. Bij de beste muziekmix op deze waanzinnige woensdag.

Ze betaalt aan een Casona van Eros Ramazzotti uit 1990 hier bij Muziekplezier op deze woensdag 16 september. Waar we zometeen naar 2020 gaan met Angie Stone, gaan we nu verder met de klassieker uit 74. Paul da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore.

0: Zes jaar geleden was het een hitnotering voor AC Stone. Deze Wish I Didn't Miss You. We zijn zo terug met Odyssey en Use It Up and Wear It Out. Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Het is woensdag 16 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag trekken er verspreid over beide landen buien over. Maar tussendoor laat de zon zich geregeld zien. De temperatuur komt uit op 16 tot 18 graden in België en 19 graden in Nederland bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. Morgen neemt de bewolking vanuit het westen toe en volgt er geleidelijk regen. In het oosten van Nederland blijft het mogelijk nog tot de avond droog. Met een matige zuidwester wordt het 17 tot 19 graden voor de regen uit, waarna het in de nacht naar vrijdag flink kan doorplensen.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
2: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Ik ben benieuwd.

Luister met Use It Up en Wear It Out bracht ons bij het laatste half uur van de show op deze waanzinnige woensdag 16 september. Onderweg Nathalie en Boulia, nu Emilia. Hier is de Big One.

Burton. Het was een grote hit voor Natalie Imbruglia in 1997. Zometeen de hit in een verstaanbare taal. En die kun je rustig op je gemak nalezen op onze Facebookpagina. Facebook.com/muziekplezier.eu. Maar nu eerst terug naar

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Een mysterieuze betoverende vrouw beweegt zich met een ongekende elegantie door een zonovergoten tropisch paradijs. Ze is net zo wild, vrij en ongrijpbaar als de kabbelende golfslag aan het zandstrand. Haar charisma trekt ieders aandacht naar haar toe, hoe dicht men ook bij haar probeert te komen. Ze blijft altijd een onbereikbare droom die tussen de vingers doorglipt. Terwijl de wind door het zeil van het jacht waait en de koperen ploeg van het schip door de glinsterende water snijdt, probeert een man haar wereld binnen te dringen. Hij is compleet geobsedeerd door haar energie en stijl, maar realiseert zich dat ze behoort tot een magische, zorgloze plek waar de zon nooit ondergaat en de realiteit niet bestaat.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

En met Kiss gingen we terug naar 1979. Sure Know Something. En daarmee lopen we tegen het einde aan van Muziekplezier voor deze waanzinnige woensdag 16 september 2026. Een nieuwe afspraak staat gepland op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. Zelfde tijd, zelfde zender met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Ik heb nog voor je klaarstaan nu uit 1991. De Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. En What Have I Done To Deserve This? Ik zeg

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. 3 anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
9: Bond Jan Berg.

En dat is hem dan de opening in het programma Bond voor vandaag. Hij is John Anderson, horen van Vrijkomen uit 1988. Hold on to love, de hit van deze oudste zanger van de formatie Yes. Want daar hebben we het natuurlijk over. Fijn dat u weer bij bent. Nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u. Wij gaan hedendaags werk voor u draaien. Dat is Ait. Een nummer wat getiteld is R&B, oftewel Ring My Bell. We kennen het van Anita Ward uit de jaren 80 van de vorige eeuw.

0: Ja, dit was een verbouwde versie. Ait staat op de Nederlandse hitparade en dat was Ring My Bell. Ik prefereer het origineel uit de jaren 80 van Anita Ward, als ik eerlijk ben.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door, 1964 muziek. Oh, la, la, la, la. Dit is Sam Cooke en The Good Times. Oh.

0: Let the good times roll, inderdaad een goed devies om te doen. Laat die goede tijden maar komen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: We gaan naar 2008. De eerste grote hit volgens mij dat het was van Nick en Simon toen de tijd. Dit is Rosanna.

0: hartstikke idee, Nick en Simon met Rosanne.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Dan de 2012 met deze van Passenger. Gaat verkeerde kant op. The wrong direction.

0: was hem deze. De muziek van Passenger uit 2012. The Wrong Direction. Ging even de verkeerde kant op. Ja, soms ben je de weg wel eens een keer kwijt, hè?
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk ik hier.

0: Richie Marix en Taijuan, een nieuwe plaat. Take Me With You was de titel van de plaat. Ik zie dat wij richting de jaren 90 gaan.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dit is Paul Weller. You Do Something To Me.

People, well are you do something to me. Wij gaan vliegen vlug op richting het half uur met Tammy Wynette, een van haar minder bekende platen. I Don't Wanna Play House, uit 1976. At

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Even terug naar het jaar 1983 met deze van Richie E. Poveri, Mama Maria, de deel van het plaat. Heerlijke oude meuk uit de jaren 80. Ja, zo hebben we muziek uit alle decennia hier die we voorbij laten komen. Zo ook dit de muziek van 2026, Sven Sillers. Dit is Somebody New.

0: En zo horen we ook de hele dag zijn muziek voorbij komen hier in het programma Bond. De muziek van deze Sven Sillers. En dit was Somebody New. We gaan weer lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1967 met Simon Dupree en The Big Sound. Dit is een nummer met de titel Kites. Gaat over vliegen, dus met andere woorden. Het klinkt wel onhaalspellend om te beginnen, hè?

0: 1967, oude meuk, Simon Dupree en The Big Sound. Kites was de titel van het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2001, muziek van Michelle Williams, Out on My Own. Heel mooi in de eentje.

0: Michelle Williams, Out on My Own, zo heette dat plaatje.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. We hebben natuurlijk ook meer van een hitfree Bert Scholl en zijn nieuwe plaatje. Het is vallen en opstaan. Ja, dat doen we het hele leven lang wel, hè.

Dua Lipa en Da Baby Levitating, de titel van de plaat, kwam uit 2020. En bracht ons dan weer aan het einde van het programma Bontwinkel vandaag. We zitten er weer doorheen een uurtje lang, gevarieerde muziek op het apparaat. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Wij gaan eruit. Ik wens u nog een fijne dag. Ik vertel u nog even wat muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. 3 wat kortere plaatjes, allereerst 1972. Rod McKune, They Are Playing Our Song. Daarna Ralph Bogart met een nieuw plaatje, Tijd Die Niet Vergeet. En daarna echte oude meuk uit 1952. Johnny Mercer en Glowworm. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Met de meeste muziekvariatie.
4: En het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Lab Groep.

0: Ja, we zijn aan het lachen.
1: Kijk eens aan, daar zijn we. Daar zijn we weer. Ik weet niet of het gehoord was. Ik drukte natuurlijk allemaal weer niet de juiste knop in, maar het is geen Jongerenplein aflevering als het niet allemaal fout gaat. We gaan het vandaag hebben over Prinsjesdag en wat betekent dat nou voor jongeren. Maar eerst, wie hebben we hier allemaal aan de tafel zitten? Met wie gaan we beginnen?
2: Nou, je zit met Jani.
1: Oh, Sarah, haar microfoon is niet ingeplugd.
3: Oh.
4: Dat maakt het wel wat makkelijker, ja.
2: Ik hoor
3: andersom. Daar is een probleem woord erbij, hè. Oké, dan zeg ik mijn naam. Ik ben Tessa. Ik ben Jolijn. En tegen de tijd dat dat goed gaat, kijk, een beetje uitrekken. Dan komen we er.
5: Hij zit erin, hij zit erin.
1: Kijk eens aan, helemaal mooi. Nou, het is weer lekker jongerenplein natuurlijk. Het moet altijd een beetje chaotisch zijn. Ja, anders houden we natuurlijk ook niks over van ons imago. Wat betekent Prinsjesdag voor jongeren? Dat is natuurlijk een hele mooie vraag. Zullen we maar eens even gelijk beginnen met de eerste vraag. Weet je eigenlijk wat Prinsjesdag voor jou als jongere betekent? Nou, dat is mijn vraag inderdaad. Wat mooi, wat mooi. Merk jij iets van de plannen die op Prinsjesdag worden aangekondigd?
3: Jazeker. Ik heb een uitkering vanuit de gemeente en die gaat omlaag. Want uitkeringen gaan omlaag. Dus ja, ik krijg minder geld.
1: Ja, dan merk je er zeker iets van. Nou, ik persoonlijk ben allemaal niet zo gefocust op de politiek. En weet natuurlijk niet wat er allemaal zo speelt. Ik zie wel hier en daar het een en ander verschijnen. Ik weet dat het eigen risico omhoog zou moeten gaan. Er zat ergens iets van een bepaalde belasting die omhoog zou moeten gaan. Vliegen zou juist weer...
5: Vliegen gaat omlaag.
3: Voor langere vluchten volgens mij.
5: Ja. Eigen risico gaat van 385 naar 400 euro in de maand.
3: Jippie.
1: Kijk.
5: Jippie. En nooit meer bezuinigd op natuurlijk de zorg.
1: Ja, maar dat is een algemeen bekend probleem.
5: En er wordt meer geïnvesteerd in de defensie.
1: Ik druk verkeerde knop in. Ja, maar dat zal ook wel... Dat zal natuurlijk ook wel moeten meer in defensie investeren. Want we hebben natuurlijk gewoon een land genaamd Rusland... waar we niet van weten wat er gaat gebeuren. Dus ergens, ik zou het graag liever anders zien... dat er meer geïnvesteerd wordt in de zorg... en mensen met een lager inkomen als gemiddeld. Alleen in mijn ogen is dat is momenteel... niet mogelijk. Kijk, dat er zoveel bespaard wordt, dat vind ik ook niet oké. Maar het is kiezen of delen in die situatie.
4: Er zijn ook wat positieve dingen. Dus het jeugdloon gaat omhoog.
3: Ja.
4: Dat van 18-jarigen stijgt het met 12,5%. Dus dat is wel fijn.
1: Dat is natuurlijk ook wel heel toepasselijk voor de jongeren.
4: Ja. Ja, ja.
1: Dat is in principe wel de punt waar we naar op zoek zijn.
4: Yep. Er gaat ook meer geld naar onderwijs. Dus er komt structureel extra geld voor lezen, schrijven, rekening. Rekening. Minimaal, daar moet je les hebben in lezen.

0: Daarnaast komt er ook...
1: Het is €206 per leerling per jaar wat er komt. Dus dat is wel netjes. En er komt schoolfruit, dat wordt extra bekostigd voor leerlingen.
2: Aha. Okay.
1: Dus het is niet alleen maar negatief, maar ja, het is natuurlijk op heel veel basisvoorzieningen wordt er bezuinigd.
2: Ja, dan is het wel mijn vraag. Kijk, er wordt nu meer geld gestopt in onderwijs. In de tijd dat ik op school heb gezeten, is dat ook wel eens vaker gebeurd. Maar toen kwam het er volgens mij op neer dat docenten gewoon wat meer gingen verdienen. Ik heb zelf in de jaren dat ik op school heb gezeten niet per se het idee gehad van het onderwijs wordt voor mij echt beter gemaakt of meer toegankelijk gemaakt.
1: Ja, maar is het dan ook niet zo dat, weet je, op zich als docenten wat meer betaald krijgen, dan kun je ook bedenken van dan komen de betere docenten ook eerder in het onderwijs uit.
2: 100%.
3: Ja.
2: Maar het zal de minder goede docenten misschien ook beter vasthouden.
1: Nou ja, of de concurrentie is groot en dan worden ze de laan uitgeknikkerd.
3: Ook.
2: Ver, maar je zit er al op een groot lerarentekort volgens mij.
1: Klopt, maar dan durf ik te zeggen van dan is het wel fijn als er wat meer betaald worden. Dan
2: ja,
1: komen er wat meer docenten en dan hopelijk ook iets meer de goeie.
2: 100%. Ja, ik zit alleen vanuit mijn ervaring in de zorg. Omdat er zoveel op bespaard wordt, krijg je ZZP'ers in de zorg.
3: En, ja, daar blij mee moeten worden? Ook een andere vraag.
2: De ene is heel goed en de andere heeft zijn diploma gekocht.
3: Kortweg gezegd.
2: Ja, er zijn echt situaties geweest waarmee ik met een ZZP'er op de werkvloer stond die inderdaad zijn diploma gekocht had en dat in alle trots tijdens het avondeten aan mij aan het vertellen was.
3: Ja, ja, daar word je niet gelukkig van, denk ik, als je dat op dat moment hoort.
2: Nee, ja, ik zat op een EMB-woning, dus dat betekent bewoners ernstig meervoudig beperkt. Dus je moet alles overnemen. Ja, als iemand niet weet hoe ze hun inkomen moeten vervangen.
3: Is niet handig.
2: Nee, op zo'n woning is dat vaak...
3: Niet handig.
2: Als je dan met z'n tweeën bent en je drie bewoners hebt die je al met z'n tweeën moet verzorgen, dan wordt het op een gegeven moment een beetje lastig. Maar dat is weer genoeg over de zorg natuurlijk.
3: Kijk af. Ja, maar er zijn wel wat dingen veranderd met Prinsjesdag in de zorg. Waaronder eigen risico, waaronder uitkeringen voor mensen die dus niet goed kunnen werken. Dat valt net buiten de zorg, maar het zijn ook mensen die zorg nodig hebben. Dus er zijn echt wel wat dingen op het gebied van zorg wat specifiek veranderd is. Maar ook voor woningen en al dat soort dingen.
1: Ze hebben wel extra geld vrijgemaakt voor wonen.
3: Hey, volgens mij particulier wonen, toch? Of particuliere sectie?
1: Ik heb alleen maar de NOS-samenvatting gelezen, eerlijk gezegd. Dus volgens mij kwamen er enkele miljarden kwamen erbij voor het wonen. Of in ieder geval...
2: Gaan ze dan misschien die 7 beloofde steden bouwen daarmee?
3: Nou, dat waren toch 11.
2: Oh. Ja, dat zou ook best kunnen. Nee. Maar we hebben nu natuurlijk heel erg besproken over... de dingen waar we juist een hekel aan hebben, waar we op aan het besparen zijn. Dan vind ik de volgende vraag wel lekker toepasselijk. Waar zou de overheid dan juist meer geld in moeten investeren?
3: De obvious choice, zorg.
2: Oké. We zijn als mens natuurlijk altijd heel goed om aan te wijzen wat gaat er nou fout. Maar
3: natuurlijk.
2: Waarvan zou je nou echt zelf zeggen van... Hey, als we daar meer op zouden investeren, daar meer de mogelijkheid in zouden geven om daar groei in te krijgen.
3: Mentale gezondheid op scholen, hulp meer op scholen. Want ik denk dat daar ook een groot probleem ligt binnen scholen. Dat er gewoon een soort van de hulp vraag. Iedereen zegt dat je kan hulp vragen, je kan naar die persoon, je kan naar die persoon. Maar je wordt van de een naar de ander doorgestuurd. Ik denk dat daar, als daar heel veel geld naartoe gaat en daar meer onderzoek is hoe dat beter kan, dat dat ook wel heel nice zou zijn.
1: Ik zou zeggen, een soort ministerie van de toekomst. Gewoon een ministerie wat langer aangesteld wordt dan 4 jaar. Wat iets meer naar de toekomstzaken kan kijken. Bepaalde zaken die gewoon bepaalde continuïteit nodig hebben.
2: Nou, als je dan een ministerie van de toekomst zou krijgen, dan moet dat natuurlijk ook wel bestaan uit de toekomst. Dus je kan Frederik Jan van 62 die nog 5 jaartjes heeft en dan met pensioen mag, kun je wel in het ministerie van de toekomst zetten. Maar ga je er dan echt vanuit dat zo iemand ook echt zou vechten voor iets wat over 40 jaar moet spelen? Of kun je dan beter iemand die in de toekomst echt nog
3: Ja, meer relevant jongeren, daarin dan? Is.
2: Nou ja, jongeren niet zozeer, maar wel echt.
3: Mensen onder de 60.
1: Ik denk een hele jonge premier, hè?
2: Rond de 30 zitten met dat je dan het ministerie inderdaad kijkt van... hey, als jij 30 bent, nou, tegen de tijd dat wij met pensioen mogen... zijn we tussen de 70 en de 80 ondertussen. Maar ja, zou je dan iemand willen die dan tegen die tijd pas met pensioen gaat... als je over 40 jaar verder praat?
4: Ik denk dat je daarom meer hebt aan een team wat bestaat uit verschillende leeftijden, toch? Dus als je iemand hebt van 60, maar ook een jongere, ook iemand iemand van 55, iemand, die hebben allemaal andere zorgen en andere prioriteiten waar zij op dat moment mee zitten. Maar ook de oudere mensen hebben al wel de ervaring van het doorlopen van die eerdere leeftijden en het tegenkomen van misschien dezelfde problemen als waar de mensen die zich op dat moment daar bevinden ook tegenaan lopen. Ik denk dat je daar veel meer aan hebt dan dat je zegt van we nemen een team van allemaal dertigers.
3: Allemaal dezelfde gedachtegang, allemaal dezelfde relatief dezelfde dingen.
4: Ik denk dat je daar
3: dingen.
4: Veel meer aan hebt.
5: Ja. Gewoon een team met meer ervaring eigenlijk. Met verschillende ervaringen.
4: Eerder meer verschillende inzichten, denk ik. En inderdaad, ervaring is natuurlijk ook iets wat zeker waardevol is. Maar
3: mensen, inderdaad de hele jongen, die nog moeten leren. Niet leren van de ouderen.
4: Ja.
3: Maar je hebt verschillende standpunten.
4: Zeker.
3: Want de ouderen hebben nu inderdaad... ik hoorde laatst dus iets over huizen en hoe wij... het zien als bezit. Dat ouderen heel vaak hebben, ons bezit is een huis. En ons bezit, we willen heel graag een huis. En dat koop je. En je hebt daar een bezit. En je hebt heel veel dingen die vaststaan. En dat wij bezit meer zien als, we willen reizen. En we zien wel wanneer we een huis krijgen. Dus dat het soort van het begrip van dingen bezitten qua huizen. En dat soort dingen heel anders ligt tussen generaties.
4: Minder materialistisch misschien. Ja. Meer gericht op ervaring.
3: Ja, dus dat echt de ouderen toewerken naar, ik ga een huis kopen en uiteindelijk krijg ik kinderen en dat soort bezit. En wij denken van we gaan eerst reizen en we gaan allemaal dingen zien. En dat je dan pas eindelijk het idee krijgt van oké, nu kan ik iets gaan bezitten. Dus daar leren we ook heel veel van elkaar.
4: Zeker.
3: In zo'n grote groep met verschillende generaties.
4: Ja.
1: En kunnen we ooit nog wat bezitten?
3: Dat is zeker de vraag. Ja, dat is een hele diepe vraag.
1: Nou, ik had nog een uitzending van Lubach gezien. En dat ging dan heel erg over belasting op vermogen. Zoals ze dat dan zeggen. Eigenlijk als je alle premies en dus ook de... wat ze noemen de hypotheekrente aftrekken... en eigenlijk allemaal extra gelden bij elkaar optelt... dan geeft Nederland eigenlijk meer geld terug aan mensen die al bezit hebben... dan dat ze uiteindelijk innen. En als je kijkt wat je daarvan uit kunt financieren... aan onderwijs, aan zorg, dan... dan denk ik als je jong bent en de jonge generatie is juist de generatie... die eigenlijk geen bezit hebben, hoe eerlijk is dat dan?
3: Ja.
2: Maar wat is tegenwoordig nog een bezit?
1: Een huis bijvoorbeeld.
2: Ja, dus maar...
1: stel je hebt een huis en jij hebt, je hebt een hypotheek van 100.000. Zo koop je geen huis meer voor, maar goed, even in theorie. En je hebt 4% rente in je lening. Nou ja, dan betaal je €4.000 op jaarbasis aan die lening terug. Maar dan krijg je daar 40% krijg je van de belasting terug. Dus dan krijg je... €1.600 van de belasting terug elk jaar die jij al aan de bank betaalt. Hmm. En dus iedereen die al geld heeft, krijgt eigenlijk alleen maar meer geld terug. Dat is eigenlijk een regeling die we hebben in Nederland. En die moet eigenlijk wel kost wat kost eigenlijk dan bewaard worden in de politiek.
2: Nee, oké.
1: En dat soort geld zou je kunnen investeren in zorg en onderwijs en jeugdloon.
2: Mm-hmm. Nee, 100%. Ja, kijk, ik kijk nu even vanuit het game aspect. Je hebt PlayStation en PlayStation heeft gezegd... wij stoppen met fysieke cd'tjes waar je game op staat. Maar daarbij staat ook dat als jij dus een online game koopt... dat het niet jouw game is. Jij krijgt een kopie van de game. En de seconde dat PlayStation zegt van... wij houden op met dat spel gaat de deur uit... kun je hem ook niet meer spelen.
1: Oh, we moeten het echt even een keertje gaan hebben over GTA 6 eigenlijk, hè?
2: Eigenlijk wel, hè? Maar we hebben nog tijd. We hebben nog tijd, november pas. Maar daarop gebaseerd zie je ook met dingen als Netflix, Prime Video's, et cetera. Het zijn allemaal abonnementen die je haalt. als je een huis huurt, is het eigenlijk ook een soort abonnement. Je tekent een contract voor een bepaalde tijd dat je daar woont, met de maandelijkse kosten om daar te mogen wonen.
6: Ja.
2: Stop jij met betalen, dan ben je het kwijt. Dus ik denk in die trend dat er steeds meer gaat naar... we hebben eigenlijk geen bezittingen meer, we leveren gewoon geld in. En dan krijgen we iets voor een bepaalde tijd. Maar het zal op een gegeven moment nooit meer van ons zijn. Je ziet tegenwoordig ook steeds meer mensen een auto leasen.
3: Ja.
2: Ja, ik ga niet, weet ik veel, 100 euro per maand aan een auto betalen. Ik koop mijn eigen auto en daar doe ik het mee. Alleen iedereen moet het nieuwste hebben en het mooiste. Maar dat zorgt wel voor...
3: Ik ook inderdaad, iPhones. Iedereen wil altijd het duurste, het nieuwste. Want er is weer net een nieuwe functie uit die iedereen graag wil.
2: Ja, maandelijks afbetalen aan een iPhone.
3: Ja.
2: Ja, totdat jij hem volledig hebt afbetaald, is eigenlijk niet jouw telefoon. Want als jij stopt met betalen, dan mogen ze die telefoon weer innen.
3: Ja.
2: Of jij nou nog maar een euro hoeft te betalen of niet. Als jij hem niet afbetaalt, dan is hij eigenlijk niet van jou. En zo zie je maar dat het allemaal van die kleine hulpsteuntjes... van oh, je kunt je telefoon per maand betalen of je auto per maand betalen... die snij je eigenlijk vaak in de vinger.
3: Ja.
1: Ja, abonnementskosten en zo, dat is serieus wel een onderwerp. Vooral voor jonge mensen, omdat op dat vlak zijn er aanzienlijk veel meer abonnementen dan vroeger.
2: Alles heeft voortaan wel een abonnement.
1: Ja.
2: Dan zie je ook met online programmaatjes om video's te editen of fotootjes te maken.
3: Ik wou net zeggen, voor mijn school moet ik ook een licentie betalen van een jaar wat 137 euro kost.
2: Nou ja, dan heb ik het over toen ik in de eerste zat. Dus dan heb ik het over 9 jaar geleden. Dan had je Vegas Pro. Dat kon je per maand voor 200 euro aftikken of per jaar. Maar je kon ook in één keer 1500 euro of zo, om het even te zeggen, aftikken. En dan was het van jou.
3: Ja.
2: Dan had je een permanente licentie. Die zie je bij zulke programma's die maandelijks een hoge kostenplaatje hebben. Dat zie je steeds minder terugkomen.
3: Ja, ook als ik kijk naar mijn opleiding. Ik moet die licentie per jaar betalen. En ik krijg nou wel een studentenlicentie die via een andere website gaat. Maar als ik op een gegeven moment op mezelf moet gaan werken, dan moet ik ook zo'n Adobe Creative pakket. Moet ik dan gewoon duizenden euro's voor betalen voor een jaar licentie. Dat is ook echt een verschil. En je hebt het maar voor een jaar. Dan mag je het jaar daarop weer 1500 euro aftikken voor een jaartje aan InDesign, Photoshop, Illustrator.
4: En als jij beginnend bent in die industrie, dan duurt het ook echt nog wel even voordat jij
3: dat zijn dat de kosten die je maakt
4: weer uit gaat halen met wat je...
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, en natuurlijk SketchUp. Dus ook weer zo'n programma. Ja, nou betaal ik iets van 85 euro, maar dan mag ik later ook 800 euro voor... Er zijn twee programma's die voor een beroep als mij...
1: Je wilt gaan freelancen, toch?
3: Ja, het is wel misschien in de planning, maar ja.
1: Want dan kun je het van je belasting aftrekken.
3: Dat is wel een goeie. Ja, dat scheelt wel veel. Ja.
2: Ja, en als je wel bij een bedrijf, dan moeten ze het eigenlijk voor jou regelen. Dat hoort niet uit jouw portemonnee te komen als jij bij een bedrijf...
3: Nee, ik heb wel gemerkt ook bij stages dat ze vaak dat soort programma's hebben en zo. En dat je dat dan wel gewoon mag huren. Maar zodra je dan stopt, dan mag je het uiteindelijk toch wel weer zelf gaan betalen. Dus.
2: Maar waar is de tijd naartoe waar de school gewoon zegt van... Hey, we hebben hier voor de echt die dure programma's... We hebben hier een computer staan met die programma's die je daarvoor kunt gebruiken.
3: Ja, dat doen ze eigenlijk niet. Wij moeten de programma's zelf downloaden, want je moet ze meenemen voor stage. En als school zegt van ja, het zijn je eigen backup bestanden. Überhaupt, je moet er zelf gewoon backup hebben. Het is jouw probleem als je laptop kapot gaat. En ze hebben niet voor iedere opleiding een nieuwe laptop. Ja, ze hebben leenlaptops in theorie. Zeg maar, als je zegt van mijn laptop is kapot, ik kan binnen 2 maanden een leenlaptop aanvragen. Maar dat is ook schoolgebonden. En voor de rest zeggen ze, succes, je moet je eigen laptop hebben, je eigen licenties betalen. Je krijgt al een studentenpakket van ons waarop het dan niet duur is.
2: Nou ja, ik heb het echt over, er staat gewoon een leslokaal met vaste computers waar de programma's opstaan voor de studenten om die te gebruiken tijdens lessen.
3: Ja, dat is voor onze opleiding heel lastig. Omdat wij met fotorealistische beelden werken, met SketchUp, met InDesign. Die programma's moeten vaak tegelijk draaien. Dus er zitten echt hoge eisen aan een laptop, zeg maar, voor ons ook. Dat onze laptops het dan nog maar net aan kunnen. Dus als je dan heel lokaal daarvoor neer zou moeten zetten, is pittig voor een school.
2: Ja, oké.
3: En dan heb je alleen onze opleiding, laat staan ook nog alle anderen.
2: Nee, oké, ver.
3: Dus het is in theorie te doen voor opleidingen die weinig laptop gebruiken en dat soort dingen. Maar ja, het is per opleiding afhankelijk. Vast wel opleidingen die het doen.
2: Nou, dat vind ik mooi om weer even een lekker liedje te gaan luisteren. Dan gaan we dadelijk verder met nog een paar vragen. En daarna nog wat stellingen om de aflevering mee af te sluiten. Het gaat weer lekker vandaag. Ja. We gaan No More Tears van Ozzy Osbourne luisteren.

0: Ja, en dat was Reda Love. Nou, gaan we. Helemaal mooi, dan zijn we weg. Dan gaan we maar weer verder met. Je moet echt al heel de uitzending niezen. Wil het lukken?
1: Ik ben snotverkouden. Ik ben echt hartstikke snotverkouden.
0: Die voel ik wel. Die voel ik echt wel heel grappig uit.
1: Dank je.
2: Iedere keer denk ik dat jij gaat niezen. Dan ben je gewoon achterstevoren omgedraaid. Maar dan lukt het gewoon niet.
1: Het is me één keer gelukt deze uitzending. En toen deed ik het heel mooi. Ha, plof.
0: Mensen zouden er echt bij moeten zijn. Het ziet er echt geweldig uit.
1: Ja. Zie ik hem hier nog
2: een foto maken en dan doorsturen.
0: Dat kunnen we doen.
3: Zet het op Insta.
1: Zie ik er in ieder geval nog wel uit.
0: Ja. In de krant zetten.
3: Deze week weer een nieuwe aflevering met Tessa.
2: Die moet het niezen.
0: Nou, dan gaan we maar eens verder met de vragen die we hebben.
1: Ja.
4: Ja, dat is dan gewoon een reden voor.
0: Heb jij vertrouwen dat de politiek rekening houdt met jongeren? Waarom wel of niet?
2: Ik hou heel wijselijk mijn mond.
0: Nee, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we eerlijk antwoord geven op wat we vinden. Wij zijn hier om onze mening te uiten en een beetje slap te babbelen. Dus Jolijn, om bij jou te beginnen.
2: Ik hou mijn mond heel wijselijk. Iemand anders?
5: Ik denk niet op financieel vlak. Sorry, Tessa, die kan elk moment gaan niezen.
0: We vinden dit allemaal heel interessant. Je moet in de lamp kijken.
2: Ja. Ja, kijk hem omhoog.
3: Brood omhoog.
2: Zo, dat ging heel simpel.
0: Oké, ja. Nee, ik denk persoonlijk dat de politiek. Kijk, dat was hem. Dat was hem.
6: Niet te missen.
0: Ik denk persoonlijk dat de politiek heel graag rekening wil houden met jongeren. En dat ze er heel veel over praten. Alleen de seconde dat het er echt op neerkomt. Dat de jongeren wel de eerste zijn die vergeten worden.
2: Ja.
1: Oh, ja. Iedere keer mij eens aan. Nee, daar ben ik het 100% mee eens. Ze zeggen heel veel, alleen ze doen niet zoveel. En daar hou ik meestal niet zo van.
0: Ik denk dat ze het echt wel willen, alleen ja.
4: Er moeten gewoon keuzes gemaakt worden.
0: Ja, en die keuzes die zijn over het algemeen in mijn ogen tegen de jongeren. Nou, nu gaat dan het jongerenloon omhoog.
4: Nou, dat ook echt wel. Nou, ik denk dat D66 bijvoorbeeld echt wel een partij is die in ieder geval in hun programma ook wel echt jongeren meeneemt.
0: Volg daar denk ik niet genoeg D66 voor.
4: Nee, maar daarom denk ik ook daarom denk ik dat het ook goed is om een beetje uit de politieke vaarwater te blijven. Daarom doen we over het algemeen ook, duiken we ook niet echt heel diep de politiek in. Dat is natuurlijk wel relevant, maar laten we, ik denk dat we de politieke mening wel een beetje kunnen laten.
0: Deze stond hier aangelinkt. Wat is voor jou?
2: Waarom ben jij aan het lachen?
1: Dat is daarom dat we nooit over politiek zeggen. Was het onderwerp? Prinsjesdag, alleen maar politiek.
2: Dat zeg maar in een grootste politiek.
3: Het gaat niet over Prinsjesdag, het gaat over wat voor impact het heeft op jongeren.
2: Ja, oké. Okay. Ja,
0: maar dan is nog steeds politiek.
3: Ja, maar dan wordt het meer voor jongeren.
0: Nou, wat is voor jou?
4: We hoeven niet helemaal erin te duiken van nou, wat vinden we nou dat de politiek genoeg doet? Dat doet al, dat zijn.
0: Wat is voor jou het grootste financiële probleem als jongere? Dus Dennis, jij mag even geen antwoord geven.
4: Ik ben niet te oud voor.
0: Ja. Dus Kiani.
3: Ik heb geen problemen. Ik zet genoeg aan de kant voor als ik onverwachts iets moet betalen. En voor de rest, ik heb niet echt iets nodig.
0: Want een voorbeeld jongeren hebben we hier zitten, hè?
3: Ja.
0: Dat is echt.
3: Maar ik heb ook doelen om voor te sparen. Daar probeer ik ook genoeg voor te sparen. Als ik ga sparen zonder doel, dan is mijn spaarrekening zo leeg.
0: Die ken ik.
4: Ja. Je zou zijn bankrekening vandaag moeten zien.
0: Hij begint er leuk uit te zien.
2: Langzaamaan.
0: Langzaam bij beetje.
6: Die van mij wordt steeds minder.
4: Rond de 23ste.
1: Die van mij is niet.
4: Zo rond de 23ste elke keer.
0: Ja.
2: Tessa moeten we bijna niet zeggen.
0: Ja, maar als we daar iedere keer aandacht aan gaan besteden, dan hebben we dadelijk geen radioprogramma meer.
4: De kijkers kunnen ons niet zien, hè? Dus,
2: nee, dat klopt.
4: De luisteraars. Zo.
0: Wat is jouw grootste financiële struggle, Jolijn?
2: Dat ik niet fatsoenlijk rondkom. Ik ben chronisch ziek. Ik kan niet werken naast mijn studie. Ik krijg een uitkering van de gemeente, zodat ik in ieder geval mijn studie en mijn zorg kan betalen. Maar ik krijg bijvoorbeeld, omdat ik studeer, ook geen extra potjes. Ik heb laatst bij de gemeente nagevraagd van, hey, kan ik extra geld krijgen, omdat ik dus niet kan sparen en niet rondkom. En ik heb eigen risico waar ik in een jaar doorheen ga. Ik betaal eigen bijdrage voor de WMO, dus alles gaat daar al vanaf. En ik heb gevraagd van, hey, kan ik extra geld krijgen binnen de gemeente met bepaalde potjes? Nou ja, de bijstand kan ik niet krijgen, want ik studeer. En volgens de wet is, als je studeert moet je rondkomen van je studiefinanciering. Nou, dat kom ik dus niet. Extra potjes is, omdat ik nog thuis woon, ook geen optie. Dus zeg maar, daarin loop ik vast. Ik kan niet sparen. Mijn eigen risico is er al doorheen. Dus ja, zeg maar, daar is een beetje mijn valkuil. Alles. Ik krijg extra geld van de gemeente om rond te komen, maar daar komt steeds meer wat er vanaf gaat, waarop ik steeds minder rondkom. En ik ben inmiddels 19.
4: En dat gaat nou vanaf naar Prinsjesdag? Ook?
2: Ja, de uitkering gaat dus ook nog omlaag naar Prinsjesdag. Dus
4: en met hoeveel procent?
2: Weet ik niet. Maar niet, in ieder geval gaat het omlaag. Dus per jaar dat ik ouder word, gaat het wel omhoog. Maar het wordt wel steeds minder.
1: Ja, en de uitkering gaat omlaag. Maar ook de prijzen gaan omhoog.
2: Ja.
1: En
2: ja,
1: heb je wel, er komt wel korting op de belasting. Maar die korting die is niet goed genoeg, dat de prijzen alsnog te hoog zijn. Dus
2: ja, het was net iets. De belasting ging net ietsjes meer
1: omhoog. Ja.
2: Ja, dus niet genoeg.
1: Niet precies. Dus dan kan je wel zeggen van, ja, de prijzen gaan omhoog en mijn inkomen wordt lager. Maar als je dan geen werk erbij hebt, dan ben je alsnog een beetje gebliept.
2: Ja, ik kan bijvoorbeeld de komende tijd nog niet uit huis. Ik ben echt afhankelijk van mijn ouders voor grote rekeningen zoals standaardrekeningen. Ik kan dat gewoon niet zelf. En ja, dan hebben mijn klasgenoten voor het over, ja, ik doe een bijbaan en daar een bijbaan. En ik kan naar dat festival en ik kan daarheen. Ik zeg, leuk, ik kan nog net überhaupt een keer boodschappen doen. Kortweg gezegd, dat mijn ouders het betalen, fijn. Maar ik zou niet rond kunnen komen als ik het zelf zou moeten betalen.
1: Ja.
2: Ook al heb ik er moeite in gestoken om het te kunnen doen.
1: Ja. Joepie, prijs van tegenwoordig. Ja. Gezellig.
4: Dat is taai.
1: Triest.
4: Dat is echt taai.
1: Ja. Ja.
0: Iemand anders nog iets te zeggen over hun financiële staat?
4: Het is allemaal kei duur.
1: Ja, dat is allemaal gewoon niet te betalen. Dat niet te doen.
0: Ach ja. Nou, zullen we dan maar gewoon de stellingen erbij pakken?
4: Laten we dat doen.
0: En dan sluiten we hem daarna lekker af met nog wat liedjes. Jongeren zouden minder belasting moeten betalen.
2: Ben ik het deels mee eens.
4: Maar volgens mij,
2: ja,
4: zeg maar, als jongeren zit je, als je al inkomstenbelasting betaalt, betaal je al heel weinig, als je, behalve als je gewoon veel werkt. Dan, ja, maar goed, dan verdien je ook vaak wel wat meer. Kijk, als je weinig verdient, dan zit je in een lage belastingsschaal. Dus op zich is dat al het redelijkste. Of je moet zeggen van, de BTW moet er vanaf. Voor jongeren. Er valt iets over te zeggen. Maar dat is moeilijk uit te voeren.
2: Ik denk dat het voor nu wel gewoon prima is hoe het zit qua belasting die wij betalen.
0: Ja?
7: Ja.
0: Ja. Ja. De overheid moet meer geld investeren in betaalbare woningen voor jongeren.
4: 100.
2: Niet per se betaalbare woningen. Ik denk dat de overheid meer moet besteden aan inderdaad het doorstromen van de woningen. Niet per se betaalbare woningen, maar meer het doorstromen.
8: Maar daarvoor moet een woning eerst betaalbaar zijn om door te schuiven.
4: Nou, er zijn wel heel veel sociale huurwoningen, maar heel veel mensen die in een sociale huurwoning zitten, kijk, die kunnen ook niet automatisch uitgezet worden.
8: Nee.
4: En dat is ook wel, die doorstroming, daar heb je zeker een punt.
2: Ja, maar ook voor ouderen. Dat ouderen in een eentje in een heel groot huis zitten, waar jongeren zouden mogelijk kunnen wonen.
0: Maar dat is vaak gebaseerd op de keuze van de ouderen. Heel veel ouderen willen het huis niet uit, omdat ze daar al 50 jaar wonen.
2: Ik hoor ook regelmatig dat ouderen wel het huis uit willen, maar voor een kleinere woning meer moeten betalen als dat ze nu zouden doen.
4: Klopt, ja.
2: Dus dat ze qua nu hypotheekrente, dat ouderen betalen heel weinig hypotheek.
8: Ja.
2: En als ze in een nieuw huis zitten, wordt de hypotheek gewoon nog hoger. En daar zitten ze ook niet op te wachten. Dus daar loopt het ook gewoon niet goed van wat ik hoor.
4: Ja, maar het gaat dan met name denk ik over sociale huurwoningen, hoor, waar ouderen zitten.
2: Ja, en koopwoningen.
4: Vaak zijn de koopwoningen, als ze echt oud zijn, zijn ze wel afbetaald. Maar inderdaad, dan. Het komt niet altijd gunstig uit met alle regelingen en cijfertjes.
2: Nee.
0: Studeren moet volledig gratis zijn.
4: Ik denk dat de meeste mensen niet eens weten dat de overheid gewoon het grootste deel van de studie dokt. Echt, eigenlijk zou het al 15.000 à 20.000 per jaar zijn per jongere, per studie. De meeste mensen weten dat niet eens.
0: Nee, ja, als je het gaat vergelijken aan Amerika. In Amerika trekt de jongeren alles uit zijn eigen broekzak. En staan ze voor dat ze 18 zijn al 40.000 euro in de schulden.
4: Ja, 40, daar maak ik maar 100 van.
0: Ja, ik ken de exacte prijs natuurlijk niet. Daarin weet ik ook niet wat de prijzen zijn voor een studie. Ik studeer al niet meer sinds dat ik 17 ben. Ik ben al op lange tijd lekker aan het werk.
2: Voor mij valt het mee op mbo. Maar voor hbo en hoger is het insane. Ja.
1: Mbo liggen
7: 2600 euro voor mijn studie afgelopen jaar.
2: Ja, ik 2600.
7: Ja, en nou gaat het voor dit jaar met 100 euro weer omhoog. Dus ik ben aan het wachten totdat mijn studiegeld afgeschreven wordt, waar ik afgelopen jaar hard voor gespaard heb.
2: Ja, voor mij is 1600, dat scheelt gewoon 1000.
7: Meer dan 200 euro wat je per maand apart moet zetten voor je studie.
2: Ja, en dan red je net niet met studiefinanciering.
7: Nee.
2: Want studiefinanciering is standaard 103 euro.
0: Ik moet zeggen dat ik dat best een prima prijs vind.
2: Ja, maar als je 100 euro per maand zelf moet dokken, want je krijgt 103 euro studiefinanciering. Dus als je dan nog 100 euro zelf moet dokken per maand, ja, dat is gewoon.
0: Nou, het ligt aan de situatie. Ik woon op mezelf, maar als ik bij mijn ouders zou wonen, dan zou ik zeggen die 100 euro in de maand.
1: Zeg dat dan niet te hard.
0: Wat?
1: Stel nou, je hebt geen baan en stel nou, je krijgt van de gemeente een bepaald bedrag in de maand en je moet al zorgverzekering betalen en je hebt veel belastingen en je moet al heel veel aan de kant zetten, dan is het voor sommige mensen heel lastig om 100 of 200 euro in de maand aan de kant te leggen voor puur een studie.
0: Nou ja, je zit ergens in een situatie dat je uit mijn hoofd tot 23 van je ouders financieel verantwoordelijk voor jou. Dus daarin mocht je inderdaad niet rondkomen in jouw maandelijkse kosten, zouden jouw ouders bij moeten leggen.
2: Ja, dat doen dus heel veel ouders dus niet.
7: Ook niet ieder ouder heeft de mogelijkheid om dat
4: te doen. Nee, maar als je ouders in een laag inkomen zitten, dan kan je aanvullende aanvullen.
7: Ja, dat is ook wel zo.
0: Als de mogelijkheid hebben, dan wordt het wel verwacht.
4: Er zit wel een verschil. Er zit wel een verschil tussen het kunnen en of jouw inkomen hoog of laag is.
0: Ja, 100%. Alleen ergens 100 euro per maand aan de kant zetten, 200 euro in de maand aan de kant zetten. Ik denk dat als jij 18 plus bent, dat dat best realistisch kan zijn.
7: Ligt aan jouw woonsituatie. Mijn ouders, ik ben al 25. Dat... Mijn ouders zijn niet meer verplicht om dat voor mij te betalen. Maar mijn ouders betalen nog steeds mijn zorgverzekering. En ik heb nu nog steeds... Ik kan nu geen 100 of 200 euro per maand apart zetten.
0: Nee,
7: maar ik ben ook uitwonend. En inderdaad, ik betaal verder die studie en alles zelf. Dus het verschilt gewoon heel erg per situatie met hoe comfortabel jij een studie kan volgen.
2: Ja, hoe je ouders erin staan. Sommige ouders zijn gewoon heel streng met ik betaal het niet. Maar je krijgt ook geen aanvullende beurs, want ik verdien te veel. Dat zeg ik.
0: Het is natuurlijk ook gebaseerd op de keuzes die je maakt. Hè. Kijk, als ik ervoor kies om te zeggen, ik kan 100 euro in de maand niet aan de kant zetten, maar ik zit wel 2 of 3 keer per maand bij de McDonald's.
1: Ja, dan moet je dat ook niet doen.
0: Nee, ja, en dat is
2: dan
0: wat bij...
2: Dan ben je jezelf een beetje de schuld.
1: Zet prioriteiten. Als je niet kan betalen om McDonald's te eten, dan eet geen McDonald's. Dan moet je prioriteiten stellen.
2: Dan gewoon simpele pasta bij de supermarkt of wat dan ook.
0: Ja, dat zie je bij heel veel jongeren.
1: Goedkoop, shop gewoon goedkoop.
2: Of mensen die leningen afsluiten inderdaad daarover. Dat ze dan niet kunnen bijdragen of geen studie kunnen betalen. En dan gaan lenen. Maar dan bovenop de lening ook nog McDonald's gaan eten. Dat doen we ook regelmatig veel mensen.
1: Oh, daar heb ik...
2: Ja, dus als ze echt al het maximale lenen per maand en dat ze dan ook nog uitgaan en dan naar McDonald's gaan, ja, dan ben je toch gewoon, voor mijn gevoel, ik begrijp dat niet, maar ieder zo zijn eigen ding.
0: Nee, maar dat zie je dus bij heel veel mensen, waarop ik dus denk van ja, jullie gaan wel op stap, jullie gaan wel bij de McDonald's eten, al dat geld dat jullie daaraan uitgeven, als je dat aan de kant zet, dan moet het eigenlijk makkelijk lukken. Ik prep mijn meals. Als ik kook, kook ik voor 4, 5 dagen. Dan vries ik allemaal in en dan trek ik volgende week weer een extra bakje macaroni eruit. Dat is dan mijn avondeten.
2: Dan het is ook een beetje inderdaad de mindset waar je in zit.
0: Het is maar net welke mogelijkheden pak je. Ik kook de ene week kan ik voor 100 euro aan boodschappen koken en de andere week hoef ik geen cent uit te geven aan boodschappen omdat ik nog genoeg eten in de vriezer heb staan.
2: Ja, het is ook inderdaad het verdelen van het geld over de maand heen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus,
1: het is te doen, maar voor sommige mensen wel lastig.
0: Het is, ik ga niet zeggen dat iedereen het zo uit zijn kont trekt. Maar ik denk dat het zeker wel mogelijk is om €2800 per jaar aan een opleiding te betalen. Ik denk dat dat echt lang geen gekke prijs is. Vooral als je naar Amerika kijkt, waar Dennis inderdaad al zegt dat je richting de 100.000 moet gaan kijken. Dan denk ik dat wij het hier heel luxe hebben.
4: Ja, het is een ton in totaal, hè? Dat is na 4 jaar of zo, dus 25.000 per jaar.
0: Ja, maar zoiets. Dat is nog keer 10 wat wij hier per jaar dus betalen. Ja, dus,
1: exact. Zijn ouders inderdaad vanaf nul al een sparen voor je kind die überhaupt naar college sturen.
0: Ja. Ja, is politiek, dat hoeven we niet te hebben. Is politiek. Prinsjesdag is vooral interessant voor volwassenen, niet voor jongeren.
1: Volwassenen vinden het interessanter om over te praten. Ik vind dat eigenlijk jongeren er ook wel iets meer over mogen praten. Omdat het ook zeker weten wel jongeren belast in dat opzicht. Of steunt soms, afhankelijk van de bedragen.
4: Ja, dat?
0: Ik weet het niet. Ik verdiep me er niet genoeg in. Dus dat is mijn antwoord. Ik vind het niet interessant genoeg om me ermee bezig te houden. Het is maar dat ik het van de... Het was gisteren, volgens mij, Prinsjesdag.
1: Ja.
0: Het is maar dat ik het ergens heb gehoord.
1: Ja, en vaak zie je het op NOS wel dat er redelijke overzicht terugkomen. Ja. Dit is voor jou en dat is voor jou en dat is voor jou.
0: Zeker, zeker. De toekomst van jongeren zou een belangrijker onderwerp moeten zijn op Prinsjesdag.
1: Yep.
4: Ja?
1: Ja.
4: Punt.
0: Ik kan daar niks over zeggen. Als jongeren moet je zelf verantwoordelijk zijn voor je financiële toekomst. De overheid kan niet alles oplossen.
3: De verantwoordelijkheid met geld omgaan bij jongeren mag wel hoger gelegd worden, vind ik.
1: Ja.
4: Nou ja, je ziet ook in de cijfers terug dat bijvoorbeeld schulden... Dat een heel hoog percentage bij jongeren heeft schulden tegenwoordig. En weet je, er zijn ook steeds meer abonnementen... en het wordt ook steeds meer normaal om dan heel even van je lunch te bestellen...
1: Of inderdaad achteraf te betalen doen ook regelmatig mensen. Ja, ja daar gaan ook heel veel mensen fout in.
7: Klopt, ja.
4: Ja, en dat wordt steeds makkelijker. En dat is, ja, je drukt letterlijk op 2 knopjes op je telefoon en je betaalt. Huh. Ja, het is heel verleidelijk.
1: Het wordt ook heel makkelijk gemaakt inderdaad.
4: Het wordt te makkelijk gemaakt.
1: En verleidend. Reclames overal.
4: Dus dan vind ik het ook niet gek dat het zo loopt. En natuurlijk het online gokken, dat was een poosje. Ja, zei de politiek, oh, we gaan dat toestaan. Lekker,
1: dat was een heel slim idee.
4: Dat was heel slim, denk ik. Want,
0: voor de overheid
4: waren
0: wel. De overheid verdient daar veel geld op.
4: Ja, ja maar dit was niet per se... Kijk, als je het gaat hebben over gokken en overheid... dan is een groot deel van de gokkenindustrie is van de staat. Maar het online gokken is niet van de staat.
1: Dus daar gaat gewoon geld weg van de staat?
4: Nou ja, uiteindelijk wel. Want die jongeren die komen dan mogelijk in de schuldhulpverlening terecht. En die komen in de hulpverlening terecht. Dus uiteindelijk, einde van de streep, kost de overheid heel veel geld... als mensen in de schulden komen. Sterker nog, er is een heel sterk verband tussen schuldproblematiek en zorgproblematiek.
0: Heel veel van de Nederlandse casino's zijn van landelijke casino's. Dus je hebt Hollandse casino...
1: Ja, maar dat zijn inderdaad de fysieke en niet...
0: Ja, maar dat zijn ook... Die zijn heel erg gelinkt aan de online casino's.
1: Ja, ja.
0: Dus er zal alvast wel een enkeling tussen zitten die niet van de staat zijn.
4: Ik denk aan de eindstreep maakt de overheid daar verlies op.
1: Ja, grotendeels wel, ja.
4: Dat is hetzelfde als met roken. Daar maakt de overheid uiteindelijk ook op de zorg verlies op. Op de samenleving. Dat hebben ze helemaal doorberekend. Dat is mijn gokken. Daar zit een heel sterk verband tussen wat het de samenleving kost. Uiteindelijk aan persoonlijke problematiek die dan uiteindelijk op gemeentelijk niveau betaald moet worden. Wat ook weer door de overheid betaald wordt. En tussen schulden.
0: Nou, dat vind ik mooi om bij af te sluiten. Het is alweer bijna 6 uur.
1: Ja. Ik ga eigenlijk ook richting huis lekker eten.
4: Vind ik mooi geweest.
0: Dan gaan we lekker afsluiten. Bedankt voor het luisteren. En voor als laatste nog Gimme All Your Lovin' van ZZ Top.

0: FM. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio via radio.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Geht On. Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het radionieuws.
2: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Tijd, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.
6: De wereldbeste als morgenste publicum voor een zij, met zij hele wijn, buur die welkom te Walter Troutman!

0: Ja, helemaal goed. Wij gaan richting 5 september. En 5 september, dan is het Blues Festival in de Doolhof in Tegelen. Wie komt daar allemaal? Daar komt Walter Trout. Daar zijn we mee begonnen met Dust My Broom. Een nummer van Elmo James. We hebben Cuban Heels. Gedeelte van de band komt uit Venlo. We hebben Don Martin uit Ierland. We hebben de Cinelli Brothers uit Italië. Devin Allman. Devin Allman? Allman? Ja, Allman Brothers.
1: Ja, die.
0: Die, de zoon van. En we hebben Mr. Ban Pool uit de UK. Dus we hebben heel, heel, heel veel goede muziek. We gaan heel snel naar de Cuban Heels. En van oorsprong halve Venlose band. En de rest komt uit Brabant en uit Zuid-Holland, als ik me goed herinner. We gaan luisteren naar Morphine Mama, Craving You. Luister even naar de tekst waar het over gaat.

0: Oh ja.
1: Oh ja, wauw.
0: Ja toch? Belfast Blues. Don Martin, hij komt uit Ierland. Maar stel je voor, je staat in de doolhof. Echt tussen de bomen. Je staat onder een afdak. Het zonnetje schijnt. Je hebt als achtergrond een Romeinse nederzetting van het Christusverhaal. En daar staat een podium voor. En daar staan die gasten staan daar hun muziek te brengen. Dat is toch living the dream of zie ik dat verkeerd? Dit is gewoon al 34 jaar doe ik dit al, hè? Living the dream. Dus dat is gewoon heerlijk. Uit Italië komen ze zelfs dit jaar. De Ginelli Brothers. I can't quit you, baby.

0: Ja, de Ginelli Brothers met Save Me. Nou, volgens mij moet je wel van haar, van hun gesaved worden. Want die brengen de zaak aan het kakken, denk ik. Heerlijk, feestje wordt dat.
1: Ja, ik hoop dat het eigenlijk een achtje is. Als je gaat kijken van het optreden dan van de Ginelli Brothers.
0: Ja.
1: En als je van nummertje 1 tot nummertje 10 van een playlist, zeg maar, dit is nummertje 8 is.
0: Ja.
1: En dit klonk wel heel erg lekker, vond ik. Hè?
0: Ja, ja,
1: ik
0: absoluut.
1: Ik vond het heel erg gezellig. Dan wordt het een heel natte boel.
0: Dat bedoel ik. En ik kan je vertellen dat de volgende 5 nummers nog meer eraan toevoegen. Gaan we eens luisteren naar Dig a Hole van de Cuban Hills.

0: Ja, ik zou zeggen, niks te veel gezegd eigenlijk, wat jij zei.
1: Ja, lekker hè?
0: Ja, het wordt steeds beter.
1: Dat bedoel ik, dat bedoel ik. Maar de goede toehoorder heeft natuurlijk ook al gehoord van wie het origineel afkomstig was. Dat heeft hij namelijk al in 1969 op Woodstock gespeeld. En dan denken mensen, Woodstock. Ja, 1969. Dit was het nummer Little Wing van Jimi Hendrix. Juist. In de uitvoering van Devin Allman, de zoon van Greg Allman. We gaan naar de UK. We gaan naar Mr. Banpool. Hij staat bekend als een van de grote beloften in de bluesrockwereld. En een mooie gitarist. Doet heel veel in Nederland. Maar in dit nummer, daar speelt hij dus Mr. Pitiful. Dat is een nummer van... hoe heet hij nou? Een soul-legende, dat kom ik dadelijk op. And it doesn't have to be that way. En allebei zijn ze live. Ga eens luisteren naar Banpool. Yeah!

0: Is er nou een afsluiter of niet?
1: Nee. Nee, die afsluiter die komt.
0: Ja, die komt nog maar.
1: Die komt nog. En die is ook afsluiter van het festival. Dat, ja. dat weet ik al. Maar deze zit er net voor.
0: Dat was echt goed, hè?
1: Ja, dat is verschrikkelijk goed. Heerlijk. Bedenk je dat in als je daar in de doolhof staat. Lekker weertje. Lekker biertje.
0: Hey. Nou, als dit een laatste band gaat worden, dan hebben we er al heel veel gehad. En dan...
1: Dan zijn we ook al bij het Frietkot geweest.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Zeker.
1: Zeker weten. Ben Poole, It Doesn't Have to Be That Way. En daarvoor Mr. Pitiful van Otis Redding. Want net wisten we de naam niet. Nou zijn we erachter gekomen.
0: Ja, zeker. En Jimmy heeft hem ook gezongen.
1: En Jimi Hendrix heeft hem ook gezongen.
0: Ja.
1: Ja. En Buddy Guy ook trouwens. For that matter. Volgende nummer wat we gaan draaien is ook meteen het laatste nummer van onze uitzending. En dit nummer dat onze grote vriend Robin Peters, die hier naast me zit, die is net begonnen met een zaak op te zetten. Dus de titel van dit nummer dat sluit wel aan bij zijn bezigheden, dat moet ik zeggen. Het is een Walter Trout Band nummer, Take Care of Your Business. Dus dat gaat hij doen. Dus aan deze speciaal voor Robin, Walter Trout Band, Take Care of Your Business. Voor wat ons betreft, tot over 2 weken.
0: Ja, maar is dat nou, bedoelt hij nou zeg maar dat je een business opbouwt en je daar zuinig op moet gaan zijn? Of bedoel je dan meer van, moet je eigenlijk met je eigen zaken?
1: Allebei. Maar
0: net,
1: luister maar eens naar de
0: tekst. Net hoe je het leest.
1: Ja, maar luister maar eens naar de tekst. Walter Trout hem zingt, dat heeft net even iets anders te maken. Maar wat ons betreft, tot over 2 weken. En voor vannacht lekker slapen. Morgen gezond weer op. En we zijn er gewoon weer over 2 weken.
0: Zeker.
1: Doei.
0: Doei.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Met dit uur. Black and Blues met Wim Velderman.
6: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
7: Wim Velderman. Het zijn bijzondere tijden, niet alleen op de hele wereld, maar ook in de muziek en zelfs in de bluesmuziek. Zo wordt het label Alligator Records opgeheven en gaat verder als een sublabel bij een andere maatschappij. Bijzonder. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black & Blues. 12 tracks staan er ook deze keer weer voor je klaar. De een wat mooier dan de ander, maar dat is natuurlijk een persoonlijke mening en ook die van jezelf. Geen lange verhalen, Velderman, ga snel beginnen. Dat vind ik een goed idee. Alan Ross, dat is een bluesgitarist. En hij heeft de samenwerking gevonden met de Rank and File Band. Krijg je een bijzondere combinatie van bluegrass en blues. Dus bluesgrass. I'll Fly Away. Veel plezier.

0: Sounding good, New Orleans. Y'all ready for Jazz Fest? All right, how many people just got here? Welcome, welcome. Pace yourself.
1: De muziek is mooi.
0: Hij
1: wou nog wat zeggen, sorry hoor. De muziek is mooi. En er is absoluut een markt voor Mitch Wood. Die houdt de Boogie Woogie levend. Rock That Boogie heet het. Live opgenomen in New Orleans in een nachtclub. En dat staat ook op het punt van uitkomen. Lekker om naar te luisteren. En wat een techniek heeft deze man. Alex Kilroy dan. Komt uit Roemenië. Is voor de muziek verhuisd. Inderdaad, naar de States. Daar heeft hij les gehad, piano, zang, gitaar. En heeft nu Break My Chains uitgebracht. 12 nummers staan erop. Standing Tall.

met een zeer fraai tempo ingespeeld. We hebben het over BB and the Bullets. Midnight Rider heet het album. Dat van deze Nieuw-Zeelandse band het tweede openbare album is geworden. Ze hebben zich snel ontwikkeld. Wrong Side of the River heet het album. Kan ik van harte aanbevelen. Robin Banks dan, Miss Robin Banks moet je zeggen, woonde een tijd in de States, was van de Texas Blues, verhuisde naar Canada en ja, mist toch wel die blues, heeft de Mellor Brothers gevraagd met haar mee te doen op het album Lost in Austin. Robin Banks en Not Today.

Het is de jazz en swing blues uitgevoerd door Jet Tarik. Jet Tarik bracht in 2025 zijn eerste album uit. Speelt verdienstelijk gitaar. Dat blijkt al, want hij zit in de tourband bijvoorbeeld. Hij speelt in de tourband van Bob Dylan. Maar dit is een heel ander genre. Daar heeft hij zelf voor gekozen. Precious Company heet het album. En daarvan I Want a Mean Woman. Ja. Yeah. Het kan, maar goed, dat moet je zelf wel regelen. Ja. Dan naar Mark Hummel. Die is van het album Road Dog. Mark Hummel's All Stars. Songs zijn in 2024 opgenomen en zijn er 3 nieuwe aan toegevoegd. En dan krijg je een compleet album Road Dog. Dit is Jacqueline.

0: Black and Blues, album review.
1: Met een valse start erbij. Ook dat nog, ja, kan allemaal zomaar gebeuren. Het is tenslotte live. Steve Cropper is de naam. Helaas overleden in december 25. Maar toen waren de opnames voor deze cd zo'n bijna compleet. Als, ik weet niet wat, zeg maar. Er moest nog één track afgemixt worden. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Steve Cropper nam op samen met Eric Clapton, Brian May, Billy Gibbons en Ron Wood als gasten. En de cd... ja, die heeft een behoorlijke kwaliteit. De geluiden zijn goed opgenomen en gespeeld. En dat niet alleen. De songs die zitten goed in elkaar. Steve Cropper ken je onder andere van Booker T en de MG's. Maar ook als songwriter van bijvoorbeeld de grote hits van Otis Redding. Sitting on the Dark of the Bay. En van The Midnight Hour. Nou, de band heet deze keer ook dus, gelegenheidsband, The Midnight Hour. En het album zelf, dat noemen we Watching the Tide. Mooie titel trouwens. En een heel mooie hoes, ook dat nog. Nou, postuum, mooi eerbetoon. En daar doe ik graag aan mee, want het is een prima cd van de week. Watching the Tide, Steve Cropper. Tweede track, Until Now. En met wie hebben we dan het genoegen? Nou, ik dacht met Ron Wood als gast. MUZIEK

Mooi met die saxofoon. Geen wonder, want Mark McGee, of Dick McGee moet ik eigenlijk zeggen, dat is de officiële artiestennaam, begon met saxofoon te leren spelen op 13-jarige leeftijd. Hij zingt deze keer ook prima op het album Gone on Home en daarvan de Preservation Blues gedraaid. En ja, ik weet niet of je het allemaal kunt bijhouden natuurlijk. Het gaat snel voorbij hier in Black and Blues. Mocht je een keer een titel nog even willen weten, of wat info willen, dan kan dat heus wel, hoor. Laat het weten, @WimVelderman. Dan vind je me wel op social media, denk ik. Dan naar Mulebone. Ja, trouwens niet arrogant bedoeld, hoor, maar dat is gewoon de snelste weg. Mulebone, dat is een duo uit de States. Cure for Miseries heet het. En het duo, dat speelt niet onverdienstelijk, moet ik ook weer zeggen. Lay Your Burden Down.

Zevim, Green River, dat ken ik toch van Creedence Clearwater Revival. Ja, dat is juist, dat heb je helemaal goed. Maar het werd deze keer verbluesd door de Blues Caravan 2026. Zij vieren 20-jarig bestaan van de Blues Caravan. Dat komt uit Duitsland eigenlijk, dat initiatief van Thomas Ruff. En Thomas Ruff, R-U-F schrijf je dat, heeft een eigen cd-maatschappij en studio en stuurt ieder jaar 3 artiesten de road op. En dan gaan die 3 artiesten laten horen wat ze kunnen. Talenten dus. Laura Chavez, Matthew Carey en Elise Frank deze keer. En ze komen ook naar Nederland trouwens. Eind van dit jaar volgens mij. Blues Caravan 2026. Met cd en dvd. Nou, heb je het helemaal compleet? Gaan wij door ondertussen met Will Wild. Hij speelt verdienstelijk mondharmonica, blues harp. Dit moment zeer populair na het succes van GA20 en Charlie Musselwhite. Wat gaat hij voor je spelen? Nou, ik heb voor je klaargezet. Steppin' Out.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan. Zon en Breugel.
3: Goedenavond, beste luisteraars van Radio Zonnebreugel. U luistert naar een nieuwe uitzending van Oh Zit Dat Zo op de woensdagavond. Met de presentatie deze week door Han Muller en Lucie van der Wierg.
4: Dankjewel, ja, want het was een beetje een raar begin. Ja. Wij zijn geen crossroads, maar Oh Zit Dat Zo.
5: Maar wij zijn wel een crossroad van meningen natuurlijk, hè?
4: Dat klopt, ja. Maar daar hebben we het straks wel even over. Na de uitzending. Nou, we hebben best wel een vol programma, hè, Han?
5: Ja, hebben we weer ons best gedaan.
4: Oh, wacht. Ja, zo is het beter. We gaan zo meteen beginnen met een gesprek dat we gisteren hebben opgenomen met Ad Volen. Hij is Neerlandicus / taalwetenschapper. En hij gaat het hebben onder andere over dialect, het Breugels in dit geval. Daarna bellen we met Eef van Turnhout. Zoals u weet is hij de voorzitter van het Hooihuis. Daar zijn best wel wat ontwikkelingen gaande, dus daar zijn we erg nieuwsgierig naar. Vervolgens praten wij met Rob Wilke. Hij is van de stichting Heart Safe Zonnebreugel. En dat gaat over de AED-apparaten. En die moeten wat beter toegankelijk worden. Maar dat zal hij allemaal komen uitleggen. Vervolgens na 9 uur praten we met Hans Tobbe en Dick Geluk. Zij zijn van PVGE en verantwoordelijk voor de Computer Gebruikersclub. En die is onlangs in september gestart. En hoe dat eruit ziet en wat de mensen daar kunnen doen en leren, dat wordt dan uit de doeken gedaan. Vervolgens, en Han en ik hopen dat dat doorgaat, zou Geert van den Eert wegkomen, want die is ontzettend druk met de opbouw van Camp Liberty. Hij is tevens ook, zie ik in mijn aantekeningen, secretaris van Breugelsfestijn. Maar hij komt uiteraard vertellen over Camp Liberty en wat we de aanstaande dagen vanaf morgen kunnen verwachten. En tot slot Eva Wieselius, die gaat ons bijpraten over de loppis. Nou, wat een loppis is, dat vertelt zij ons. En jammer genoeg kunnen we niet luisteren naar de vocals. De vocals zijn een soort van Andrew Sisters. En zij gaan, of zij verzorgen altijd de muziek rond 17 september. Een beetje alle de Andrew Sisters. En

0: is zelfs familie van jou, geloof ik.
1: Ja, ik was heel aangenaam verrast. En ben klasgenoten van, meer dan 50 jaar geleden tegengekomen, die ik dus een halve eeuw niet gezien had. Het was voor mij een heel bijzondere avond om hier te zijn.
0: Dus die klasgenoten had jou benaderd?
1: Nou, maar Mia Verberne is degene eigenlijk die het geheel aan de gang gebracht heeft. Ik heb altijd contact met haar gehouden. En het was haar idee om mij te vragen of ik een keer een lezing wou geven over mijn thuisdialect. En ik heb wel even geaarzeld, want ik spreek van huis uit inderdaad heel authentiek Breugels dialect. Ik ben opgegroeid in op een boerderij op Olen, zoals we zeggen. Nou, dat is behoorlijk afgelegen. En mijn beide ouders zijn ook opgegroeid in Breugel. En wij spraken dus thuis volgens mij echt heel authentiek Breugels dialect.
0: Ja, want ik heb begrepen dat er behoorlijk wat verschil is in die dialect ook. Zelfs tussen het Breugels en het Sons, hè?
1: Ja, nou, dat waarschijnlijk wel. Maar wat mij in de tijd als kind al opviel. Kijk, Olen ligt niet ver van Mariahout en Lieshout. En niet zo ver van Stad Vergerve en Nuenen en zo. Dat als we mensen tegenkwamen uit die dorpen, dat die een ander accent hadden. En sommige boeren waren ook getrouwd met iemand uit die andere dorpen. En als kind van 4, 5, 6 jaar. Namen wij dat al waar. Die zijn niet van hier, die praten anders.
0: Want had dat dan met de medeklinkers te maken? Of met de uitspraak van de klinkers?
1: In ieder geval richting Helmond. Dat viel heel erg op. Hè. In plaats van wat wij zeiden huis, zeiden zij huis. Hè. Die oi, ja, dat is Helmond en de dorpen die zich op Helmond oriënteren. Dat valt me nou zo in als voorbeeld.
0: Met twee klanken, hè, heeft het met name te maken, denk ik.
1: Ja, dat zou kunnen dat met name twee klanken sterk variëren tussen dorpen. Want in die tijd was het inderdaad zo dat dialecten nog heel lokaal waren. Dat je makkelijk kon horen, nou, die komt uit Breugel, die komt uit Nederwetten. En dat is daarna in de loop van de jaren verwaterd door de media en door de contacten via scholen. Is er zoiets ontstaan als
0: mensen werden ook mobieler natuurlijk.
1: Mensen werden mobieler. Is er zoiets ontstaan als een regionaal accent of een regionaal dialect. Mensen zeggen natuurlijk nog wel houdoe. En je kunt waarschijnlijk wel horen dat mensen uit de omgeving van Eindhoven komen. Uit dorpen, uit de omgeving. Ik denk het wel.
0: Ja, hoe was dat van jou toen je naar de basisschool ging? Sprak je toen wel Nederlands? Of helemaal niet?
1: Nee, dus.
2: En, ik sprak Olens.
1: Ik sprak Olens. En dat heb ik toen ook in mijn lezing als voorbeeld gegeven, dat ik niet alles kon volgen. Hè. Het voorbeeld wat ik toen gegeven heb, dat de juf van de kleuterschool wekenlang Puk en Muk voorlas. Er was iets gestolen en Puk en Muk gingen daarachteraan. Ik wist niet wat er gebeurd was, want het werkwoord stelen kenden wij helemaal niet van huis uit weggehoorlijk. Iets weggehoord. En ik durfde niet te vragen, ja, wat is dat stelen? En ik denk dat ik pas later op de lagere school dat ooit achtergekomen ben wat stelen betekent.
0: Dus dat werd niet getoetst door zo'n juffrouw?
1: Nee, ja, ik denk dat ik niet de enige ben geweest. Want ook andere kinderen van boeren, van Olen, die zullen niet opgegroeid zijn met het woord stelen. Dus, maar die zullen het ook niet gedurfd hebben. Dus, terwijl juffrouw Dina toch al tientallen jaren de juf van de kleuterschool was, kon hij misschien toch niet helemaal goed inschatten dat bepaalde woorden niet gekend werden.
0: Misschien een beetje een vreemde vraag, maar heb je er last van gehad dat je opgevoed was met dialect en het Nederlands niet beheerste?
1: Nou, toen heb ik daar, en natuurlijk had ik daar last van dat ik het niet allemaal kon volgen, maar dat heb ik niet ervaren als een diep probleem of zo.
0: Of als iets negatiefs?
1: Nee, ik,

0: je worstelde daar wel mee, maar het was gewoon een gegeven. Ik herinner me nu, dat valt me nu in, bij de school, op de lagere school was er ook een. Moest je bij de oogarts komen. Er werd getoetst of je wel goed zag, maar anders zou je aan een bril komen. En dan moest je dus iets lezen van een bord, woorden. En ik herinner me nog dat daar het woord emmer verscheen. Dat ik dacht, nou, emmer, dat klinkt zo plat. Dat kan, ik moet het anders uitspreken. Ik heb gezegd, ijmer. En er werd verder niet op gereageerd. Maar ik herinner me dat ik daar dus toch altijd met die vraag zat... dialect, niet dialect.
1: Maar dat kon je thuis ook niet vragen, van hoe zit dat?
0: Ik heb daar thuis nooit één woord aan besteed. Er werd bij ons thuis helemaal niet over taal en dialect en zo gesproken. Nou, er valt me ook weer iets in... mijn moeder sprak misschien nog sterker dialect dan mijn vader... Omdat zij altijd op de boerderij werkte. En mijn vader werkte voor de merk op de Boerenbond. En mijn moeder duidde vrouwen soms wel aan als hij. Hè. Hij maan het nogal. Hij heeft het nogal hoog in de bol. Dat kon een man of een vrouw zijn.
1: Oh ja.
0: En ik, voor zover ik me herinner, zou mijn vader nooit dat hij voor vrouwen gebruiken. Ja, dus. Maar er werd verder niet over gepraat.
1: Het was zo.
0: Het was gewoon zo. En ik heb ook op de middelbare school. Toen ik naar Eindhoven naar de middelbare school ging. Ben ik opnieuw tegen dingen aangelopen die nieuw voor mij waren. Pas op de middelbare school werd mij duidelijk dat ik school met een SK uitsprak. Dat hadden ze op de lagere school blijkbaar niet gezegd. Je moet school zeggen. Dat werd gewoon geaccepteerd dat wij kinderen school en skon zeiden.
2: Maar heb jij op school gezeten, zowel qua kleuterschool als lagere school in Breugel?
0: In Breugel.
2: In Breugel, ja.
0: Ja, de Genoveva, lagere school. Ik kwam er net langs, we hebben even langs gehoord. Ja. En het gebouw staat er niet meer.
2: Nee.
0: Voor het eerst zag ik daar een gat en er wordt...
2: Er wordt gebouwd.
0: Er wordt gebouwd, ja.
2: Voortschrijdende tijden.
0: Ja,
1: precies. Maak ik even een sprongetje. Hoe komt het dat jij na jouw middelbare school hebt gekozen om Nederlands te gaan studeren? Dus je had toch iets met taal?
0: Dat heb ik mezelf ook vaak afgevraagd. Misschien omdat ik niks... Kijk, van huis uit had ik geen idee... Kijk, ik was de oudste zoon thuis... had normale wijze boer geworden. Maar met twee linkerhanden lukte dat heel slecht. En gelukkig had ik een broer die na mij kwam, Peter... die het wel in zich had. En toen hebben ze gedacht, nou, hij moet het maar bekijken. En ik besefte wel dat ik via de school mezelf moest redden. Daarom was ik heel braaf en ijverig. En kon ik gelukkig op de middelbare school terechtkomen. En ja, wat ga je daarna studeren... ik had geen idee wat het zou betekenen om economie te studeren of psychologie. En Nederlands kende ik van school en ik las graag een boek. En die leraar Nederlands op de middelbare school van het Put Lyceum, ja, deed dat heel goed. En ik kon mij voorstellen dat ik als leraar Nederlands boeken zou mogen lezen en met de klas boeken zou mogen bespreken. Nou, God zegene de greep. Ik ben naar Nijmegen gegaan en ben Nederlands gaan studeren. Maar daar heb ik al heel gauw dus die taalkunde ontdekt. Hè. En dat gaat vaak zo bij studenten Nederlands. Die gaan vanwege de literatuur Nederlands studeren. Maar dan als je Nederlands studeert, moet je taal en letterkunde doen. En taalkunde gaat over grammatica en hoe talen in elkaar zitten. Nederlands en ook andere talen. En dat vond ik al meteen eigenlijk zo interessant dat ik dacht, ja, dat is een vak, een serieus vak. Daar ga ik mij op richten.
1: Heb je ooit overwogen om docent Nederlands te worden op een middelbare school?
0: Ja, zeker. Ik heb ook op het eind van mijn studie stage gelopen. gelopen om je lesbevoegdheid te halen. Ik herinner me nog dat ik toen een les gaf als student over het naamwoordelijk gezegde. En die kinderen in de klas die luisterden braaf. En omdat de leraar achter in de klas zit, dus die gingen niet vervelend doen tegenover die student die daar stage kwam lopen.
1: Maar dat is je dus ook duidelijk bijgebleven.
0: Na die les dacht ik, verdomme, ik kan dat. Ik kan hier gewoon een les geven. En die klas luistert braaf. Nou, als ik straks afgestudeerd ben, wil ik best leraar Nederlands worden. Waarom niet? Maar toen namen de studentenaantallen steeds maar weer toe in de jaren 70. En ze hadden docenten op de universiteit nodig. En toen ben ik daar blijven hangen. Dat was nog een gouden tijd dat het niet zo moeilijk was om daar op de universiteit een baan te vinden. Ze hadden mij als het ware nodig. En ik vond die taalkunde hartstikke interessant. En er was een docent die een jaar vrij had om aan zijn proefschrift te werken. Ik heb hem vervangen. En dat ging heel goed. En nou ja, zo ben ik daar 40 jaar gebleven. En daar ben ik eeuwig dankbaar voor. Want dat was fantastisch.
1: Maar laten we even inzoomen op jouw specialiteit.
0: Ja.
1: Want jij hebt je verdiept in de kleine woordjes. Woordjes als maar en dergelijke. Leg eens uit.
0: Nou,
1: wat is daar zo boeiend aan?
0: Kijk, als je een baan hebt aan de universiteit, wordt verwacht dat je een proefschrift schrijft. Maar in de eerste jaren had ik het zo druk met lesgeven, met collegegeven, dat nog helemaal niet aan de orde kwam. Maar op een gegeven moment moest ik toch een onderwerp kiezen. En ik was erg georiënteerd op de Duitse taalkunde. En in die Duitse taalkunde waren ze al langer bezig met kleine woorden zoals aber, doch, schon, noch. Die in de grammatica en in de woordenboeken vaak niet goed beschreven worden. En ook in het vreemde talenonderwijs onvoldoende aandacht krijgen. En dat vond ik interessant. En ik stelde toen vast dat dat eigenlijk voor het Nederlands navenant nog weinig bekeken was. En toen ben ik daarin gestapt. Toen heb ik gedacht, nou, dat is interessant, maar ook nuttig. Dus ook methodes voor taalonderwijs. Ook voor buitenlanders die Nederlands willen leren. Die willen leren zeggen, kom maar binnen. En wat dat maar dan toevoegt. Het is dus niet alleen wetenschappelijk interessant om te benoemen wat dat maar dan in kom maar binnen nou precies toevoegt. Mm-hmm. Maar ook,
1: zou je die kunnen scharen onder stopwoordjes? Woordjes als maar. Tenminste, dus een zinnetje als kom maar binnen.
0: Kijk, het woord stopwoordje heeft een beetje een negatieve bijklank. Dus dat zul je mij niet horen zeggen. In de taalwetenschap worden dit soort kleine woorden als partikels aangeduid. Het Nederlands heeft veel partikels, het Duits ook, het Oud-Grieks ook. Maar er zijn ook veel talen die daar niet aan doen. Hè. Dus wat dat betreft is het Nederlands heel rijk. Je kunt met die kleine woorden heel genuanceerd spreken. Er is een voorbeeld wat me nou invalt van geef die boeken dan nu toch maar eens even hier. Dan nu toch maar eens even hier. Ja, dat is heel goed Nederlands. En je moet je woord precies in die volgorde zetten. Als je anders. Dan is de zin niet meer goed. En wat draagt elk van die woordjes nou bij? Dat is eigenlijk niet zo makkelijk om dat zomaar 1, 2, 3 te zeggen. Dan moet je echt op gaan zitten en een woordje weglaten. En wat valt er dan weg aan nuance? Dus op die manier. Je gaat dus ook naar teksten kijken. In welke contexten worden welke woordjes gebruikt. En dan krijg je toch op een gegeven moment meer zekerheid over de precieze bijdrage van zo'n partikel.
1: Ja, en de juiste vertaling en interpretatie daarvan, hè?
0: Ja, in vertalingen zeg je, hè?
1: Ja,
0: in vertalingen zeker. En ik heb ook een boek van Maarten het Hart bekeken dat in het Duits vertaald is en gekeken hoe toch. Maarten het Hart gebruikt in het boek vaak toch. Nou, hoe wordt dat weergegeven in het Duits? En natuurlijk ook doch, maar niet overal waar wij toch kunnen gebruiken kun je in het Duits doch zeggen. Dan moet je een ander alternatief zoeken. Nou, ook dat is interessant, maar misschien ook nuttig.
1: Wat was het meest opzienbarende wat je hebt ontdekt?
0: Ja, als je het voorbeeld maar. Ik heb dus mijn proefschrift helemaal gericht op maar. En dan valt op dat één zo'n woordje een hele reeks van gebruikswijzen heeft. Hè? En in verschillende zinstypen en in verschillende contexten weer een andere betekenis krijgt. En hoe kan dat nou? Want het is dan maar één woordje en heeft dat niet overal dezelfde betekenis? Dat is dus dan de uitdagende vraag. Hoe je dat moet beschrijven. Kijk, kom maar binnen. Daar is de bijdrage van maar heel anders dan Jan is groot, maar Piet is klein. Maar het is toch allebei maar. En ook was ik maar thuis gebleven in een wenszin. En zo zijn er. Ik heb maar 3 euro bij me, slechts. Dat is ook weer een eigen nuance. Hoe hangt dat nou samen? En je kunt toch die verschillende betekenissen aan elkaar praten. En je ziet ook vaak dat in andere talen soortgelijke verbanden zijn. Dus in het Duits, ja. Aber is daar het tegenstellende voegwoord. Peter is groot, aber Maria is klein. Maar je kunt ook zeggen, das ist aber schrecklich. Dus ook in andere talen zie je dat die kleine woordjes multifunctioneel zijn. En dat heeft zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld. Kijk, er was in de middeleeuwen, bestond maar nog helemaal niet. Hè? Toen maar is ontstaan uit ne ware. Waren het niet dat. Ik zou verdronken zijn. Wat? Ne ware. Piet heeft mij op tijd opgepakt.
1: Oh, ja,
0: ik zou verdronken zijn, maar Piet heeft mij op tijd opgepakt.
2: Waren het niet dat.
0: En het Duitse noer heeft dezelfde geschiedenis. Ne ware. Ware nicht das. En vanuit die bron heeft dat maar zich in verschillende contexten genesteld. In bevelende zinnen, in vraagzinnen, in bewerende zinnen. En, of in samenhang met een naamwoord als ik heb maar 5 euro. En heeft in die verschillende contexten verschillende betekenissen aangenomen. Dus met één woordje zijn de taalgebruikers, dat zijn ze gaan exploiteren en gebruiken in verschillende contexten. Omdat er toch iets van dat maar blijkbaar bruikbaar was. En in die nieuwe context neemt het dan ook weer extra betekenissen op. En ontwikkelt het zijn eigen betekenis. Ik ga maar naar huis. Je bent op een feestje en
1: Niet gezellig.
0: Het is niet meer gezellig. Nou, ik ga maar naar huis. Ik zou zeggen, als je dat tegenover ik ga naar huis, wat draagt maar nou bij? Toch iets
2: teleurstellends.
0: Ja. Heel goed. Iets negatiefs. Ja. Iets teleurstellends. Nou, volgens mij heeft dat negatieve in die context, ja, heeft maar in die context die negatieve context aangenomen die maar niet heeft in kom maar binnen.
2: Ja.
0: Dat is even juist een positieve bijbetekenis.
2: Nou hoor je steeds vaker tegenwoordig, en ik denk dat ook een beetje een excuus is, van de taal leeft. Maar heb jij dan niet als taalkundige dat je, als je naar de tv zit te kijken, shows en interviewprogramma's, dat je denkt van in iedere schoen, daar kunnen wel 10 tenen.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Dat jij denkt van, jongens, denk nou eens even na wat je zegt. Gebruik nou je taalkundige input, gebruik die nou eens goed.
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee.
2: Jij kunt dat niet.
0: Dus taalkundigen zijn wat dat betreft heel slechte taalbewakers. Want die zijn altijd geïnteresseerd in hoe mensen praten en hoe de taal verandert en de invloed van het Engels. En wij stellen ons als het ware neutraal op. En als ons iets interessants opvalt, wat nieuw is, dan schrijven we dat op en proberen daar nog meer voorbeelden van te vinden en daar weer een publicatie uit te maken. Dus ons moet je niet hebben om de taal te beschermen of te bewaken.
1: Ik heb nog een andere vraag. Een beetje een gewetensvraag. Vind jij dat Nederlands, want daar heb ik wel eens discussies met mijn man over, dat Nederlands een taal is? Hij zegt dat Nederlands is helemaal geen taal. Dat hangt van elkaar vast, van alles en nog wat en allerlei invloeden. Hij vindt het niet echt een taal, omdat er veel leenwoorden en dergelijke in zitten uit andere landen om ons heen. Maar dat is natuurlijk...
0: Dat geldt voor elke taal. Dus talen staan altijd open voor verandering, voor...
1: Daar zit jij niet mee, dat vind jij niet echt.
0: Helemaal niet. De taal, als taal leeft, hè, dan moet taal openstaan voor nieuwe woorden van buiten, voor verandering... Sommige dingen kunnen soms eenvoudiger. Taal wordt. Kijk, we hebben de naamvallen afgeschaft. Het Duits niet. Afgeschaft klinkt alsof dat bewust gebeurd is, maar dat is in de loop van de tijd gewoon als een natuurlijk proces. Ik ben er niet rouwig omdat dat gebeurd is, want daardoor is Nederlands makkelijker geworden, zou je kunnen zeggen. Het Engels heeft maar één lidwoord, ze, terwijl wij er nog twee hebben, de en het, en het Duits drie. Nou, als je Duits moet leren, moet je meer moeite doen dan om Engels te leren. Dus. Vereenvoudiging van taal heeft ook zijn voordelen. En het Engels is er niet minder omdat het maar één bepaald lidwoord heeft. Taalverandering is altijd interessant en welkom. En het woord
1: dan ben je daar heel positief in.
0: Taalverloedering zul je een taalkundige niet gauw horen zeggen.
1: Dus stoor jij je er niet aan dat als ze het over inhoud hebben tegenwoordig alleen maar het woordje content gebruiken? Of als ze het over het Engels narrative of een verhaal, dus dan tegenwoordig een narratief.
0: Ja.
1: Nou, mij stoort het.
0: Zeker wel, maar dan erger ik mij als privépersoon.
1: Ja, oké, maar niet als taalkundige.
0: Ik vind dan ook, maar daar hebben we toch Nederlandse woorden voor.
1: Ja, precies.
0: Waarom moet dat nou?
1: Ja.
0: En dat moet dan blijkbaar omdat men gewichtig wil doen en wil laten zien dat ze...
1: Dat ze ook iets weten.
0: Dat ze niet uit Breugel komen, maar dat ze internationaal zijn.
1: Ja.
0: Dat wel. Dus, maar mijn persoonlijke gevoel daarover staat toch eigenlijk los van... als taalkundige zeg je, observeer je gewoon...
1: Ja,
0: welke zijn de sociale groepen die juist dat Engels oppikken... en hoe breidt zich dat uit in de samenleving?
1: We moeten er mee doen, zeg je eigenlijk.
0: Jazeker, dan moeten we... Er valt niet tegen... er is ook geen instantie in Nederland die... bij wet kan verbieden of zo. Er is niet.
2: Geen taalpolitie.
0: Er is geen taalpolitie.
1: Nee, precies.
0: In Frankrijk volgens mij wel. Daar hebben ze de Académie Française. Die kunnen veel strikter dingen opleggen. De spelling is wel bij wet geregeld. Dat ligt vast. Er is een spellingwijziging geweest in de jaren 90. En dat staat op papier. En zo moeten we spellen. Het is niet zo, als je daar niet aan houdt, dat je de gevangenis in gaat. Maar dat is de officiële spelling. Maar er is geen officiële regeling of ik content of inhoud moet zeggen. Dat is helemaal vrij.
2: Ik kan en kunnen, dat is ook zo'n frustratie. Die zegt van ja, is het nou kannen of kunnen? Het wordt door elkaar gebruikt.
0: Dat
1: kennen. Nee. Kennen, kunnen, kannen.
0: Maar dat is dan invloed van dialect. En dat kan tot misverstanden leiden.
2: Ja.
0: En dan is het natuurlijk wel goed om daar op te letten. Als iets tot misverstanden kan leiden, ja. Of als er zoveel Engels in zit dat mensen het niet meer kunnen volgen... Dan zouden ze bij de omroep, als het ware... en zouden we een brief kunnen schrijven. Hey, we kunnen het niet meer volgen.
2: Ja.
0: Maar dat doet iedereen dan. Ik net zo goed als jij als gebruiker van het Nederlands.
1: We gaan zo'n beetje afronden.
0: Oké.
1: We zijn bijna al de tijd. Ik wil nog eventjes weten, want jij hebt ongetwijfeld ook gezien het PISA-rapport, wat weer is verschenen, over de leesvaardigheid van onze Nederlandse jongeren. Wat is jouw mening daarover? Heb je een idee hoe ze het beter zouden kunnen oplossen?
0: Ja, ik heb de laatste week daar veel over gelezen. En ik heb ook gelezen dat... sommige partijen zich helemaal niet zulke zorgen maken. Ook zo'n meting is ook maar één bepaalde meting... waar bepaalde aspecten wel gemeten zijn en andere niet. Ik geloof niet dat we daar heel dramatisch over moeten doen.
1: Jij ziet het niet zo somber in.
0: Ik zie het niet zo somber in... En jongeren zijn heel veel met taal bezig, via allerlei media. Ook actief met het sturen van berichten en zo. Er is wel een probleem van concentratie. Maar dat is een algemene probleem. Dat je je urenlang kunt concentreren. Maar dat ligt niet aan het lezen alleen. Maar dat is onze snelle wereld, de snelle media. En we zouden moeten oefenen in ja, weer langer geconcentreerd met één ding bezig zijn. He, een beetje kloosterachtig, urenlang hetzelfde doen. En dan komt dat met het lezen ook wel goed, denk ik. Maar het is niet dat men technisch niet kan lezen, zo, maar het is na 5 bladzijden...
1: Dan zijn ze het beu.
0: Moet ik weer even op mijn mobiele telefoon kijken, ja, of zo. Ja. En dan is de aandacht weer weg. Volgens mij zit daar het probleem. En is het dus niet een technisch probleem van niet kunnen lezen.
2: Okay. Om kunnen gaan met een spanningsboog.
0: Ja. Ik, zeg ik als leek, hoor. Want ja, het is niet dat ik daar speciaal... ik ben er geen specialist in het probleem van lezen. Maar het staat groot in de krant. En mijn diagnose gaat in die richting.
1: Dat is vrij positief. En nou, met deze positieve woorden zou ik graag willen afsluiten. Hartstikke bedankt voor jouw komst. Helemaal uit Nijmegen. En bedankt voor het gesprek.
0: Ik dank ook. Heel leuk om hier te zijn.
2: Graag gedaan. Goeie reis terug.
0: Dank.

0: Hebben we verbinding?
1: We hebben verbinding.
0: Kijk, goedenavond. Eve van Turnhout, welkom in de uitzending.
2: Ja, goedenavond, Eve.
1: Hoi, Lucie.
0: Even, wij gaan het hebben over, maar dat wist je natuurlijk al, naar over het hooihuis. Het nieuwe seizoen van het hooihuis. Donderdag 10 december was de opening van het nieuwe seizoen. Ik had al van jou begrepen dat het volle bak was, zoals het heet.
1: Ja,
0: klopt. Hoeveel mensen praten we dan over?
1: Bij de opening van het nieuwe seizoen, zo'n 65, 70.
0: Ja. En daarbij stond dan ook nog eens een keer dat je recentelijk de 315e lid, zeg maar, van het hooihuis had.
1: Ja, dat is oud nieuws. We zitten
0: is dat oud nieuws? 30. Ja, jij moet iets dichter bij de telefoon gaan zitten, Eve, want al jouw interessante informatie gaat verloren voor het nageslacht.
1: We zitten nu op 330.
0: 330, gaat wel erg snel inderdaad, ja. Ja.
1: Dat vind ik wel, hè?
0: Ja. En jullie hebben ook aan duurzaamheid gedacht, want ik lees in de nieuwsbrief dat er besloten is om alle ruimte te voorzien van airconditioning.
1: Ja, dat hebben we afgelopen zomer gedaan in verband met grote hitte.
0: Ja.
1: En gezien de leeftijd veel van onze deelnemers.
0: Ja. En dat betekent dat je dat ook weer uit de pot van het hooihuis hebt kunnen doen?
1: 100%.
0: 100%, kijk.
1: Maar we hebben wel een sponsor gekregen. Een van de leden van het hooihuis, die had die airco's over. En nou ja, je had ze over. Voor hem waren ze te klein, dus die wilde een grotere mate hebben. En die heeft die twee dingen aan ons geschonken.
0: Ja.
1: Hartstikke goed. Hartstikke voor onze ruimte. Dat is meer dan groot genoeg.
0: Ja. Dat is natuurlijk wel prettig als je zo'n sponsor in je midden hebt.
1: Ja, daar waren we echt blij mee.
0: Ja. Dan hebben jullie de vakantieweek, de senioren vakantieweek achter de rug.
1: Ja. Ja, dat was dus het probleem van de hitte. Er zijn een paar activiteiten niet doorgegaan vanwege de hitte.
0: Ja.
1: We hadden toen nog geen airco en toen was bij ons het beleid, als het warmer is 36 graden, dan gaan wij dicht.
0: Ja.
1: Dat weten de leden ook, dus niemand hoeft vanuit door de hitte naar het hooihuis te komen, want ze zijn gewoon dicht.
0: Ja, ik denk ook heel verstandig is dat het ook een stuk verantwoordelijkheid is van het bestuur om ook in te staan voor de gezondheid van de mensen die deelnemen aan het hooihuis.
1: Ja, precies.
0: Een nieuwe activiteit, tenminste volgens mij lees ik het als een soort nieuwe activiteit, is Glass Fusion.
1: Dat is eentje. We hebben een aantal nieuwe dingen op stapel staan.
0: Op stapel staan, maar die zijn nog niet geïmplementeerd?
1: Nee, we zijn met voorbereidingen bezig.
0: Oké.
2: Ik breek even in. Ik wil even weten, Eve, wat is Glass Fusion? Wat doe je dan? Iets met glas en dat samenvoegen of zo?
1: Ja, dan ga je glas smelten.
2: Ja?
1: Dan smelt je om en dan smelt je aan elkaar. En dan maak je brosjes van of een zeilboot. En als je een grote oven hebt, kun je er zelfs glazen schalen mee maken. Dus je hebt gewoon een apparaat nodig wat heet genoeg kan worden om glas te
2: smelten. Glas te smelten en dat kun je naar de hand vormen in elke vorm die je maar wil.
1: Ja, en je kunt ze op voorhand al kopen in allerlei kleuren. Dus als je zegt, ik wil een zeilboot maken met rode mast en een blauwe boot. Ja, dan koop je rood en blauw en dan ga je aan het zagen en aan het smelten.
2: Wat grappig, heb je het zelf ook al een keer geprobeerd?
1: Nou, als ik zie wat de resultaten zijn, dan denk ik, dat kan ik nog niet al ben ik 100.
2: Oh, dus ja, daar komt natuurlijk wel heel wat bij kijken. Je moet natuurlijk ook wel creatief zijn, hè?
1: Nou, dat valt mij dus. We zijn begonnen 3 maanden geleden en we hebben nu al 15 leden die ermee bezig zijn. We zijn met een hotpot begonnen, dus ijs en oven om te smelten. En we hebben er nu al 2 staan. En we overwegen, maar daar zijn we nog niet helemaal uit, om een grote oven te kopen. Die groot genoeg is ook om echte schalen te smelten.
0: Ja.
1: Maar ja, zo'n joekel kost wel €4.000.
0: En daar heb je niet zomaar even een sponsor rondlopen bij jullie onder de leden?
1: Nee.
0: Nooit niet meer.
1: Ja. We zijn een zuinige club die goed met onze centen omgaat, dus misschien betalen we het zelf wel.
0: Maar hoe komt het nou op een gegeven moment zo'n Glass Fusion project? Want daar moet toch iemand zijn die zegt van ik heb er de kennis, de kunde en ik wil daar wel me sterk voor maken.
1: Precies, zo is het ook gegaan.
0: Ja.
1: We hadden bij ons een van de deelnemers een idee al sieraden te maken. En die begon erover. En die zei van, ik wilde wat proberen hier. En zoals bij alle activiteiten. En dan zegt de bestuur, nou dat is goed, jullie krijgen ruimte. Jullie krijgen de faciliteiten en we zien wel. En die is begonnen met 3 man op een vrijdagmiddag. Ja, en na een paar weken zat er nog 14.
0: Ja.
1: En dan hadden we 2 van die overstaan. En, ja, een enorm succes.
0: Ja, dat beluister ik ook. Een ander succes is...
1: Dat doen we met alles. Hè. Als iemand, en dat weten veel mensen niet, maar als iemand een goed idee heeft en heeft een paar mensen die dezelfde goede ideeën aan mee willen werken, kunnen ze bij ons de ruimte huren als ze lid worden. Dan krijgen ze zelfs de ruimte. En dan faciliteren wij de ontwikkeling van die activiteiten.
0: Ja, want dat is eigenlijk was ook een vraag van mij. Wat blijft er dan nog te wensen over aan nieuwe kennis en kunde? Waarvan je zegt van nou, dat zou ik toch eigenlijk wel willen. Even los van de zaken waar je mee bezig bent en waar je niks over wilt vertellen. Maar wat staat op het verlanglijstje?
1: Je mag gerust weten, we gaan in het voorjaar een seniorenontbijt organiseren.
0: Oeh.
1: Dat is een groot ontbijt voor alle mensen in de gemeente die 65, 66 zijn. Om ze kennis te laten maken met de activiteiten voor de ouderen in het dorp.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat doen we samen met de seniorenraad en met de KBO. We gaan met de Glass Fusion over aan de gang. We willen graag 3D printen. We willen lasersnijden willen we hebben. We gaan workshops organiseren. En dat is wel nieuw voor ons. Dat we kortlopende workshops van 6 tot 8 keer. En er was nog een grote activiteit. Daar ben ik even aan nadenken.
2: Ja, je kunt ook niet alles onthouden. Maar Eve, dus ja. Als ik het goed heb, is het Hooihuis... correct me if I'm wrong, is dat alleen voor mensen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt? Of kunnen daar ook jonge mensen naartoe?
1: Jonge mensen ook. We hebben vorig jaar de statuten aangepast. En we hebben die 65 jaar hebben teruggeschroefd naar volwassenen. Dat betekent dus 18 jaar en ouder.
2: Uh-huh.
1: We gaan bijvoorbeeld ook de werkplaats proberen in te zetten voor VMBO-onderwijs. Dus de praktische vakken van de middelbare scholen. We willen ook kinderen van de BSO binnenhalen. Om ze alvast iets te leren van te zagen en te timmeren. Al dat soort dingen. Dus wij focussen ons niet meer alleen op ouderen.
2: Dus jullie timmeren, om dat woord te mogen gebruiken, behoorlijk aan de weg?
1: Ja, we doen wel alle moeite daarvoor. Ja, dat klopt.
2: Dat is hartstikke leuk, al die initiatieven. En ja, dat je zoveel mensen meekrijgt en er erg enthousiast voor krijgt.
1: Nou ja, we hebben gezien, Lucie, 4 maanden geleden zijn we begonnen met houtbewerking voor dames. En elke vrijdag, er zitten er nu een stuk of 10. En die maken eekhoorns, die maken koeien, die maken hondjes, die maken van alles.
2: Ja.
1: En die worden dus ook achter de lintzaag gezet. En die wordt geleerd van hoe moet je zagen. En hoe moet je een klein beetje schaven en schuren. En ja, die mensen die hebben er zo in de gaten. Die zijn dan enthousiast gewoon dingen aan het maken.
0: Eve, een laatste. Want we zitten natuurlijk inderdaad aan de tijd. Er stond een hele mooie impressie van het Repair Café in de Mooistonderbruggenkrant. De 28e is de eerst volgende weer. Dus volgende week vrijdag. Maar op donderdag, nee, op vrijdag, hebben jullie ook de klokkenmannen, hè?
1: Nee. Haal die 2 dingen door elkaar.
0: Oh.
1: Repaircafé is reparatie van alles wat kapot kan gaan.
0: Ja.
1: In en buitenhuis. En we hebben een aparte afdeling, de klokkenclub. Dat is een activiteit binnen het hooihuis.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet van het repaircafé, maar van het hooihuis. En daar zitten allerlei enthousiaste mensen die zich bezighouden met het repareren van klokken. Repareren en restaureren. En die zitten er op maandagmiddag en op donderdagmiddag. Maar die zitten gewoon bij ons binnen.
0: Oh, oké. Okay. Nou. meer wat gemeend.
1: Daar zijn ook dezelfde mensen.
0: Ja.
2: Nou, ik hoor wel, kunnen hier nog een hele tijd over doorpraten. Ja, maar gezien de tijd, even moeten we je toch echt afbreken. Als mensen meer willen weten, dan kunnen ze contact opnemen, neem ik aan, met het Hooihuis. En als mensen dit horen en enthousiast zijn gemaakt, kunnen ze ook bij jullie terecht.
0: Kunnen ze gewoon binnenlopen, neem ik aan.
2: En binnenlopen, ja.
1: Ze kunnen zomaar binnenlopen. De koffie kost 1 euro, dus daar hoef je niet voor te laten.
2: Nee, precies, ja. Daarvoor hoef je niet thuis te blijven.
0: Bij de gemiddelde horeca is het duurder.
2: Nou, als je thuis koffie zet, ben je misschien wel meer kwijt.
1: Goed. Ja, precies.
0: Dank weer voor je enthousiaste verhaal. En wij spreken elkaar weer als er wat nieuws te melden is.
1: Dat is goed. Okay. Succes met de uitzending.
2: Dank je. Prettige avond. Okay. Bye bye.
1: Bye. Okay.

0: Wij gaan verder met een volgende gast en dat is Rob Wilke. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Op 19 augustus sloegen jullie, en dat is samen met Twan Barthe, eigenlijk een beetje alarm over de situatie rondom de AED's.
1: Ja, dat klopt. Dat moet je eigenlijk constant blijven alarmeren. Ja.
0: En dan willen we natuurlijk eerst even weten, hoewel de meeste mensen het artikel wel hebben gelezen, een AED staat voor...
1: Een automatische externe defibrillator. Die kan het hart dus resetten als die in een ongewenste fibrillatietoestand komt. En dan moet je hem defibrilleren.
0: Oké. Okay. Ja. En dat betekent iedereen, zeg maar, tenminste ik kan me dat herinneren, iedereen die een EHBO-cursus doet, die krijgt ook te maken met behalve gewone massage, ook inderdaad met het werken van de AED.
1: Dat klopt. Eén avond wordt ook besteed in de 10 lessen die je krijgt bij de EHBO-vereniging ook... Over reanimatie en het gebruik van een AED.
0: Maar die AED's die hangen dan ergens. En dan hangen ze inderdaad, waar je ook zegt, ze hangen binnen. Of ze hangen ergens aan een gevel. En dan wil je hem gebruiken en dat kan niet.
1: Nou, het punt is dat er een heleboel AED's zijn in Zonnebreugel. We hebben er zo'n 90 à 100 in beeld. Maar als je kijkt hoeveel er dan zijn aangemeld bij Hartslag Nu... het oproepsysteem van de reanimatie in Nederland... dan zijn er maar 47 eigenlijk aangemeld.
0: De helft.
1: Ja, en die zijn aangemeld. En
2: Hoe kan dat dat er zo weinig zijn aangemeld?
1: Omdat mensen natuurlijk toch bedrijven, maar ook particuliere winkels... die zeggen, nou, dat is mijn AED. Als er iets in mijn winkel gebeurt, wil ik graag dat die AED voor mij beschikbaar is. Maar als je gewoon even goed nadenkt... Ook buiten de winkel op jouw stoep kan iemand een hartstilstand krijgen. Waar het zou het hartstikke fijn zijn als je dan de AED kunt pakken. Dat er een burgerhulpverlener in de buurt is die weet van... Hey, ik kijk op mijn app en ik zie dat er in deze winkel buiten een AED hangt. Nou, zo hebben we dus verschillende plekken. Dommelhuis heeft natuurlijk buiten een AED, het gemeentehuis. Maar als je kijkt naar de Zwaan, die heeft er een, maar die hangt achter de bar. Dat moet je wel weten.
0: Ja.
1: Die is wel aangemeld overigens. Dus je kunt hem wel pakken als je hem nodig hebt.
0: Maar dan heb je het ook meteen weer over de BHW, het bedrijfshulpverlener. Die moet er op dat moment natuurlijk wel zijn.
1: Ja, het zijn altijd twee belangrijke dingen. De AED's moeten aangemeld zijn. Maar ook de burgerhulpverleners moeten aangemeld zijn. En pas als die twee bij elkaar komen bij een slachtoffer... dan kan er dus de ene gaan reanimeren. En dat doe je het liefst binnen 6 minuten. Ja. Dan heb je nog een kans van slagen van 50-70%. Maar als die AED ook binnen die 6 minuten daar kan zijn... dan gaat de kans op overleven naar 93%. Dus het is erg belangrijk dat die AED's ook heel snel... bij dat slachtoffer gebracht kunnen worden.
0: Ja.
2: Want hoe vaak moeten jullie in actie komen?
1: Nou, dat is in Zonnebreugel is dat zo ongeveer 12 keer per jaar. Dus helemaal gemiddeld 1 keer per maand... dat er toch iemand een hartstilstand krijgt. Dat is best wel veel. En in Nederland hebben 300 mensen per week... krijgen een hartstilstand. Dus dat is toch 16.000 mensen. Dus dat is een behoorlijk aantal... waar we eigenlijk toch vaak geen notie van hebben.
2: En als, nee, je staat er niet bij stil.
1: Precies.
2: Hè?
1: En als je die bewustwording er maar steeds... ook naar boven brengt... bij de mensen aanmeldt... onder andere dus in de Mooi Zonnebreugelkrant. En dan merken wij ook... op basis van dit artikel heb ik alweer veel meer mensen... van, hey, ik moet eigenlijk ook zo'n AED gaan ophangen...
0: Ja.
1: Ik ga in mijn straat iets organiseren. En dat heb ik al een paar keer gedaan. Ik ben vanmorgen bij een boerderij in het buitengebied geweest. Om daar ook met de ondernemers die daar aan werken... ook een AED te krijgen in het buitengebied.
0: Ja, want als je inderdaad aan het fietsen bent... Het is lekker weer,
1: precies.
0: Maar het is te warm. En je krijgt het op een gegeven moment benauwd en je gaat plat.
1: Ja.
0: Dan is het op zich wel aardig om te realiseren dat er een AED is.
1: Precies,
0: maar hoe... Weet je dat dan als patiënt?
1: Als patiënt?
0: Ja.
1: Die patiënt...
2: Degene die weet op dat moment niks. Maar nee. Je bedoelt de persoon die geholpen moet worden.
0: Ja. Als ik daar fiets en overkom me iets... hoe weten mijn gezelschap dat er een AED er is?
1: Ah, oké. Nou, dan moet je inderdaad, als je aangemeld hebt bij Hartslag Nu... Dan krijg je dus als burgerhulpverlener krijg je een sms'je. Of je krijgt in de app een signaal. En dat is eigenlijk niet te missen hoor. Dat is echt een behoorlijk hard signaal. Een soort alarm. En daar staat in, ga naar het slachtoffer toe. En die zit daar en daar. Of die ligt daar en daar. Dan krijg je de route ernaartoe. En dan kun je inderdaad heel snel handelen. En een andere groep van burgerhulpverleners, die worden ook opgeroepen. Die gaat een AED halen. Dus het zijn twee groepen van burgerhulpverleners die eigenlijk naar dat slachtoffer toe moeten gaan. De een om te reanimeren binnen die 6 minuten. En die andere om binnen die 6 minuten ook een AED te brengen.
0: Is er een registratie voor, zeg maar, de gemiddelde inwoner van een dorp waar ergens AED's liggen?
1: Ja, op onze website. Bijvoorbeeld onze website hartsafezonenbreugel.nl. Daar hebben we ook een blokje. Daar kun je aanklikken en dan zie je precies waar alle AED's hangen die aangemeld zijn bij Hartslag Nu.
0: Dus je zou inderdaad kunnen zeggen, als ik een bepaalde route kies, dan weet ik in ieder geval zeker. Ja. Mocht niets gebeuren, dan is er in ieder geval een AED.
1: Precies. En ik ben ook reanimatie-instructeur, dus ik geef ook trainingen bij de EHBO-vereniging. De komende maanden, elke maand, een basistraining en ook een herhalingstraining. En in die trainingen leggen we ook altijd uit van, hey, weet waar de AED in jouw wijk of in jouw straat of in jouw buurt hangt.
2: Nou, hadden jullie trouwens ook een oproep gedaan aan al bedrijven en noem maar iets, artsen, medisch centrum, Nelinde en zo, die zijn 's avonds dicht.
1: Ja, klopt.
2: Hebben jullie daar respons op gekregen, op die oproep? Dat zij zei, oh ja, daar moeten we toch voor zorgen dat deze mensen ook bij ons terecht kunnen, 's avonds, in het weekend.
1: Ja, er zijn bijvoorbeeld een tandarts of een tandheelkundig centrum, die is daar ook gevoelig voor. Die heeft dus nu ook bepaald om de AED te gaan vervangen. Want die was al 12 jaar oud. Wat zeg ik? 15 jaar oud. Dus die was
2: hoe lang gaan die mee dan?
1: Ja, gemiddeld de garantie is zo'n 10, 12 jaar. En dan moet je echt wel gaan nadenken over vervanging.
2: Mm-hmm.
1: Maar goed, het zijn hele robuuste apparaten. Ze gaan heel lang mee. Dus vaak kunnen ze ook al wat langer mee. Maar ja, dan loop je toch een risico dat je het op een gegeven moment niet meer doet. En dan kun je beter maar dat risico vermijden. En een nieuw aanschaffen.
2: Maar dat gebeurt dus.
1: Dat gebeurt ook. Wij hebben ook omdat
2: maar zijn jullie nou ook makkelijker? Zijn de zaken, bedrijven, instellingen die 's avonds dicht zijn nu makkelijker te bereiken?
1: Nou, in die fase zitten we nu eigenlijk. Want ik heb naast dat het in het krantje verschenen is, dat artikel, hebben we ook met de ondernemersvereniging Eckersrijd, hebben we ook gesprek gehad met het secretariaat. En die hebben ook een artikel van ons in hun nieuwsblad geplaatst. Dat is eigenlijk de eerste stap, de bewustwording weer van, hey, heb ik een AED? Waar is die dan? Zou ik hem misschien moeten aanmelden? En zo ja, kan ik hem dan misschien ook nog naar buiten brengen? Dus dat zijn allemaal stappen die je eigenlijk langzamerhand achter elkaar moet nemen. En die bewustwording is daar weer belangrijk bij. Hè? Dat mensen ook inderdaad zeggen, ik heb er misschien wel 4 in mijn bedrijf, op elk etage 1.
0: Ja.
1: Breng dan die op de begane grond naar buiten. En ik merk wel dat er meer en meer ook naar geluisterd wordt.
2: Dat mensen zich er bewust van worden. Precies, dat ze iets moeten doen. Ja.
1: En dat is ook de kracht van herhaling vaak.
2: Mm-hmm.
1: Dat ze zeggen, oh, ik heb het nou wel vaak gehoord. Nou moet ik toch maar even actie gaan ondernemen. En dan gebeurt het ook. Ook op Eckersrijd.
0: Want dan zit op Eckersrijd zit een AED-bedrijf, fabriek.
1: Klopt, een AED-partner.
0: Ja. Wat is de relatie of wat is hun functie in dit hele traject?
1: Nou, het is een hele belangrijke leverancier voor ons. Dus zij adviseren ons ook. Ze hebben ook vorig jaar een Restart Heart Day gehad. Daar zijn ook alle bedrijven op Eckersrijd voor uitgenodigd. Mochten ze ook oefenen op een pop. En ook die bewustwording weer aankweken van, hey, hoe belangrijk is die hartveiligheid ook op onze industrieterrein. Maar dan zie je, als dat al voorbij is, dan verwagen dat weer. En dan moet je het net als met een herhalingstraining reanimeren, moet je ook die bewustwording elke keer terug laten komen.
0: Ja.
1: Blijf herhalen.
0: Wat kost de aanschaf van een AED?
1: Een AED-sec, hè? Dus alleen het apparaat. Dan kun je tegenwoordig onder de 1000 euro heb je een hele goede AED. Wij kunnen met onze stichting bij AED-partner nog wat korting krijgen. En dan zitten we denk ik zo rond de 900 euro. Ja.
0: En die moet in feite jaarlijks gekeurd worden?
1: Nou, ze zijn sowieso natuurlijk goed getest.
0: Ja.
1: En ze moeten wel ook gecheckt worden op dat die elektrodes die erin zitten en de batterij, die moeten elke zoveel tijd worden ververst. Meestal tegenwoordig om de 4 jaar.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat je daar goed op moet letten. En dat hebben omdat wij een partnerschap hebben met Hartslag Nu, hebben wij als stichting ook inzage in alle AED's.
2: En jullie controleren dit ook?
1: En wij kunnen het controleren. Wij gaan ook altijd elk half jaar maken we een rondje. Want waar hangen de AED's? Hoe hangen ze erbij? Zijn er nog blinde vlekken waar we bedrijven even kunnen benaderen van, hey, jullie zouden een goede rol kunnen spelen in die dekking.
2: Mm-hmm.
1: Maar normaal gesproken, als je een AED koopt, heb je ook een onderhoudscontract met de leverancier.
0: Oh, okay.
1: Eerste jaar gratis. En de jaren daarna, dat is afhankelijk van het contract wat je daar
2: kiest.
1: Maar
2: hoe komen jullie aan het geld om deze AED's te bekostigen?
1: Goeie vraag. Dat blijft een aandachtspunt. We krijgen sowieso nu elk jaar structureel geld van de gemeente. Dat hebben we ooit in een amendement op de meerjarenbegroting voor elkaar gekregen. Met toen de tijd nog Monique van Zwieten. En ikzelf hebben dat samen even voorbereid als een amendement. En dat is toen inderdaad goedgekeurd door het college. En daardoor hebben we 4 jaar lang structureel geld om te werken aan die dekkingsgraad.
0: Maar die 4 jaar die verlopen binnenkort?
1: Volgend jaar is het laatste jaar, 2027. Ja,
0: dat is het jaar van de grote armoede.
1: En daarna moeten we inderdaad alweer aan de slag.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben ook geld gekregen van het Rabo Coöperatiefonds. De Lions Club, die is altijd heel erg bereid om ons te helpen. Henk Acht, een bekend persoon,
0: ja,
1: die heeft een heel goed netwerk. En die wijst ons ook bedrijven aan. Hey, daar moet je eens gaan praten, daar moet je eens mee om tafel. En dat werkt gigantisch goed. Gewoon het rondvertellen en het steeds aandacht geven. Dat geeft ook mensen het idee van, hey, ik kan wel bij die stichting eventjes aankloppen als ik iets wil. En dan gaan we het ook realiseren. Dat is hartstikke bevredigend, moet ik zeggen.
0: Ja, daar kan ik me heel goed voorstellen. Als ik even denk aan evenementen. Het laatste vraag eigenlijk al ondertussen op ditje.
1: Ja.
0: Zijn er ook mobiele AED's? We hebben straks Liberty.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk, daar komt een gigantische kwakker mensen op af.
1: Ja.
0: Dan hebben jullie een AED onder je arm.
1: Ik heb er zelf eentje in mijn meterkast. Dus ik ben ook aangemeld als burgerhulpverlener en iemand met een AED. Dus als het in mijn straat, in mijn wijk voorkomt dat er iemand een AED nodig heeft, kan ik er meteen naartoe gaan om te reanimeren. En ook neem ik gelijk de AED mee. Dus dat kan heel snel.
2: Zijn jullie vrijwilligers?
1: Wij zijn vrijwilligers, ja. Ik ben 2,5 jaar gepensioneerd nu en dit is mijn passie. Dit vind ik gewoon heel leuk om te doen. Maar ook de EHBO-vereniging die heeft natuurlijk ook een rol, hè, om evenementen te voorzien van burgerhulpverleners. En ook een AED hebben ze dan vaak bij zich. Net als dat in het PSV-stadion ook altijd iemand is met een AED. Hè?
2: Oh ja.
1: En er zijn weer mensen die ook een mobiele AED gewoon thuis hebben. En die zijn, als ze aangemeld zijn, ook zichtbaar. En die kunnen we dus ook gewoon bereiken en oproepen.
2: Dus je moet wel vaak beschikbaar zijn.
1: Dat valt mee. Het aantal oproepen wat ik krijg, dat is misschien 1 keer in het half jaar of zo. Dat ik echt in de benen moet. En dan vaak ben je onderweg en dan is het alweer geannuleerd. Maar dan zijn er anderen al veel sneller bij het slachtoffer dan ik zelf. Een goed voorbeeld was op een straat hier in ons dorp. Er was een reanimatieoproep. Er gingen burgerhulpverleners naartoe, er gingen AED's naartoe. En je kunt ook, als je opgeroepen wordt, aangeven, ik ga wel of ik ga niet. Als je op een feestje bent, als je op kinderen moet passen, de hond is ziek, weet ik veel. Kun je zeggen, nou, ik kan niet.
2: Maar jullie hebben altijd genoeg mensen dat er altijd iemand naartoe kan.
1: In Zonnebreugel wonen 303 burgerhulpverleners die zich aangemeld hebben. Okay. Dat is best wel veel.
2: Dat is zeker veel, ja.
1: En ja, in die straat die ik net noemde, er waren op dat moment 13 mensen die zeiden, ik ga er naartoe.
2: Mm-hmm.
1: In één straat. En de mensen die gingen er naartoe. En toen stond er al brandweer, er stond al politie. En toen was Twan, die was er ook naartoe gegaan met een AED die hij voor zijn huis heeft hangen. En die kwam daar en die zei, kan ik nog iets doen? Het is hier al best druk. Nee, alles is geregeld. Geen hulp meer verder nodig. Toen ging hij naar huis en toen kwam de ambulance aan. Dus dat is ook
2: heel snel.
1: Het summum, hè, is dat je die kloof van 15 tot 20 minuten waar een ambulance onderweg
2: hoeveel
1: is.
2: Hoeveel mensen kunnen jullie redden?
1: Hoeveel mensen we kunnen redden?
2: Percentueel.
1: In Nederland is het op dit moment zo dat 1 op de 4 mensen overleven na een hartstilstand. En met een goede kwaliteit van leven. Dus na een jaar kun je zeggen, nou, die zijn er goed doorheen gekomen. Omdat het in Nederland heel vrij snel geregeld is, dat iemand erbij is. Als je in andere landen kijkt, is dat een stuk slechter.
0: Je noemt net een vrij groot aantal vrijwilligers.
1: Ja.
0: Kun je er nog meer gebruiken?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja, vooral in bepaalde gebieden weten we ook dat daar nog wat tekort is. Maar daar gaan we ook flyeren. We gaan ook mensen motiveren om ook zich aan te melden en ook een training te volgen.
0: Dan kun je nu een oproep doen. Even zeggen van, nou, meld je daar en daar aan. En dat vind ik al een mooie afsluiter.
1: Precies. Ik zou de oproep willen doen dat mensen zich aanmelden op onze website. www.heartsafezonnebruggel.nl. Daar zit een knop. Doe een reanimatietraining of meld je aan of meld de AED aan.
2: Mooie woorden om mee af te sluiten. Oh, dank voor je komst en succes.
1: Heel graag gedaan. Dank je wel.
3: Radio SMB. Zon en Breugel.
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het radionieuws.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Station met de meeste muziekvariatie
3: en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
3: SNB.
4: Met dit uur.
2: Ja, oh, zit dat zo? Waar blijft de tune? Of hebben we die niet, de tweede?
0: Nee, die niet.
2: Ach, ja, ja, ja. Maar in ieder geval, dames en heren, dit is het tweede uur van Oh, zit dat zo? En bij ons zitten, even goed kijken, meneer Hans Tobbe. U bent de voorzitter van de Computergebruikersclub. Of van de PVGE, want daar had
7: nee,
2: ik een...
7: van de computergebruikersclub.
2: Ah, van de computergebruikersclub. Daar hadden Han en ik een discussie over. Ik zeg, volgens mij is Hans Tobbe is de voorzitter van de PVGE, dus niet. Maar we gaan het ook namelijk hebben over de computergebruikersclub. En met hem is meegekomen meneer Dick Geluk. En jij bent de cursusleider.
8: Nee.
2: Ik heb eigenlijk begrepen.
8: Nee. Ik heb eigenlijk helemaal geen functie.
2: Oh,
7: nee. In die zin.
8: Maar ik doe altijd alles wat je niet ziet. Want als ik er niet ben en ik doe het niet, dan valt het op.
2: Nou, dat mag je zo meteen vertellen. Ja. Ik kan er nog geen beeld bij vormen.
0: De Engelsen zeggen, you speak in middle.
7: Ik kan het wel nader verklaren.
2: Ja, doe dat maar.
7: We hebben een bestuur en we hebben natuurlijk medewerkers nodig. Want wij presenteren een heel programma. En dat kunnen wij als bestuur alleen niet voor elkaar krijgen. En daarvoor hebben we andere medewerkers nodig. En dat noemen we de C-plus groep. Oftewel de Computer Plus Groep. En dat is, zeg het maar in gewone woorden, een soort denktank die altijd de onderwerpen bedenkt die wij aan onze leden gaan presenteren op de eerste...
2: En de leden, je bedoelt daarmee de cursisten?
7: Nee.
2: Oh, de leden.
7: De leden van onze computerclub.
2: Ja.
7: Wij zijn toch een club die tegen de 80 leden heeft.
2: Ja, zoveel?
7: Zoveel, ja. En met een gemiddelde opkomst van tegen de 20, als we normale bijeenkomsten hebben, met bijzondere bijeenkomsten, met lezingen die de mensen aanspreken, dan wordt het ruim meer.
0: Ja.
7: En al onze bijeenkomsten die zijn dan gelukkig ook hier in het Dommelhuis.
2: Wacht even, voor mijn beeld. Dus jullie hebben die leden en die leden bedenken... wat moeten de cursisten weten, kunnen en kennen? Klopt dat?
7: De mensen van de denktank.
2: De mensen van de denktank doen dat. En wie voert het uit?
8: Nou, ze hebben er mij voor gestrikt om er ook bij te komen.
2: Ja.
8: En ik help overal mee, met de cursussen.
2: Ja.
8: Ik geef niet de cursus, maar ik loop rond...
2: En je kijkt en de mensen die vastlopen...
8: En de mensen luisteren niet goed van de cursus... en dan moet ik ze dus wijzen wat ze moeten doen.
2: Ja.
8: Want het staat altijd op het scherm, is mijn motto.
2: Ja.
8: Anders kom je nooit verder.
2: Mijn man die zei al tegen mij dat ik dan maar eens naar jullie club moest komen... want ik ben niet zo'n hele handige daarin.
8: Ja. Nou, er zijn dan twee manieren voor.
2: Ja.
8: De eerste keer kan er altijd gratis komen. De vierde dinsdag van de maand hebben we inloop.
7: Oh, dat komt ook direct op komen.
8: Daar komt hij straks op terug.
2: Ja.
8: En de 26e is het open dag.
2: 26 september.
8: September.
7: Daar kom ik ook op terug.
8: En daar kom je op terug. Ja, hij praat eigenlijk het meeste.
2: Nou.
0: ik wil heel even terug in de tijd. Dinsdag 8 september is eigenlijk jullie... eerste bijeenkomst geweest.
7: Ja.
8: De opening van het seizoen.
7: Opening van ons seizoen heet. Ja. Die was zeer ruim bezocht.
0: Ja, maar ik wou net zeggen, was het druk?
7: Ja, het was druk, ja. Er waren zeker 35 aanwezigen. Ook niet-leden. En daarin presenteren wij ons programma, wat wij het hele jaar doen. Dat houdt in dat wij duidelijk maken dat wij de tweede dinsdag van de maand altijd, wat wij noemen, een plenaire bijeenkomst hebben. Dan presenteren wij zelf een programma. Op de vierde dinsdag van de maand, dan is er wat wij noemen een inloop. Maar dat is niet een echte inloop dat je zomaar willekeurig binnen kunt lopen. Nee, dan behandelen wij de problemen van de mensen. En die behandelen we dan groepsgewijs. Dus het probleem van een één kan ook het probleem zijn...
2: Er zijn van iemand anders.
7: Ja, en die leren dan van elkaar.
2: Maar wacht even terug.
0: En daarin vervul jij een rol.

0: die zijn we mee begonnen, omdat er toch een grote behoefte is. Kijk, mensen in het algemeen doen maar wat op zijn apparatuur.
1: Ja, dat klopt.
0: En als er dan eens een keertje iets misgaat, ja, dan zitten ze gelijk met de handen in het haar en dan moeten ze hulp gaan roepen. En wij proberen daar de digitale kennis onder onze ouderen in elk geval zodanig te verhogen dat ze zelfstandig kunnen werken.
2: Mm-hmm. En nou even nog een keer terug, want jullie waren oorspronkelijk onderdeel van de PVG?
0: Wij zijn nog onderdeel van de PVG.
2: Nog wel?
0: Ja, want de PVG, je moet lid zijn van de PVG om van alle clubs van de PVG gebruik te kunnen maken. Om
2: aan
0: activiteiten deel te nemen. En wij zijn daar ook lid van, maar wij hebben een uitzonderingspositie. Want sinds 2 jaar hebben wij een samenwerkingsverband met de bibliotheken Dommeldal. En in het kader van digitale burgerschap hebben zij ons benaderd om als een soort computercafé te fungeren in de computercafés in deze regio. Omdat het zo is, moesten wij ons eigenlijk ook openstellen voor niet-leden van de PVG. En dat doen we dus nu. Dus iedereen.
1: Even terug, wat is de PVG voor de mensen die het niet weten?
0: PVG, dat is.
1: Is dat van Philips nog van vroeger of zo?
0: Dat is ook een leuk verhaal. Kom, zal ik vertellen. PVG is Philips Vereniging Gepensioneerde Eindhoven.
1: Ah,
3: van vroeger.
0: Is ook opgericht, is ook opgericht door gepensioneerden van Philips. Maar je weet, in de loop van de jaren heeft Philips een veel kleinere rol gaan spelen in Eindhoven. En speelt binnen de PVG op dit moment ook helemaal geen rol meer. Al de PVG-verenigingen, die zijn er nogal wat. Want we hebben er natuurlijk hier een Zonnebreugel eentje. Er is er eentje in Best, Aalswalen, Valkenswaard, Nuenen en in Hezen.
3: Eindhoven.
0: Hezelin en Eindhoven natuurlijk ook.
1: Dus die zijn nog hartstikke actief dan?
0: Het zijn separate verenigingen, allemaal aparte verenigingen. Maar ben je van één van de verenigingen lid, dan kun je aan alle activiteiten van de andere verenigingen ook deelnemen, mits daar ruimte voor is.
3: Ja. Ik ben dus lid van het PVGE in Son en Breugel.
1: Mm-hmm.
3: Maar ik ben ook lid van het PVGE Best.
1: Mm-hmm.
3: Want daar hebben ze ook een computerclub. En daar hebben ze mij ook voor gestrikt.
1: Mm-hmm. Maar volgens mij vind je het hartstikke leuk om te doen.
3: Ja, ik vind dat wel leuk, ja.
1: Ja, ja.
3: Zeker niet. Hè. Je moet dingen doen in het leven die leuk zijn. Want je hebt al zat dingen te moeten doen in het verleden die je misschien minder leuk vond.
1: Nou, dat klopt. Dat klopt, ja. Ja, ja. Dus mensen die echt ook een beetje niet zo goed zijn met laptops, die helpen jullie.
0: Zeker.
1: Die helpen je vooruit, van je moet dit doen of dat doen.
3: Nou, en je moet niks
1: doen. Help.
3: Je kunt dit doen, maar je moet niks.
0: Al onze cursussen zijn er ook op gebaseerd dat de mensen bijna niets weten.
1: Aha.
0: Dus we gaan echt vanaf het begin leren. Maar je kunt wel doorleren natuurlijk, je kunt verder gaan. En wij hopen mensen op zo'n niveau te brengen, wat ik juist zei, dat ze zelfstandig verder zelf kunnen doorwerken op digitaal gebied.
1: Ja, dus Excel-bestanden maken en zo, dat leer je natuurlijk ook. Heb ik vroeger wel eens gehad, een Excel maken.
0: Office pakketten, maar wij zitten meer op dit moment in de besturingssystemen. En dat is zowel voor Windows, als voor Android, als voor het Apple, de iMac, de iOS. En zowel voor smartphone, als voor tablet.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan ik misschien even doorgaan op onze cursussen.
1: Ja.
0: Wij starten op 7 oktober, aanstaande nu al, met onze cursus Windows,
2: ja.
1: 7 oktober Windows. Wat voor dag is dat?
0: Dat is altijd een dinsdag.
3: Woensdag.
1: Woensdagmorgen.
3: Woensdagmorgen.
0: Deze cursus wordt altijd gegeven op woensdagmorgen.
1: Oh, ja.
0: Van 10 tot 12, ook hier in Domluis.
1: Ja. Ja, ja.
0: Al onze activiteiten zijn hier in Domluis.
1: En altijd op woensdag?
3: Nee.
0: Dat is alleen die cursus.
2: Ik ben te snel, dus.
1: Nou, weet je waarom ik dat zeg? Want ik zit hier elke woensdag bij het taalhuis. Wij hebben
3: dat klopt.
1: Ook voor taalhuis
3: dat
1: elke
3: klopt.
1: Woensdag.
3: Daar hebben wij in het begin, toen wij hier pas mochten komen, want wij komen dus van Brakeland af.
1: Ja.
3: En toen mochten wij dus hier komen. En in het begin hadden wij een te klein hok voor te veel mensen om les te geven.
1: Mm-hmm.
3: En toen kwamen we erachter dat het taalhuis steeds minder wordt. En Lieke hier, die heeft nou in het nieuwe seizoen een beetje aan puzzelen geweest.
1: Geschoven.
0: Heb ik er uitdrukkelijk om verzocht.
1: Ja, tuurlijk. Jullie hebben ook ruimte nodig.
0: Die vertaan in de ruimte 1.7 hier. En de schitterende ruimte daarvoor.
1: Ja. Oh, dan hebben jullie mijn ruimte ingepikt. Ja, ja, ja.
3: Nou, en mocht het druk zijn, dan kunnen wij 1.6 erbij pakken.
1: Oh, ja, ja, weet ik. Ja, ja, ja, ja, dat is makkelijk, ja. Maar mensen moeten natuurlijk hun eigen laptop meenemen, hè?
3: Tegenwoordig wel, ja. Vroeger was dat anders.
0: Anders kun je er bijna niet meer weten.
1: Nee, precies, ja.
0: Je moet zelf uitvoeren wat je leert. Want als je

0: niks.
1: Nee, precies.
0: Leer je toch nooit.
1: Ja.
0: En dat is hetzelfde voor onze Android-cursus. Ja. Die starten wel op 7 oktober.
2: Dat is ook maandag.
0: Maandagmorgen van 10 tot 12, ook hier in Dommelhuis. En dat zijn 5 lessen die om de 2 weken gegeven worden. De Windows-cursus overigens, heb ik juist niet gezegd, zijn 8 lessen elke woensdagmorgen.
1: Ja.
2: En dat kan uitlopen naar 2 extra lessen als daar behoefte aan is.
1: Oh ja, nou ja, goed. Ik was eigenlijk misschien wel gekomen, maar dat kan ik dus niet. Als dat elke woensdag is.
3: Ik vind dat een heel zwak excuus.
1: Nee, ja, daar geef ik zelf les.
0: Voor Apple-liefhebbers hebben we natuurlijk ook nog iets in aanbieding. Want wij starten op 7 januari. Starten we met een Apple-cursus. Dus zowel voor smartphone als voor tablet. En daar is een dikke meester in. Dus
1: Apple is jouw specialiteit.
2: Nou, het is zo. Ik weet eigenlijk heel weinig van heel veel.
1: Nou.
2: Maar je hebt ook mensen die weten heel veel van heel weinig. En daar hebben eigenlijk weinig aan. Want die kunnen jou niks uitleggen. Ik vind overal een beetje van. Ik doe dit pas 45 jaar. Dat is een hobby van mij begonnen.
1: Ja.
2: En ik ben autodidact. Ja, ik heb heel veel fouten gemaakt en van fouten leer je. Dat heb je ook geleerd, dat je van fouten leert.
1: Mm-hmm.
2: Ik hoop in de toekomst nog wat fouten te maken, dan leer ik nog wat bij.
1: Mm-hmm.
2: En ik ben 15 jaar geleden overgestapt op Apple.
1: Mm-hmm.
2: Nooit geen problemen meer. Gisteren is de nieuwe iOS 27 uitgekomen. Voor je smartphone, voor je tablet, voor je MacBook, voor je iMac, voor je HomePod, voor je oortjes. Dat duurt wel even voordat dat erop staat. Als er een nieuwe komt, en ieder jaar komt er een nieuwe, net als voor Windows.
1: Maar is dat nou echt nodig dat er elk jaar iets
2: nieuws komt? Ja, dat is beveiliging. Beveiliging.
1: Want ik vind dat je mensen gewoon onnodig op kosten jaagt daardoor. Dat is mijn mening, hè?
2: Nee, dat is niet waar. Vroeger...
1: Niet?
2: Nee. Kijk, een Apple-apparaat gaat minimaal 6 jaar mee...
4: Als apparaat?
2: In de software. Nee, als apparaat kan het veel langer meegaan. Want ik heb nog een iPhone 4... Je zit er nou in 18, dus is 14 jaar oud. En die kan je nog gebruiken als navigatieapparaatje op je fiets. Helemaal gratis. Dus fysiek gaan ze veel langer mee.
1: Maar
2: de software is wat minder. Op een gegeven moment is de software zo geavanceerd... dat de hardware het niet meer kan volgen. En dan moet er nieuwe hardware komen.
0: Nee, ik weet
1: het. Ja.
0: Ja, ik wil graag nog wat toelichten.
1: Jij wil nog wat dingetjes vertellen, ja.
0: Ik denk dat het wel interessant is. Ik heb juist gehad over de cursussen. Maar ik denk dat het wel interessant is om te weten wat wij zoal behandelen in de cursus. Want om in elk geval daarvoor de interesse te wekken... dat zijn natuurlijk altijd de verkenner. Het gebruik van de e-mail.
2: Heb je het over Windows, hè?
1: Windows, ja, heb ik. Ja,
0: dat is juist gezegd, hè? Introductie met werken van foto's, video's en muziek. Instellingen, beveiligingen, backups maken. Wie maakt de backups?
2: Maakte jij ooit backups?
1: Nee, nooit.
2: Maakte jij ooit backups? Hij wel.
0: Waarom? En dat zijn dus dingen die met de Windows-cursus uitdrukkelijk aan de orde komen. Dan hebben we met de Android-cursus, alhoewel het maar 5 lessen zijn, komt toch heel wat aan de orde. Bijvoorbeeld het foto's overzetten van de smartphone naar de computer. Als je ze wilt bewerken. Veel mensen kunnen het niet. Navigatie, het gebruik van de DigiD. Mobiele netwerken aan- en uitzetten, datagebruik, beveiliging, het startscherm, de Dropbox, Google Drive, Gmail, al die zaken die komen allemaal aan de orde in de Android-cursus.
3: Waarvan een heleboel mensen er een heleboel overslaan, dat is zo'n man wel te moeilijk.
2: Nou, de mensen lezen niet. Dat is het probleem. Dat mensen lezen niet, ze hebben geen geduld.
1: Ja, dat klopt wel.
2: Als ze dus cookies uit moeten schakelen, dan zeggen ze maar ja, graag, want dan zijn ze vanaf.
1: Ja.
2: Ik doe dat nooit.
1: Want?
2: Ik doe altijd de cookies uitschakelen die uitgeschakeld kunnen worden. Behalve de noodzakelijke die je nodig hebt voor het bewerken van je scherm. Die heb je nodig. Maar al die andere, dat zijn reclamecookies. En als je dan maar ja zegt, dan hebben in een keer 600 mensen jouw e-mailadres toegestuurd. En die bestormen jou dan weer met advertenties. Of met andere dingen die erger zouden kunnen zijn.
1: Mhm.
2: Dus.
1: Maar je leert natuurlijk ook een hoop in jullie cursus over beveiliging. Hè?
2: Dat is het.
1: Maar je moet opletten.
0: Daar zijn wij natuurlijk altijd heel attent op.
1: Heel alert
0: en,
1: op.
0: Dat publiceren we elke keer ook in ons digitaaltje. Tijdschriftje wat elke maand gedurende ons seizoen verschijnt.
1: Uh-huh.
0: En als daar opmerkingen over zijn. Want ook die Think Tank, die C+, groep zoals wij noemen. Die leest ook veel digitale tijdschriften. En de onderwerpen die interessant zijn voor onze leden, pikken wij daaruit.
1: Mm-hmm.
0: Die publiceren we misschien of we bespreken ze tijdens de bijeenkomsten.
3: Wat ik mis in het, want we hebben natuurlijk een stukje van dit gesprek gebruikt uit de artikel in de Moorsel en Breukrant. Ik ben geen lid van de PVG, maar ik wil toch in ieder geval gebruik maken daarvan onder bepaalde voorwaarden.
0: Ja.
3: Kosten.
0: Ja. Ja. Kijk, onze leden betalen contributie. En dat is dit moment 12,5 euro per jaar. Want wij moeten hier een domluis huur betalen.
1: Ja, tuurlijk.
3: 12,5 euro per jaar?
2: Ja.
1: Is dat
3: zijn vooroorlogsprijzen, heren?
2: Nee, er komt nog iets bij.
3: Oh.
2: Je moet lid zijn van de PVG en dat is 24 of 26 euro.
0: Nee, niet zoveel.
2: Iets in die geest, hè? 24, 2 euro per maand.
0: In elk geval, maar je moet lid zijn van de PVG om van onze clubs lid te zijn. Maar wat ik juist verteld heb, onze club is daarop een uitzondering. Ook als niet-PVG-lid kun je bij ons deelnemen. Alleen, dan is het voor niet-PVG-leden vragen wij 3 euro per bijeenkomst. En voor PVG-leden 1,5 euro.
3: Okay.
0: En de computerclubleden is alles het hele jaar gratis.
1: Oh, ja. Nou, dat is toch ook, daarvoor hoef je niet thuis te blijven.
0: Daarvoor hoef je niet thuis te blijven.
1: Dat is inderdaad heel erg handig. Maar goed, je zei net al dat best wel veel mensen op af zijn gekomen. Hè? De mensen toch behoefte aan hebben om verder gebracht te worden in het gebruik van...
0: Jazeker, maar daarom willen wij ook steeds meer de openbaarheid op zoek om te laten weten wie we zijn en wat wij doen.
1: Ja.
0: En daarom organiseert de PVG een openingsmiddag op
1: 26 oktober.
0: September. 6 september in Termeson. En daar is een opening waarbij het eerste deel van die zaterdagmiddag van 14:30 tot 16:00 voor iedereen toegankelijk is. En waarbij een soort marktje gemaakt wordt waar alle clubs van de PVG Zonder Breugel zich presenteren.
3: Okay.
0: Waar je alle informatie kunt krijgen. Wij staan daar ook. Wij staan er ook met computers. Om bijvoorbeeld, wij zetten daar een computer met Windows neer en een computer met een Linux. Want Linux is een ander besturingssysteem wat gratis verkrijgbaar is. Wat bijna net zo goed werkt als Windows zelf. En als je nou een oude computer hebt waarop bijvoorbeeld Windows 10 niet meer goed werkt, dan kun je dat prima nog Linux opdraaien en dan kun je normale Office pakketten van de LibreOffice en e-mailen en alles kun je daar gewoon op doen. En dat zijn de grote voordelen hiervan. En wil je daarvoor informatie hebben, dan moet je zaterdag 26 september beslist naar Termeson.
1: Termeson van 14:30 tot 16:30.
0: Tot 4:00.
1: Oh, 4:00. Ik stond net
2: dat. Dat zat bij Mooi Zonder Breugelkrant, hè?
0: Ja, zat deze keer bij de Mooi Zonder Breugelkrant.
1: Oké, dat is heel goed nieuws, Han.
3: Ja. Kunt u er niet bij zijn, staat er dan. Maar wilt u wel meer informatie, dan kan er een mailtje gestuurd worden naar Arnold Jan van den Broek @gmail.com.
0: Klopt.
1: En dat kunnen de mensen vinden in de Mooiste van den Breugelkrant, hè?
0: Wat ik zeker adviseer,
1: ja?
0: Kijk eens een keertje op de website pvge.nl/zonnebreugel.
1: Ja?
0: Dan kun je doorklikken naar de clubs.
1: De computergebruikersclub.
0: Naar de clubs. Dan krijg je een totaal overzicht van alle clubs van de PVG.
1: Oh,
0: van kaartclub tot wandelclub tot fietsclub.
2: Kookclub.
0: Reisclub, alles erbij.
2: Leesclub.
0: En dan kun je ook kijken, er zijn ook de contactpersonen bij. Maar die kun je ook spreken op die 26 september in Termeson.
3: Ik wens jullie een hele vruchtbare bijeenkomst, de 26e. En een aanwas van leden en heel veel succes met de cursus. Hè.
0: Dankjewel.
3: Dank voor de komst.
0: Wij doen ons best in elk geval.
1: Ja. Nou, inderdaad, het ligt niet aan jullie. Ik denk dat dat een groot succes is en wordt. Mm-hmm. Want is dat het eerste jaar dat jullie dit doen?
0: Nee. Ik ben al sinds 2011 voorzitter.
1: Nee, maar ik bedoel die computercursus.
0: Nee, dat doen we al een paar jaar.
1: Oh, toch al een paar jaar. Okay.
2: Dus er is eigenlijk de club voor opgericht voor cursussen te geven.
1: Ja.
2: Vroeger werden er nergens cursussen gegeven. Er waren boeken, die waren altijd, liepen altijd een jaar achter, dus je had er niks aan. Dus onderling moest je het leren. En dat was
1: en dat is ook waarschijnlijk de beste manier.
2: Dat is de beste manier.
1: Ja.
2: Zelf doen.
1: Ja. En dan niet, oh ja. Nou ja, goed, daar hebben we het nu niet over. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Ik moest dat ook over mijn werk, weet je wel. Moest ik altijd op die laptop zitten.
2: Ja, maar niet kijk, de meeste mensen zitten ook verkeerd bij zijn laptop, hè. Ze zeggen, ik zit achter mijn computer, dan zie je niks.
3: Nee.
2: Je moet ervoor zitten. Ja,
3: dat klopt, dat is een hele goeie.
1: Ik zal het onthouden. Ik zal voortaan zeggen.
2: We lopen een keer op een woensdag binnen.
1: Ja.
2: Op 1.7.
1: 1.7 zit
2: je. Ja, zaten we beneden.
1: Ja.
2: In dat hele kleine zaaltje.
1: Ja, ik zit nu beneden.
2: Ja, maar ze hebben het nou groter gemaakt.
1: Ja, ja.
2: Alle muziekinstrumenten eruit gehaald.
1: Oh, ja, ja.
2: Dus het
1: ja.
2: is half groter geworden.
1: Ja, precies.
2: Maar omdat het smal en lang is,
1: ja.
2: kunnen de mensen die wat achteraan zitten het scherm niet meer goed
1: lezen. Nee, precies. Ja. Ja. Nee, maar ik loop wel een keer bij jullie binnen. Dat doe ik zeker.
2: En op maandag kan ook, als je een Android-telefoon hebt.
1: Heb niet.
2: Nou, dan kun je dus na nieuwjaar komen voor de iOS-cursus.
1: Oké, voor de mensen die dat hebben. Want die zullen er ongetwijfeld zijn. Hè?
2: Ja.
1: Heren, heel erg bedankt voor jullie ontzettend leuke gesprek.
0: Dank jullie voor het.
1: En ik denk dat we wel wat wijzer zijn geworden, toch?
2: Ik hoop het.
1: Ja, hè, Han?
3: Ik wel.
1: Ga jij naar die cursus?
3: Nou, ik zal. ik begin ermee om te zeggen dat Ellie maar moet gaan.
0: Ja, oh. Wij hopen in elk geval dat we de interesse gewekt hebben.
1: Dat hebben jullie zeker.
3: Nou.
1: Ja, hartelijk dank.
3: Oké.

0: Beste luisteraars, onze volgende gast is Geert van den Eertweg. Overgevlogen of overgereden vanuit Camp Liberty. Je hebt het heel druk.
1: Wij hebben het heel druk. Ja.
0: Want ja, je zei toen ik je belde over... zie je nog kans om woensdagavond te komen? Dit is eigenlijk een beetje de laatste avond... dat alles toch helemaal geregeld moet worden, hè?
1: We moeten eigenlijk klaar zijn, ja. Klopt.
0: En ja. We moeten klaar zijn? Is daar enige twijfel over, of is dit...
1: Nee. Dat was gewoon ook volgens planning.
0: Ja.
1: Zondag begonnen. En eerst in de eigen kring dingen voorbereid en opgebouwd. En vanaf vandaag zijn de eerste deelnemers... dat zijn de mensen die het kamp dan bemannen en bevrouwen. En die zijn in grote getale opgekomen. Dus het ziet er heel erg gevuld uit.
0: Andere locatie dan de voorgaande jaren. Ja. Recht tegenover het, je zei het een beetje met enige schroom... tegenover het woonwagenkamp, de woonwagenlocatie.
1: De woonwagenlocatie.
0: Daar eigenlijk recht tegenover is de...
2: Ja, bij de Sonnierswijk.
0: Ja.
2: Daar tegenover.
0: Nou, Sonnierspark hoor. Sonnierswijk is wel verder weg.
2: Oké, ja.
0: Dat betekent dat eigenlijk staat alles nu. Dus we beginnen, even kijken, met de Camp Liberty, het authentieke kampement.
1: Klopt.
0: Is dat groter dan het op het Oranjeveld?
1: Nou, toch wel een stuk of 10 keer groter, ja.
0: Ja. Dus je was eigenlijk ook uitgegroeid op het Oranjeveld.
1: We zijn enorm uitgegroeid, klopt. We hebben een... 800 deelnemers. En nou zitten we rekenen in ieder geval... en morgen druppelen er ook nog een aantal binnen. Maar zeker op een 400 voertuigen. En het ziet er allemaal bijzonder spectaculair uit.
2: Waar komen die allemaal vandaan? Leg eens even uit.
1: Door het hele land.
2: Het hele land, maar ook buitenlandse mensen?
1: Daar zitten Belgische mensen tussen, daar zitten Poolse mensen tussen... uit Duitsland zijn er een aantal. Dus,
2: ook Britten?
1: Er zitten ook Britten bij, ja.
2: En je hebt toch wel een belangrijke rol hier.
0: Nou, dat was ook wel het leuke. Vorig jaar ben ik met de microfoon daar eens over het Oranjeveld gelopen... om verslag te doen. En dan moet je inderdaad elke keer weer schakelen qua taal. Hè? Ja, de ene keer dan heb je een Engelsman, dan heb je een Schot, dan heb je een Duitser.
1: Het is echt een internationaal gebeuren.
0: Ja.
1: Zo uitgegroeid en De aanmeldingen die stroomden gewoon binnen. Dus,
2: hoe komt het dat zo'n evenement zo populair is? Is het hang naar het verleden?
1: Nee, maar het leeft. Het leeft. En zeker in deze tijd. Hè, het is een roerige tijd. En datgene wat wij eigenlijk hoog in het vaandel hebben staan... is het doorgeven van
2: de geschiedenis.
1: Van de geschiedenis. Het herdenken daarvan. Ook een stukje vieren... Ja, dat hoort er ook bij.
0: Ja.
1: En en we hebben een bijzonder actieve club. En er zijn wat nieuwe mensen bijgekomen die ons ondersteunen. Ook op social media. En die dat toch wel behoorlijk hebben uitgedragen tot nu toe. En nog steeds. Dus,
2: Zijn dat allemaal vrijwilligers die bij jullie meedoen?
1: Het zijn allemaal vrijwilligers, ja.
2: Ja. En die maken daar gewoon hun tijd vrij.
1: En die maken
2: vakantiedagen opnemen en dergelijke om er te zijn.
1: Ja.
2: En jullie doen natuurlijk ook veel aan reenactment?
1: Ook.
2: Of niet?
1: Er zitten demonstraties bij, maar het gaat er vooral om de bezoekers kennis te laten maken met hoe het eigenlijk achter het werkelijke front was. Ja, achter iedere frontsoldaat in die tijd. Ja, daar kun je gewoon eigenlijk een 10 tot 15 militairen... die op de achtergrond dan bezig waren. Denk aan hospitaal, denk aan bevoorrading... denk aan onderhoud van alles wat er rijdt, vliegt en wat dan ook. Dus zo is eigenlijk een
2: maar
1: beetje
2: maar wordt het niet een beetje geromantiseerd op deze manier?
1: Dat is een invulling die mensen er zelf aan geven. Dat is zeker niet ons uitgangspunt. Dus, en de mensen vertegenwoordigen, die doen dat vol overgave. Hebben ook in de loop van de jaren, het zijn mensen die al jaren met deze, Ik weet niet eens of je het hobby mag noemen. Het is, het is eigenlijk een missie die mensen hebben. En die hebben daardoor...
2: En wat is hun missie dan? Uitdragen dat je op moet passen voor oorlog of zo? Of
1: Nee. Dat is niet... maar ze proberen een zo natuurgetrouw en zo werkelijkheidgetrouw mogelijk beeld te geven.
0: Geschiedenisles, hè?
1: Van wat er in die tijd was. Bijna alle stukken die ze hanteren en gebruiken om hun verhaal te vertellen, zijn authentiek.
0: Ik lees uniek Duits bivak en voertuigen. Wat is daar uniek aan? Is dat de beladenheid van het Duitse bivak?
1: Ja, dat merken wij inderdaad ook wel. Ja, dat het een stukje beladenheid is. Maar als je iets uitdraagt en wil laten zien... dan is het ook belangrijk om het totale plaatje te laten zien.
0: Ja.
1: En dan... om even op het romantiseren van die gebeurtenissen te komen. Als je dat zou willen doen, dan zou je dat in die tegenstelling heel erg duidelijk willen laten zien. Maar ook de Duitsers die waren daarbij een onderdeel van de gebeurtenissen toen. En wat je dan ook heel vaak hoort zeggen is van... de mensen die vanuit Duitsland naar het front gestuurd werden, die werden ook gedwongen. En dat dus... En om dat duidelijk te laten maken en te laten zien.
0: Mm-hmm. Is niet de eerste keer, volgens mij was er vorig jaar ook een Duits bivak. Hè?
1: Zolang dat wij dat doen, zit ook een Duits onderdeel erbij. Ja,
0: ja.
1: Ja, klopt.
0: Dan gaan we even door naar, zoals hij heet, het Liberty Convoy.
1: Yes.
0: 19 september.
2: Dus aanstaande zaterdag.
0: Aanstaande zaterdag. De tijden zijn een beetje onder voorbehoud, begrijp ik. Het kan, of dit, om 9 uur vertrekken jullie vanaf Camp Liberty.
1: Ja.
0: Dan gaan jullie de andere kant in gaan. Dan zitten dan naar Rooi.
1: Als je het bekijkt vanuit Zonnebreugel, heb je inderdaad gelijk. Maar vanaf het punt waar ze dan vertrekken, volgen ze exact de route die dan inderdaad ook 83 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Of 82 jaar geleden heeft plaatsgevonden. En op een gegeven moment, want omdat wij ons het evenement uitdragen is de gemeente Meijerijstad en de gemeente Zonnebreugel.
0: Ja.
1: Daar doen we dan die konvooi in, omdat we in die plaatsen zitten. En dan gaan ze dus inderdaad richting Veghel. En daarna wordt omgekeerd en dan kloppen jouw woorden dat ze dan de omgekeerde richting in gaan.
0: Dan zitten we tegen 1 uur zo'n beetje dat ze vanuit Sint-Toederode deze kant in komen.
1: Ja, ja, half drie dan moeten ze ongeveer hier zijn. Half twee uur dan moeten ze hier zijn.
2: Dan hier bedoel je het Raadhuisplein?
1: Bij het Raadhuisplein.
2: En dan blijft ze ook even staan om met mensen te praten? Of wat is de bedoeling?
1: Zeker.
2: Mensen kunnen langslopen, de dingen bekijken.
1: Ja, zeker. Ja, dat is de bedoeling.
0: Maar dat betekent in feite het hele konvooi komt naar het Raadhuisplein?
1: Dan komt naar het Raadhuisplein. Dat
0: is cool. En je hebt het net over 400 voertuigen?
1: Nou, het zijn niet alle 400 voertuigen die er staan. Dus dat artilleriegeschut, wat er nu wel op het veld staat, dat doet niet mee. Maar het is een zeer representatieve afvaardiging van voertuigen die er zijn.
0: Hebben jullie ook iets concreets gedaan, of doen jullie ook iets concreets met de scholen specifiek? Of zijn die gewoon welkom in het hele programma?
1: Die zijn welkom in het hele programma, maar we hebben er inderdaad daadwerkelijk iets specifieks aan gedaan. Vorig jaar en het jaar daarvoor, dat was in het jubileumjaar, hebben wij actief de scholen uitgenodigd. Dat was in 24, dat was het jubileumjaar. Dat was de eerste aanzet om ook scholen daarin te betrekken. Er zijn ook allerlei partijen zijn actief geweest. Wij hebben toen opgepakt dat er vanuit de erfgoedvereniging... er is een filmpje gemaakt in de vorm van een jeugdjournaal. En dat filmpje dat hebben we aan de jeugd van de lagere scholen laten zien. Vorig jaar heb ik hier met het Dommelhuis en het Vestzaktheater af kunnen spreken om die kinderen dat filmpje hier in dit gebouw te laten zien. Waar ze dan een kleine inleiding van mij krijgen en that's it. Je bent natuurlijk al heel erg ver van tevoren bezig om in contact te zijn met de school. Dat ze dat in een lesprogramma mee op kunnen nemen. En dus alle scholen van Zonnebreugel die zijn uitgenodigd. Morgen en overmorgen zijn ze hier in het Vestzak. Dan gaan ze onder begeleiding van de gemotoriseerde US Marshals. Vertrekt dan de hele club naar Camp Liberty.
0: Dat is spectaculair.
1: En wat zeg je?
0: Dat is natuurlijk spectaculair.
1: Dat is spectaculair, natuurlijk, als er zo'n pruttelende motor naast je rijdt. Inderdaad, Meijer Rijstad is erbij gekomen. Dat zijn we vorm aan het geven. Er komen een aantal scholen uit Meijer Rijstad. Die hebben ingeschreven via cultuurkade, de cultuurkade in de Meijer Rijstad. Daardoor hebben scholen zich aangemeld en doen dus mee in die cyclus om het kamp te bezoeken. Krijgen vragenlijsten, ze gaan verschillende displays gaan ze langs. En daar kunnen de kinderen dan vragen stellen aan degene die die displays dan bemannen, bevrouwen. En krijgen daar ook duidelijk gerichte opdrachten van. Vraag wat dat en dat en dat is. En op die manier worden die daarin betrokken. En dat zal in de toekomst, als wij doorgaan met het evenement, zal dat uitgebreid worden.
0: Want Eindhoven speelt in dit verhaal eigenlijk helemaal geen rol.
1: Nee, we hebben ons nu beperkt tot de gemeentes waar wij direct mee te maken hebben, omdat het op hun grondgebied plaatsvindt.
0: Ja.
1: En hoever dat... Kijk, Zonnebreugel heeft met de Emiliusschool erbij 7 lagere scholen. Meijer Rijstad, dat zijn er over de 30. Dus dat is ook weer een hele brok organisatie. Ja. Je moet dat toch in een tijdschema kunnen plaatsen allemaal. Dus. En dat is wat wij doen.
0: En ik begreep, vandaag zag ik op Facebook voorbij komen dat het Airborne Monument nu ook onderweg is, of inmiddels al aangekomen is op Camp Liberty.
1: Je bedoelt het Bailey Monument.
0: Het Bailey Monument, ja.
1: Het staat al op een prominente plaats op ons kamp.
2: En dat is het omstreden Bailey Monument dat hier zou geplaatst moeten worden?
1: Het is het Bailey Monument wat de veteranen van Zonnebreugel dus op initiatief daarvan gemaakt is. Dat is het. In overleg hebben we dat monument van harte welkom geheten. Daarbij aanvullend, we hebben nu ook een reenactment groep die dus daar daadwerkelijk ook een Baileybrug gaat bouwen. Nou, de meest passende plaats voor het monument van de veteranen uit ons dorp. Nou, dat is dus daar.
2: Dus dat is mooi.
0: Ja. En dan gaat het daarna weer in de opslag.
1: Wij houden ons bezig nu met het evenement. Dus,
2: en wij houden ons verre van.
1: Nee, we houden ons niet verre van. Dat is jouw interpretatie. Maar dat moet nu niet de aandacht krijgen zoals het
2: doorgeeft. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, tuurlijk. Het gaat nu om iets anders.
1: Het gaat duidelijk om iets anders.
2: Ja, precies. Ja.
0: Wij hebben er vol vertrouwen in, Geert, dat het weer een heel geweldig evenement wordt. Ik hoop alleen dat het weer een beetje mee zit. He, want natuurlijk, vorig jaar was het volgens mij al die tijd hartstikke lekker weer.
1: Ja.
0: En nu zou dat wat mogelijk wat minder kunnen zijn. Het enige wat wij kunnen zeggen is heel veel succes.
1: Dank je wel.
0: En wij zullen ongetwijfeld ons nog wel een keer melden op het Camp Liberty. En als er nog een evaluatie is waarvan je zegt, wat ik nog wel het ei kwijt. Je weet ons altijd te bereiken.
2: Wacht even kort nog. Morgen. Wat staat er morgen op het programma?
1: Morgen.
2: Want hebben we bij de parachutist is en de herdenking, zeg maar. Maar daar spelen jullie toch ook een rol?
1: Wij spelen daar ook een rol bij. Dus in overleg met de gemeente hier is weer afgesproken dat wij met een aantal voertuigen daar acte de présence doen.
2: Net als vorig jaar?
1: Net zoals vorig jaar. En daar zijn wij bij aanwezig.
2: Oh ja, oké. Okay. Dus, en vrijdag is de dag waarop leerlingen ook komen. En morgen?
1: Morgen en
2: denk ik. En zaterdag komen jullie deze kant uit.
1: Zaterdag komen we deze kant uit. Maar vanaf morgen is het kamp officieel open voor bezoekers. Dus dan is iedereen welkom. En wij draaien dat programma zoals het afgelopen week in de mooie Zonnebreugelkrant stond. Dat volgen wij. En daar horen die dingen bij die net vermeld werden.
2: Ja, en jullie zijn open tot zondag, hè? Tot en met zondag.
1: Wij zijn tot en met zondag open.
2: Oké, prima. Daar kunnen we naartoe.
0: Ja, zonder meer.
1: Daar kunnen we naartoe. Lijkt mij een goed plan. En met jullie hopelijk velen.
2: Ik denk het wel. Ja. Maar heel veel succes. En fijn dat je nog even tijd voor ons vrij kon maken.
1: Okay. Dankjewel, graag gedaan.
0: Oké, okay.

0: Ja, onze laatste gasten van vanavond. Met een verhaal uit Zweden.
1: Klopt.
0: Niks met IKEA te maken, maar Loppes. En...
2: Nou, Eva, ga eens even... heb je verteld wie we hier hebben?
0: Nee, dat laat ik jou doen.
2: Sorry, neem me niet kwalijk. Wij hebben hier Eva Wieselius. En haar vriend is hier ook bij aanwezig. En misschien mag hij ook wel wat zeggen van Eva.
1: Ja,
2: dus dan wachten we even af. Maar Eva, we hadden jou uitgenodigd omdat jij ons even iets komt vertellen over de Zweedse loppis in Zon en Breugel.
1: Ja, nou, hartstikke leuk.
2: Dus jij mag dat even uitleggen.
1: Wij hebben een hele leuke vakantie gehad in Zweden. En heel veel kilometers gemaakt. En we zijn al heel vaak het bordje met loppis tegengekomen voordat we wisten wat het was. En toen waren we bij een nicht van mij. En die nam ons mee op pad naar een loppis. Dat was dus ook in een plaatje waar ze een plattegrond hadden uitgeprint. Daar keurig aangegeven welke huizen allemaal meededen met de loppis. En dan kun je zo zelf je route bepalen waar wil je langs gaan.
2: Maar goed, maar wat is het loppis?
1: Rommelmarkt in eigen huis en tuin.
2: En hoe organiseren mensen dat? Dus je zet gewoon je spullen aan de straat en jij zet er een bordje bij.
1: Ja, precies.
2: En komt u maar.
1: Natuurlijk heel veel huizen een beetje afgelegen. Daar rij je langs als toerist en dan zie je een bordje aan de straat staan met loppis en dan een pijl waar je heen moet. En dus iedereen kan het eigenlijk voor zichzelf doen. En waar wij heen zijn geweest, de eerste loppis tenminste die we hebben bezocht, dat was dus echt georganiseerd in een dorp waar meerdere adressen meededen op dezelfde dag.
2: Heb je wat leuke dingen gevonden?
1: We hebben ook hele leuke dingen gevonden, ja.
2: Zoals?
1: Nou, Elmar heeft bijvoorbeeld een hele mooie kop en schotel. Die staat dan in een schuurtje. Daar hangt een QR-code bij. En er staat een prijsje op. Dus je zou het zo mee kunnen nemen. Maar dat doen we natuurlijk niet als brave burgers. Dus je gaat netjes die code scannen en dan kun je zo met een tikkie betalen. Dat was een hele mooie kop en schotel met hand beschilderd met echt goud. 22 karaat goud.
2: Ook dus dat nog.
1: Het is gewoon een hele leuke vondst. Ik heb een hele mooie accordeon gevonden voor een paar tientjes die eigenlijk heel veel geld waard is. Dus dat is dan voor mij weer leuk als muziekverzamelaar. Het loopt heel erg uiteen wat je daar kunt vinden.
2: En toen dacht je, kom, dat ga ik ook regelen in Zon en Breugel.
1: Ja, want ik had alweer tassen klaarstaan om eigenlijk naar de kringloop te brengen of naar een ander goed doel. Maar dit is natuurlijk ook heel leuk. En als je het daar met mensen over hebt, dan... Oh, ik heb ook nog genoeg staan. Ik heb ook nog tassen klaarstaan. Dus wij doen mee. Dus dan gaat het een beetje rollen en... dan is het zo georganiseerd.
2: Maar ik heb het eventjes gelezen hoe jij dat hebt opgezet. De mensen kunnen dan mailen of ze mee willen doen. Weet je wat ik een beetje lastig vond? Dat je per se weer zo'n QR-code moet scannen en dan moet je een tikkie sturen. Kan het niet wat simpeler?
1: Ja, je kunt ook gewoon met geld betalen.
2: Je kunt gewoon contant betalen.
1: Ja. Het enige is natuurlijk als mensen met contant geld betalen, dan moet degene die iets verkoopt wisselgeld hebben. Op het moment dat iemand met een tientje komt en die hoeft maar 50 cent te betalen.
2: Ja.
1: Dat is dan het andere lastige. Maar het staat natuurlijk vrij om wel gewoon met geld aan te komen.
2: Maar er staat ook bij, het is geen verdienmodel. Dus mensen die dingen verkopen, doen dat omdat ze er vanaf willen.
1: Ja, precies. Dus het is niet zo als je een erfstuk van je oma hebt staan en je wil daar wel nog een mooi bedrag voor vangen, dan is dit misschien niet het moment
2: de manier
1: om het aan de straat te zetten.
2: Mm-hmm.
1: Dan is Marktplaats misschien een beter idee of een veilingsite bijvoorbeeld. Maar dit is echt gewoon, wilde je je spullen eigenlijk toch al wegdoen, dan is dit een leuk moment om er toch nog een klein bedrag voor te krijgen.
2: Maar je mag het ook voor niks weggeven.
1: Natuurlijk.
3: Ja.
2: Daar ben je vrij in om dat te doen.
3: Ja, wat er bij onszelf ook nog onder zit, als mensen die ook wel vaker naar een kringloopwinkel gaan, is dat je in de kringloopwinkels, de grotere kringloopwinkels, zonder namen te noemen, zie je wel eerder dat de handelaren achter de deuren zeg maar langskomen die de echt waardevolle spullen eruit kiezen. En voor ons gaat dat wat voorbij aan het doel van een kringloopwinkel, waar mensen met wat minder te besteden of hobbyisten leuke dingen kunnen vinden voor weinig geld. En dat wordt steeds serieuzere handel, de normale kringlopen. En dit is gewoon een heel charmant initiatief. Waar je gewoon echt voor een paar euro leuke dingetjes kan kopen die iemand anders niet meer nodig heeft.
2: Mm-hmm.
3: Wat ooit de bedoeling was, naar onze mening in ieder geval, van de kringloopwinkels.
1: Ja.
0: Ik wil heel even terug naar het eerste stuk van het artikel in de Woenselkrant. Haar Zweedse familie, je had het over een nicht.
1: Ja,
0: dat is de enige Zweedse familie die je hebt in Zweden? Of,
1: nou, ze zijn gewoon in Nederland geboren wel. Maar mijn oom en tante hebben heel lang geleden al een vakantiehuis gekocht in Zweden. En hun dochter werd ook al heel snel fan. Ze waren eigenlijk met alle vakanties al in Zweden. Dus op een gegeven moment heeft zij gedacht, als ik nog maar kort te leven had, wat zou ik dan willen? En dan wilde zij in Zweden zijn en daar lekker vrij wonen. Dus toen heeft ze daar een baan gezocht en zijn ze met een bus daarheen gegaan. En een mooi huisje gevonden, ondertussen helemaal opgeknapt. Dus zij zijn echt geëmigreerd. En toen zijn mijn oom en tante ook daar gaan wonen. Dus huis in Nederland verkocht en definitief daarheen gegaan.
0: Hoe is het met de deelname?
1: Heel goed.
0: Ja.
1: Ja, er zijn heel veel enthousiaste reacties meteen vanaf het begin. En we zitten nu rond de 20 adressen die meedoen. Dus dat is heel erg leuk voor een eerste keer.
0: En hoe komt men erachter aan of er nog plaats is? Ik neem aan dat iedereen...
1: Er is altijd plaats.
0: Er is altijd plaats, hè?
3: Onbeperkt plaats.
2: Ja, want het is in je eigen huis, hè?
1: Ja, maar, je hoeft dus ook geen kraam te huren. Dus je bent geen geld kwijt aan iets wat je op sommige rommelmarkten natuurlijk wel hebt. Dat je wel een paar tientjes kwijt bent. En dan geef je eigenlijk je spul alsnog weg, want je hebt er niks aan verdiend. En iedereen kan het gewoon vanuit eigen huis of tuin of schuur of garage aanbieden. Dus er is altijd plaats.
2: Maar hopen dat het niet regent op die dag, hè?
1: Ja, ik heb een party.
2: Wanneer is het?
1: 27 september.
2: 27 september, volgend weekend.
1: Ja.
2: Ja.
0: En dan wordt op de dag zelf via Facebook de route, de plattegrond, bekendgemaakt.
1: Ja, klopt.
0: En dus dan kunnen ze met de fiets of met de auto of lopend, een beetje afhankelijk van.
1: En alle adressen worden gewoon aangegeven. Dus je kunt zelf bepalen, ga ik naar 1 of 2 adressen of ga ik alle 20 adresjes af. Dat staat natuurlijk ook vrij. Dus
0: een briefje afgeven bij Kreeflaan 17 in Breugel?
1: Dat kan ook, ja.
0: Of
1: voor mensen die
0: het
1: minder digitaal aangelegd zijn.
2: We hadden hiervoor ook een computergebruik, hè? Die computergebruikersclub. Dus daar zijn ook misschien mensen die dan even graag bij jou langskomen.
1: Ja.
0: Of loppesenb@gmail.com.
1: Ja, Loppesson en Breugel is dat dan eigenlijk, hè? Loppes SNB.
0: Oh, wacht even. Goed lezen. Loppes SNB. Ja, nee. Ik had de klemtoon goed moeten leggen. Dus, hartstikke leuk. Ik denk dat we wat dat betreft wel iets meer te weten zijn gekomen over het fenomeen Loppes. En ja, wij hadden natuurlijk, omdat we net Geert van Eerdweg hadden...
2: Over Camp Liberty.
0: Camp Liberty hadden we natuurlijk graag, wat jouw suggestie ook was, af willen sluiten met de Vogels.
1: Ja, met de Andrew Sisters.
0: Met de Andrew Sisters, de Son en Breugelse Andrew Sisters. Want jullie hebben recentelijk nog opgetreden op de Mosselaar van de Lions.
1: Ja, klopt. En afgelopen zondag nog bij de Kleine Heide. Dat is ook altijd heel mooi om te doen.
0: En hebben jullie ook een rol in Camp Liberty?
1: We hebben geen echte rol dit jaar. We gaan wel op zondag her en der aanwezig zijn. Maar we zijn niet in het programma opgenomen dit jaar.
2: En morgenavond bij de herdenking bij de parachutist.
1: Nee,
2: hebben jullie daar geen rol?
1: Niet.
2: Dit
1: nee.
2: jaar ook niet.
1: Nee.
0: Maar wij hebben wel YouTube geraadpleegd. Meneer de techneut. Want je hebt gezegd, ja, dan redden we het gewoon. Dan doen we de opname die op YouTube staat, waarin jullie keurig gekleed, stemmig gekleed, het nummer O Johnny vertolken. Ja. Waar is die gemaakt, die opname?
1: Dat is een mooi verhaal. Hoeveel tijd heb ik?
0: Dat ligt eraan.
1: Nou, we hebben deze opname eigenlijk gemaakt voor meneer Speranza heet hij, als ik het goed heb. Die was met een 94-jarige leeftijd is hij gesprongen in een tandemsprong.
0: Ja.
1: Daar waren we voor hem aan het zingen. En hij wilde heel graag het nummer O Johnny horen. Dus wij zeiden, we kennen het nummer niet. Maar als je volgend jaar naar Nederland komt, dan zorgen we dat we het kennen. Toen kwam corona, dus hij kon niet naar Nederland komen. Ja. Wij mochten ons huis niet uit. Dus we hebben het allemaal in onze eigen huiskamer opgenomen. En aan elkaar gemonteerd, gecompileerd.
0: Okay. En het heeft hem ook bereikt.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. En het jaar daarna hebben we het nog samen met hem gezongen. Dus,
0: mooie herinnering.
2: Superleuk. Ja, laten we gaan luisteren, want we hebben straks ook nog even een mededeling over het verboden boek. Moeten we niet vergeten, hè?
0: Ja, mevrouw, zeker mevrouw. Dat is niet zo, ja.
2: Dus, heel hartelijk dank voor jullie komst. En we gaan luisteren naar Oh Johnny.
1: Dank je.

0: Ja, tot slot nog eventjes een mededeling over de avond van het verboden boek. En dat is de volgende week dinsdag. En dat is op 22 september om 8 uur in het Vesak Theater. En de lezing wordt verzorgd door literatuurwetenschapper en auteur Floris Bernhard. En hij komt van de Universiteit van Gent. Het gaat dus over verboden boeken. En daar zijn er nogal wat van. Dus als je geïnteresseerd bent, kom dan dinsdagavond naar het Vestzak Theater. Goedenavond, dit was Over Zit Dat Zo.
1: Tot over 14 dagen.
0: Tot over 14
1: dagen. Met een nieuwe bezetting.
0: Met Niels en Flip.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt.
1: FMB Radio.
2: FMB
1: Zon en Breugel 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langst spelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het radionieuws.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team. Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Sonnenbreugel, Kerkplein 5 in Son. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van één ingang en één contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelín is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelín ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het radionieuws.
0: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur... De meer muziek.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.